0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: verbeeld Corbulo, maar het gaat natuurlijk over de Romeinse geschiedenis van Voorburg.
1: In onze regio staan honderden beelden, zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Voorburg.
2: Dit vind ik fantastisch mooi. En vader, zoon Huygens, Constantijn, Christian, die hier met de microscoop, de telescoop, lenzen uitvonden, maar ook de ringen rondom Saturnus ontdekten. Hier de eerste wiskundige formules bedachten en uitwerkten. Dat hoort zo'n beeld bij.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken.

0: De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder meer de zesde symfonie van Beethoven. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

etens verliezen. Zo bang om straks alleen te staan. Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Goedemorgen, Westwoord Wakker hier. We nemen zo de krantjes met je door. Daar gaat hij al. En het nieuws, dat krijg je van Reinhard Roemer.
5: Tijdens het zomerspectakel in Alphen aan de Rijn komend weekend worden jongeren die de regels overtreden strenger aangepakt dan anders. Minderjarige bezoekers die alcohol drinken bijvoorbeeld moeten op gesprek komen bij een houtloket. Daarna moeten ze vertrekken van het Alphense festivalterrein. Kijk, Duin is nog steeds een verborgen parel, zeggen ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Wel gaat het aantal bezoekers van Kijkduin langzaam omhoog. En Rogier Veenstra is de nieuwe trainer van Quick Boys. Hij volgt Adrie Poldervaart op, die het elftal onder de 21 van Feyenoord gaat trainen. De 38-jarige Zeeuw Veenstra komt over van de amateurclub Kloetingen, waarmee hij onlangs de titel in de derde divisie won. Meer regionieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis

0: basis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen, West wordt wakker op 3 juni. Het is 6:08 en je bent er weer bij. En Meer is er ook weer bij.
1: Goedemorgen iedereen.
0: We missen nog wel iemand.
1: Ja, waar is die nou?
0: Onze buitenpost. Die moet even een lijntje leggen met waar ze nu is. Ach ja, wat ligt ze lekker. Oh, ja, onze Gwen.
1: Verslapen?
0: Ja, ze heeft zich verslapen inderdaad. Ja, rustig maar, word maar wakker. Ja, goed zo, dankjewel. Ze heeft zich verslapen. En ja, wie verslaapt, daar moeten we toch altijd even wat mee doen. Even kijken of ze inmiddels al onderweg is naar de studio.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen, Gwen. Wat is dat nou? Je bent hier niet.
2: Nee, klopt. Ik heb me verslapen.
0: Oh. Ja, dat is wel een doodzonde, hè?
2: Maar echt, het scheelt 3 minuten en ik ben er. Dus ik ben onderweg.
0: Gelukkig. Nou, dan wachten we met smart op je.
2: Yes.
0: Nou, we luisteren gezellig nog even met haar mee terwijl ze in de auto zit.
1: Precies. Die slaapt voorlopig niet meer goed 's nachts, denk ik. Dan word je elk moment morgen wakker.
0: Goeie koffie, Gwen.
2: Ja, lekker.
0: Ja, dan zetten we het alvast voor je klaar.
3: Mensen die zich verslapen hebben een schoon geweten, toch? Mensen die zich verslapen, die piekeren nergens over. Die hebben een schoon geweten.
0: Ja, heb je wel goed geslapen, Gwen?
2: Ja, nou, weet je wat het ergste is? Dat ik zelfs om 10 uur al gewoon lag te slapen. Dus het was ook nog eens vroeg. Ik heb een hele lange nacht gehad. Maar blijkbaar een beetje te lang, want mijn slaap dacht, ik trek hem nog eventjes door.
0: Ja, West wordt wakker is ook heel erg zwaar. Zo hoor je het allemaal maar weer.

0: The Man in Black en A Thing Called Love op Radio West.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, ik heb het AD er even bij gepakt. Het wordt niet gescheurd vandaag. Ik heb geen krant namelijk voor me liggen. Ja, ja. Wel gehusteld met de kranten vandaag. En bij het AD gaat het over die vervelende demonstraties die enorm uit de hand lopen. Burgemeesters en de ME krijgen meer middelen om sneller in te grijpen bij die demonstraties, die dus de openbare orde ernstig verstoren. Ingewijden vertellen aan de Telegraaf. Het was niet het AD, de Telegraaf. Zo zie je maar weer. Want dat ik niet iets voor me heb, hè, dan ben ik helemaal in de war. Dat het kabinet werkt aan een aanpassing van die demonstratiewet. Ook krijgt de ME meer bevoegdheden om harder en sneller in te grijpen bij zo'n escalatie. En met het plan kijken de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid naar een noodbevoegdheid voor burgemeesters. Zo'n nieuwe bevoegdheid biedt burgemeesters de mogelijkheid om rechtstreeks actie te ondernemen wanneer demonstraties dragen uit te lopen op ernstige wanordelijkheden. En dan kunnen ze dus sneller ingrijpen. Dat lijkt me op zich verstandig.
2: Ja. Ja. Het AD kopt AI versterkt psychose bij jonge patiënten. Want experts die maken zich zorgen over het gebruik van chatbots door psychisch kwetsbare mensen. Ze versterken namelijk wanen en achterdochtige gedachten. Of ze zorgen voor extra zorgen over isolatie en slaapgebrek die de mensen hebben. En dat vertellen meerdere experts, waaronder de Parnassia Groep aan de krant. En die experts die pleiten voor betere bescherming. Er moet onderzoek komen naar de risico's van het AI-gebruik. En ook moeten grote AI-bedrijven veiligheidsmaatregelen nemen. Aan de andere kant, AI kan ook nuttig zijn, vertelt een woordvoerder van Parnassia. Ze gebruiken bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie om te onderzoeken hoe signaleren van psychoses, dat kan AI meehelpen. Er zijn bepaalde dingen die dan mensen doen, bepaalde manieren van praten. En dat signaleert AI sneller dan mensen dat zelf ontdekken. Maar, zeggen ze, de techniek mag alleen als ondersteuning worden gebruikt. Ja. En niet als vervanging.
0: Nou, het zou nogal lullig zijn als AI dan iets mist. Ja. Waardoor het echt helemaal misgaat.
2: Precies.
0: Natuurlijk.
2: Maar het is toch aan de andere kant knap dat zij dus eerder signalen opvangen. Ja. Dat mensen in een psychose kunnen raken. En
0: heel
2: dat je dus eerder maatregelen kan nemen.
0: Ja, AI is inmiddels echt sneller en slimmer dan dan wij. Ja. Ja.
3: Maar ons wordt hier geleerd mens, AI, mens. Hè?
2: Absoluut.
3: Dus er staat een mens aan het begin en aan het eind van dat hele proces.
0: Ja, dus wij hebben mens en dan Reinoud en dan mens.
3: Ja, dan moet ik zeker IAI. Oh nee, dat is AI roepen. De supermarkten liggen al vol met oranje spullen en prularia, maar de Nederlandse voetbalfan loopt nog niet massaal warm voor het aankomende WK voetbal in Noord-Amerika. 54% van het AD-panel zegt dat Trump en de situatie in de Verenigde Staten hun beleving van het voetbalfestijn beïnvloeden. Voor een ruime meerderheid van de supporters geldt dat de aanwezigheid van de Amerikaanse president Donald Trump en de huidige politieke situatie in de Verenigde Staten, dat die meewegen in hun beleving van het toernooi. Er is nog meer onderzocht. De kans dat Nederland het WK wint is volgens Nederlanders niet zo groot. Slechts 4% denkt dat het Nederlands elftal het toernooi wint en 2% denkt dat het team in ieder geval nog de finale haalt.
0: Zo.
3: Maar ver weg, dat is dus niet veel. Maar ver weg de grootste groep. Je vindt er nog veel, 2%. Oh, oké. Okay. 2% plus Jorinda vindt dat we de finale wedstrijd waarschijnlijk wel gaan halen. Denk dat. De grootste groep, 1 op de 3, 32% verwacht dat de ploeg van Ronald Koeman het tot de kwartfinale schopt, hoor je daarbij? Ook niet?
0: Nou, jawel. Ja, dat zou kunnen.
3: Oké, okay. En 28% denkt dat het de 8e finale haalt. Meer? Eenmaal andermaal?
2: Ja, bingo.
3: Oké, okay, ja. En 37%, dus ruim 1 op de 3, heeft vertrouwen in Koeman als bondscoach. Ja, die moet het gaan doen.
0: Nachtelijke wedstrijden helpen natuurlijk ook niet mee, hè, voor wat er gaat kijken en of je er zin in hebt of niet.
3: Nee, wedstrijden die om 10 uur 's avonds en 2 uur 's nachts beginnen.
0: Ja, precies. Nee.
2: Maar
0: ja,
2: vaak komt het ook pas langzaam op gang. Dat weet je ook andere jaren inderdaad. Als we die eerste wedstrijd tegen Japan winnen, dan gaat het wel komen.
0: Ja, dan worden we kampioen. Ja, weet ik zeker.
3: Bel mij als ze in de finale staan.
0: Ja. En hebben jullie wel eens een brief geschreven naar de koning? Of de koningin?
2: Nee. wel het boek gelezen, maar ook niet een brief geschreven.
3: Ik weet niet of ik zou durven en hoe ik dan zou beginnen.
0: Hoi Willem-Alexander.
3: Ja, Wimpy. Ja,
0: Wimpy. Hey. Ja. Nou, heel veel mensen doen het wel. De Willem-Alexander krijgt namelijk zo'n 10.000 brieven en mails met allerlei verschillende verzoeken. Kom je op mijn verjaardagsfeestje? Maar soms ook serieuze verzoeken natuurlijk. Ik zit in het buitenland in de gevangenis, kan je me helpen? Ja. En 10 van die brievenschrijvers die zijn gisteren uitgenodigd op Paleis Noordeinde voor een gesprek met zowel de koning als de koningin. Ze bespraken daar van alles. Vrede, veiligheid, sociale media, financiële gezondheid. Helpt het dus wel om zo'n brief te schrijven. Ik vond het wel bijzonder dat die echt persoonlijk worden uitgenodigd.
2: Ik vond het heel mooi inderdaad. Ja. Toch een leuke koning en koningin. Ja,
3: kwam er ook eentje uit de gevangenis of vertelt het verhaal dat niet?
0: Ja, er liep eentje in boeien erin en die zonder boeien er weer uit. Ik weet niet of dat nou de bedoeling was.
3: Boeien.
0: Ook Frank Boeien.

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: 7:30, het nieuws met Reinhard Roemer.
6: Tijdens het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn komend weekend worden jongeren die de regels overtreden strenger aangepakt dan anders. Minderjarige bezoekers die alcohol drinken bijvoorbeeld moeten op gesprek komen bij een haltloket. Daarna moeten ze vertrekken van het festivalterrein aan de Zegerplas. Volgens burgemeester Erik van Heiningen worden hun ouders ingelicht en moeten jongeren die zich misdragen een leertraject volgen. Onder de artiesten die komend weekend optreden tijdens het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn zijn Samantha Steenwijk, Kensington en Direct. Kijkduin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. De ontwikkelaar van de badplaats sprak eerder de verwachting uit dat alle ruimtes dit jaar verhuurd zouden zijn, maar wilde daar nu niets over kwijt. En Rogier Veenstra is de nieuwe trainer van Quick Boys. Hij volgt Adrie Poldervaart op die het elftal onder de 21 van Feyenoord gaat trainen. De 38-jarige Zeeuw Veenstra komt over van de amateurclub Kloetingen, waarmee hij onlangs de titel in de derde divisie won. Van een vakantie komt het voor Veenstra nauwelijks. Op 22 juni is de eerste training van Quick Boys, de huidige kampioen van de tweede divisie.
5: Ja, het was gisteren heerlijk nog even, het weer. Een zonnetje, lekker warm. Ik heb nog even een terrasje gepakt. Ik heb er echt even van genoten. En binnen een paar minuten, Huub,
7: ja,
5: klonk het zo.
7: Ja.
5: Ja, het ging echt keihard een keer gewoon op Kijkduin.
7: Ja, dat hebben meer mensen meegemaakt natuurlijk. Er waren plotseling nogal wat buien die langs trokken. Heel plaatselijk kwam ook wat onweer voor. Uiteindelijk van de weerstations had Voorschoten 13 mm neerslag. Er is eindelijk weer eens wat neerslag gevallen, wat buien. En afgelopen nacht is dat eigenlijk ook nog gebeurd. Met name later afgelopen nacht. Ze komen nu nog steeds voor boven Zuid-Holland. Ze trekken langzaam naar het oosten weg. Dan komen er ook wel weer wat opklaringen vanochtend. En dan zien we dat later vanmiddag de bewolking opnieuw gaat toenemen. Gaat er ook weer opnieuw regen vallen. Dan komt er een volgend frontensysteem. En de zuidwestenwind die wordt aan de kust vrij krachtig. Dat is die zelfs al. Zelfs af en toe krachtig, windkracht 6. En dan moeten we het vandaag doen met 18 of 19 graden. Een beetje een ouderwetse Nederlandse zomer weer dat we deze week hebben. Vanavond valt er ook af en toe regen. De wind blijft doorwaaien. Vannacht wordt het 13 graden. Morgen opnieuw heel wat buien, maar ik denk dat je dan toch wat beter bent voorbereid. Want of je dan op een terrasje kan zitten, er is wel af en toe wat zon. Maar nee hoor, de ene bui komt na de andere morgen. Met ook mogelijk weer hagel, wat onweer. Heel misschien morgen zelfs even windkracht 7 langs de kust. Een harde zuidwestenwind. 16, 17 graden. Vrijdag weer wat minder buien. 19 graden. Ook weer wat meer zon. Het weekend kan de temperatuur weer 20, heel misschien 21 graden worden. Het aantal buien zal ook weer een beetje afnemen. Maar eerlijk gezegd, ook begin volgende week is het allemaal nog een beetje wisselvallig. En ook op de wat langere termijn blijft de wind een beetje in de west- en zuidwesthoek zitten. Maar er komt in de loop van volgende week wel weer wat meer zon. Maar we moeten het eventjes hiermee doen. Ah. Wat we dus zojuist hebben meegemaakt met die buien. Maar goed.
5: Het is een Nederlands voor volgende week.
7: Dat in ieder geval wel.
5: Hij schrijft wel iets op, hè? Huub, gisteren was toch weekend.
7: Ja, nou ja, zelfs in het weekend wordt het alweer ietsje beter. Ja. Hè? Dus dat is dan ook weer een klein lichtpuntje, vind ik. Ja.
5: Mooi gevonden.
7: Ja.
5: Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen, Jorinda. De ochtendspits die begint met wat vertraging door ongeluk. In ieder geval een ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Nou, verder zijn de files ook wat aan het groeien. Elders in de regio op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Nu 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de N207 richting Alphen aan de Rijn bij Aardanderveen. 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud.
5: Dankjewel.
8: Tot later.
6: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
10: West wordt wakker.

0: David Bowie en This Is Not America. En daarvoor hoorde je nog Bos Keks met What Can I Say. En dat nummer dat bestaat precies 50 jaar. Het staat namelijk op het album Silk Grease en dat kwam in 1976 uit. Ook Lido Shuffle staat daar nog bijvoorbeeld op, een grote hit. En er is daarom een speciale EP of een speciale LP uitgekomen. Dus het is toch interessant voor de fans. Een speciale jubileumeditie en hij treedt ook nog steeds op.
1: Wat leuk en lekker dat speciale vinyl. Altijd fijn om weer te halen.
0: Ja, ik hou er ook wel van. David Bowie, ik zou erop slow dansen, denk ik. Zo lekker schuifelen. Ja. Maar jij doet er hele andere dingen op.
1: Ik heb hier de Roomba opgeleerd. Wij hadden dansles vroeger in Leiden. En dan gingen we met de fiets van Wassenaar naar Leiden met een heel groep meiden. En dan zat je daar te wachten in de zaal. Tot je gevraagd werd en je leerde ook dansen. En een van die dansen, dat was de Roomba. En die leerden we op dit nummer. Dus dit is altijd voor mij verbonden met dansles en vroeger.
0: Ja, misschien kunnen we nog een lesje bij je doen. We kijken even buiten de grens van de regio voor het nieuws. Het vertrek van Donald Pos, die houdt de gemoederen flink bezig bij Tata Steel. Hij werd gisteren na één dag ontslagen nadat het NRC onthulde dat hij de voorman is geweest van de extreemrechtse studentenbeweging Afrikaner Studentenfront. Vorige maand was zijn overstap van directeur naar Milieudefensie naar Tata Steel nog groot nieuws. Volgens journalist en schrijver Simon Cooper, zelf ook met Zuid-Afrikaanse roots, heeft Pos genoeg tijd gehad om te vertellen wat hij daar heeft gedaan.
2: Kijk, je kunt zeggen het is een jeugdzonde, zoals er veel Duitsers waren die nazi's waren rond die leeftijd. Ja. En die zwijgen daar ook over. Maar wat je zou moeten doen is wat in Zuid-Afrika in de jaren 90 het Truth and Reconciliation Commission, als je daar aan publiek vertelde over wat je had gedaan, dan kreeg je amnestie. En dat was een beetje de sfeer van die tijd. Wees nou eerlijk en zeggen, als hij had gezegd, het is een jeugdzonde, ik kom er voor uit. Maar dat heeft hij nooit gedaan, hij is altijd verhuld.
0: Ja, Cooper die vindt Pos spijt ook weinig overtuigend en te laat.
2: Het is een generatiegenoot van me. Ik vind als je tegen het einde van je carrière als een historica onthult wat je allemaal hebt gedaan, zegt van ja, ik heb er nu grote spijt van en achteraf had ik het moeten vertellen. Ik vind dat niet erg overtuigend. Nee. Die man had 35 jaar om het te vertellen.
0: Ja, het is wel heel erg bijzonder natuurlijk. Gisteren waren er ook beelden waarvan een beetje onduidelijk is of hij dat nou had gedaan. Maar hij had een bepaalde vlag van de partij van Nelson Mandela in de brand gestoken. Een soort van, waarschijnlijk is hij het.
1: Ja.
0: Hij wilde dus de apartheid behouden.
1: In stand houden.
0: In Zuid-Afrika.
1: Ja,
0: ja. Ja, het lijkt me toch wel een belangrijk detail als je ergens toch een hele publieke functie gaat krijgen, dat je daar dan iets over zegt.
1: Ja, en dingen komen toch uit. En inderdaad, dan too little too late, zeggen ze dan op zijn Engels. Hè, qua de excuses. Dus ja, dan houdt het op. Het is wel echt bizar dat ze ook zeggen dat ze het bij Milieudefensie wel hadden geweten. Het is een raar verhaal.
0: Ja, het is al een bijzondere overstap natuurlijk. Van Milieudefensie naar de grootste vervuiler van Nederland.
1: Ja, echt bizar. En dan hebben ze dus personeelstekorten bij Tata Steel. Nou, dat is niet het enige.
0: Nee.
1: Want bedrijven die kampen met personeelstekorten.
0: Wat een geweldig bruggetje.
1: Bedrijven die kampen met personeelstekorten, die gaan steeds meer automatiseren. En dat blijkt uit onderzoek van het CBS. En hoe die automatisering er in praktijk uitziet, dat verschilt per sector.
3: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en teksten.
1: Ja, en jij maakte natuurlijk al eergisteren mee in de sauna was jij geweest. Vertelde je dat je daar een robot tegenkwam. En in ieder geval 2/3 van de bedrijven in Nederland, dat heeft last van een personeelstekort. En daardoor lopen ze dus omzet mis.
0: Ja, zelfs ondanks de robots hadden ze daar ook nog een personeelstekort. Dus dat is dubbelop. Veiligheidsregio's en de overheid moeten goed nadenken over hoe ze hun grote natuurbranden het beste kunnen bestrijden. Dat zegt de voorzitter van de veiligheidsregio Flevoland, Hein van der Loo. Hij noemt daarbij grote branden buiten de regio, waarbij Flevolandse brandweerteams moeten ondersteunen. Ik kan me ook voorstellen dat ze hier nog wel eens hebben geblust, bijvoorbeeld bij Kijkduin of de Duindorp, waar ook natuurlijk wel branden zijn geweest. Niet al te lang geleden nog. Als er dan iets in de eigen regio gebeurt, dan moet dat ook weer opgelost worden. En daardoor is een georganiseerde landelijke aanpak nodig.
4: Als je landelijke inzet structureel goed wil organiseren, dat je daar dan met elkaar wel nadere afspraken over moet maken en ook versterking moet organiseren. Zowel in financiële middelen als in materieel, als in specifieke menskracht.
1: En er wordt wisselend gereageerd op de nieuwe Spaanse trainer van Ajax, Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. En de 50-jarige Michel, ik ga even zijn hele naam zeggen, want die gaan we anders toch vergeten. Miquel Angel Sanchez Muniz, beter bekend als Michel. Ja. Nou, je snapt waarom we Michel
0: goeie
1: zeggen.
0: Goeie keuze om het wel te zeggen, ja.
1: Goed, hè, ik ga die uitdaging gewoon aan. Maar hij is 50, hij komt van Girona en hij wil met de Amsterdammers weer mee gaan doen om die prijzen. En niet alle supporters die hebben daar vertrouwen in.
5: Nou, we moeten maar kijken of hij goed is. Hij is nog steeds gedegradeerd. Hij heeft niet echt goede recensies.
6: Ik bid voor Ajax, ik bid voor Amsterdam. Ja, ik hoop dat het gewoon goed gaat komen.
7: En weet je, kan iedereen zeggen van ja, Spaanse trainer weer iets Spaans, maar ik weet het niet. We moeten gewoon beter gaan spelen.
0: Ja, nou, dat sowieso inderdaad.
1: Van hoop.
0: Ja, onbekend maakt ook een beetje onbemind, denk ik.
1: Ja, of ze prijzen hem straks de hemel in, of...
0: We gaan kijken wat Martin ervan vindt straks. Want die is ook al stiekem een klein beetje Ado-fan en Ajax-fan.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: in Good To Be. En voor mijn idee is dit vorige week uitgekomen, maar hij is toch al 2 jaar oud, dit nummer.
1: De Buitenpost.
0: Ja, onze Buitenpost deze week is Gwen Ouwehand. En Gwen die had zich een beetje verslapen, maar inmiddels helemaal up and running. En je bent inmiddels zelfs buiten de regio getreden.
2: Ja, ik dacht, ik heb me verslapen. Ik ga toch maar eventjes kijken hoe ver ik kan gaan. En nou ja, dat bracht mij naar Rotterdam. De pont van Rozenburg, als ik het goed zeg. En ik dacht, nou, ik stap gewoon lekker op die pont. En ik kijk wel eventjes waar die allemaal naartoe gaat. En hier binnen zit iemand die mij heeft binnengelaten ook. Oh, hij gaat nu weg. Hallo? Waar ben je? Oh, hij is echt verdwenen. Maar goed, ik zal eventjes vertellen wat ik... Kijk, hier zie je dan bijvoorbeeld de machinekamer, zoals je hoort.
0: Zo, ja, wat hard zeg.
2: Ja, dat gaat zeker hard, inderdaad. En op de pont zelf staan niet zo heel veel mensen. Want er is een nieuwe tunnel aangelegd, niet zo heel erg lang terug. Dus de man die het hier allemaal een beetje bestuurt en bezighoudt, die zei al dat hij de helft van het verkeer dat normaal gesproken gebruik maakt van de pont, heeft weggenomen. Maar jullie nemen de pont nog steeds, hè?
3: Tuurlijk.
2: En waarvoor?
3: Omdat we naar de overkant moeten.
2: Is dat waar een pont voor bedoeld is?
3: Ja.
2: Okay. En wat gaat de dag brengen voor jullie?
3: Brengen?
2: Ja.
3: Geen idee, hoe bedoel je dat?
2: Nou ja, moeten jullie werken of...
3: Wij werken allemaal.
2: Ja. En jullie zijn altijd met hetzelfde clubje op de pont hier?
4: Oh, dat is wel een goed hangploegje. Hangploegje, ja.
2: Maar jullie kennen elkaar dus ook van deze pont?
4: Nou... Dat ken ik al heel lang. We kennen elkaar al van het dorp. Ook jou kon ik van... Ja, van jou eigenlijk ook wel. Maar de rest ken ik al zo lang.
2: Maar wat leuk, dus de pont is ook gewoon een plek waar nieuwe vriendschappen eigenlijk ontstaan.
4: Ja, ja, ja, zeker. Zeker, ja, ja, zeker toen, toen er problemen waren.
2: Oh jee, ja. Problemen?
4: Ja, dat er een vaart.
2: Oh, oh, oh. Nou, heel veel succes vandaag met jullie werk en met wat de dag gaat brengen voor jullie. En nou ja, de ochtend is erg mooi hier hoor, als je zo over het water heen kijkt. Dat is echt een prachtig gezicht. Het water is heel rustig. En verderop kijk je dan neer op allemaal bomen en landschappen. En aan de andere kant heb je dan juist weer allemaal gebouwen. En het stukje dat je vaart is eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg lang of groot. Maar het is toch lekker dat je gewoon eventjes dwars door het water heen kan, Jorinda.
0: Ja, het is een leuk gebied daar ook hoor, daar bij Rozenburg. Want je gaat er van Maassluis naar Rozenburg. En dan kan je helemaal nog... natuurgebied daar. En het staan allemaal van de enorme boten ook nog vanuit... Ja, die daar liggen denk ik vanwege de Rotterdamse haven. Het is een

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Het voormalig ministerie van Sociale Zaken moet gesloopt worden, maar daar wonen nog mensen in. Daar hoor je straks meer over, maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
7: Tijdens het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn komend weekend worden jongeren die de regels overtreden strenger aangepakt dan anders. Minderjarige bezoekers die alcohol drinken bijvoorbeeld moeten op gesprek komen bij een haltloket en daarna moeten ze vertrekken van het Alphense festivalterrein. Rogier Veenstra is de nieuwe trainer van Quick Boys. Hij volgt Adrie Poldervaart op, die het elftal onder de 21 van Feyenoord gaat trainen. De 38-jarige Zeeuw Veenstra komt over van de amateurclub Kloetingen, waarmee hij onlangs de titel in de derde divisie won. En de sloop van het pand van het voormalige ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen, maar een kleine groep anti-kraakbewoners

0: bewoners in het gebouw wil niet vertrekken. De bouw van 1200 nieuwe woningen loopt daardoor mogelijk verdere vertraging op. Meer regio nieuws 19:30, nu het overige nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijnand Zwaan zit bij de ANWB.
5: Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is vanmorgen extra vertraging door een ongeluk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet. 10 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht.
6: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
7: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
12: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
13: Omroepwestadverteren.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
14: Tot 10:00, West wordt wakker.

0: Het tweede uur van West wordt wakker. Het is 7:10. En we gaan komende weken iets leuks doen. Je kan namelijk mee voetballen.
1: De WWWK-bokaal.
0: Ja, die proberen wij weg te geven aan iemand die het meest kan hooghouden.
2: En dan hebben we het over de bal hooghouden. En dat is niet zomaar een bal, dat is de Omroep Westbal. Hij is rond, hij is rood-wit-blauw, hij heeft het Westlogo. En je kan hem dus op de bal van je voet? Nee hoor, bovenop je voet.
0: Op de vreef.
2: Op de vreef van je voet, dankzij jou. Hè? Jouw biologie is zo goed, jongen.
0: Ik heb een broer en die heeft 3 zussen. En het kleinste zusje moest altijd meevoetballen.
2: Kijk, vandaar. Maar dus dat de uitdaging aan jou is die bal hoog te houden. En als jij het meeste de bal hoog houdt, dan win jij die Westbokaal. Maar die mooie bal, die komen weer langsbrengen bij jou. En die mag je houden eigenlijk. Opgeven is winnen. Nou ja, als je hem 1 keer hoog houdt, is wel leuk. Maar de lat ligt voor die bal heel laag. En jij kan dus gewoon zo'n hele gave Omroep Westbal winnen. En dan ben je de hele zomer aan het shinen. En dan weet je ook precies waar jouw bal is.
0: En misschien heb je wel een neefje, een zusje, misschien wel je vader, die ontzettend goed kan hooghouden. En die kan je ook opgeven natuurlijk. Hè? Dan kan je hem een beetje uitdagen.
2: Precies, want jij wil gewoon toch die bal bokaal bij jou in huis hebben.
0: De WWWK-bokaal, hoe kan je winnen?
2: Hoe kan je winnen? Je geeft je op. Dat doe je door te appen 070-307-8080. En dan zeg je, ik wil meedoen, dit is mijn adres, dan komen we bij je langs. Je kan ons ook mailen, we hebben een heel mooi mailadres. 3 keer raden, het is westwordwakker@omroepwest.nl.
0: En we hebben een voetballer aan de lijn, toevallig. Goedemorgen.
3: Ja, ik wil meedoen. Ja. Ik ga nu gelijk dat appje sturen.
0: Kan je het een beetje?
3: Hooghouden, ja, tuurlijk.
0: Oh, ja, tuurlijk. Ja. Oh, nou, dan gaan we een keer uittesten. Moet je deze week maar even in de studio komen.
3: Weet je waar ze dit altijd doen? Ja, dat is misschien niet zo populair om hier te zeggen, maar in een stad, de hoofdstad, daar heb je een groot stadion. En dan voorafgaand aan de wedstrijd mag ook altijd een jeugdpupil mag er in een cirkeltje staan. En die moet dan ook een bal hoog houden. Hm. En het duurde op een gegeven moment zo lang dat die wedstrijd wel eens uitgesteld wordt. Dus ze hebben die cirkel wat kleiner gemaakt en die bal hebben ze ook wat kleiner gemaakt. Ja.
0: Oh. Nou, ik ben benieuwd of jij het heel West wordt wakker en kikker volhouden. Dat wij ook uitlopen.
3: Ja, nou, dat weet ik niet hoor.
0: Ja, ik voel een uitdaging aankomen. We gaan het over Liuwe, met Liuwe natuurlijk ook nog over iets anders hebben. De sloop van het pand van het voormalige ministerie van Sociale Zaken bij het station Laan van Nooi moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep bewoners lijkt de boel te frustreren. Zij zitten op dit moment anti-kraak in het gebouw en willen daar niet weg. De bouw van 1200 nieuwe woningen loopt daardoor mogelijk nog meer vertraging op. En je hoorde hem al even, Liuwe van Sloten. Jij bent daar geweest, ook binnen. Hoe zag het eruit?
3: Nou, alsof het de hele dag daar vrijdagmiddag is. De ambtenaren zitten lekker aan een borrel, bij wijze van spreken. Het is 1 uurtje of 4, misschien voor sommigen zelfs 3. Nee, het is alsof de tijd heeft stilgestaan. En dat heeft het eigenlijk ook daar. Want er zijn heel veel plannen. Er zijn al heel lang plannen voor die bouw van die nieuwe woningen. En door allerlei verschillende procedures is dat al jaren vertraagd. Maar ondertussen wonen er nog mensen. En dat, ja, die wonen er anti-kraak. Een soort studentenwoningen. Ze delen de ruimtes. En dat is eigenlijk heel gek, want het is een kantoorpand. Er is ook geen lift. Je moet met de trap 5 etages omhoog. Maar goed, ze hebben wel een woning. En een van hen is Tobias. En hij liet mij zijn woning en alles daaromheen even kort zien.
4: Dit is de gemeenschappelijke ruimte. Het is gewoon precies wat je denkt dat het is. Mensen lopen hier doorheen. Mensen eten hier soms aan de tafel. Hier is de keuken. Het is best wel een zooitje momenteel. We hebben 2 gaspitjes. Geen vaatwasser helaas, dat is jammer. Hier is de woonkamer. Ja, het zit hier helemaal vol met allemaal spullen die vorige bewoners hebben achtergelaten of mensen hier hebben achtergelaten. Maar het is goed genoeg om spelletjes te spelen, zoals je ziet.
0: Ja, dat klinkt op zich wel gezellig, met z'n allen spelletjes spelen. Maar hij woont er dus anti-kraak, dan weet je wel dat je er op een gegeven moment uit moet.
3: Ja, dat zou je zeggen inderdaad. Maar ja, als je er voor een appel en een ei op zo'n locatie, hè, dus voor station Laan van Nieuw-Oost-Indië, in het centrum van Den Haag, ja, wat zouden jullie doen? Dan wil je er toch niet uit?
0: Nee, dan wil je er niet uit, nee.
3: Nee, nee.
0: Want dus hoeveel betalen ze dan?
3: Ja, ze betalen zo'n 300 euro per maand. En die 300 euro, onthoud die even, want dat is belangrijk. Want ze hebben namelijk nu ook een zaak waardoor ze denken er ook niet uit te hoeven. Want bij Antikraak betaal je eigenlijk alleen maar voor de kosten, de servicekosten. Geld waarvoor je gebruikt. Je moet het een beetje vergelijken met een huurcontract. Dan heb je de kale huur en daarbovenop de servicekosten. Dat is gas, water, licht en je internet bijvoorbeeld. Nou, doorgaans is dat zo'n 150, 200 euro. En nu betalen ze dus 300. Dat is veel meer. En dus denken ze van, zeggen ze eigenlijk van ja, dit is zoveel meer. Wij hebben eigenlijk een soort huurcontract. Nou, en daardoor worden ze bijgestaan door de Bond Precaire Woonvormen. En die legt dit ook nog eens uit.
5: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg Antikraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een huurcontract. Heel simpel gezegd, je mag in een Antikraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting, en dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn.
6: En waarom lijkt dat zo?
5: Omdat ze willen geen transparantie geven over de kosten en vanwege de hoogte. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een Antikraak. Je betaalt ze ongeveer twee keer zoveel.
0: Ja, wat zegt de eigenaar van het pand?
3: Ja, die draait het eigenlijk om. Die legt ten eerste uit dat die kosten zo hoog zijn, omdat het is van origine een kantoorpand natuurlijk. Dat hebben ze een beetje omgebouwd tot woningen. Nou ja, om dat allemaal te verwarmen, ja, daar zit je wel aan de hoge stookkosten. Dus dat is hun uitleg. Daarnaast zeggen zij van ja, wij willen hier al heel lang beginnen met bouwen. Nou, dan wordt ons gevraagd, dat is door de gemeenteraad gevraagd, van nou, laat dan in de tussentijd het gebouw niet leeg staan. Dus zorg dat daar nog wat ruimte is voor bewoning, Antikraak. Nou, ze hebben dan zeg maar bij wijze van spreken hun nek uitgestoken, hebben hun maatschappelijke plicht voldaan. Ze hebben die mensen nog goedkoop een woning aangeboden. En juist die mensen die frustreren nu de bouw van die nieuwe woningen. Dus dat vinden ze heel erg wrang, zegt eigenaar van Vorm, zegt de eigenaar van, dat is, die is van Vorm, Vincent van Sabbe.
7: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denken onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen in kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
0: Nee, heeft hij een punt hier, denk je?
3: Ja, er zijn gewoon twee belangen die botsen. Hè? Dus het belang van die 1200 nieuwe woningen, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van de wooncrisis. En het belang van die individuele Antikraak-bewoners, dat zijn er zo'n 100, die niet op straat willen komen te staan. Dus die twee belangen botsen, nou ja, dan is het aan de luisteraar maar om te oordelen welk belang zij het belangrijkst vinden.
0: En uiteindelijk komt er dus vertraging. Hoe gaat dat nu verder?
3: Ja, precies. Dus dit wordt nog wel spannend, vooral deze maand. Want ze moeten dus voor het einde van de maand moeten die bewoners eruit. En dan willen ze 1 juli beginnen met de voorbereidingen voor de sloop. Er is inmiddels ook een kort geding aangespannen, of een dagvaarding geweest. En het dient een kort geding tegen die bewoners. Dat dient allemaal deze maand. Dus dat wordt nog wel een spannende kwestie. En wellicht dat dit ook weer zorgt voor nieuwe vertraging van die woningen. Dus ja, wordt nog wel interessant. Dus dit rondom het SOSA-gebouw.
0: Ja, je gaat het voor ons in de gaten houden. Ik denk dat we hier nog wel een keer over gaan praten met je.
3: Dat denk ik ook.
0: Je hebt er al zin in, hoor ik.
3: Joe.
0: Doeg. En oefenen met hoog houden. We gaan je testen.
3: Oh ja.

0: Ja, prachtig. Rutja Kot met Vrede. Natuurlijk van het Songfestival in 1993. Weet jij nog een beetje meer hoe dat toen is gegaan eigenlijk? Want je bent iets ouder dan ik. Ik was 2. Ik ben dit vergeten.
1: Ik zit te denken. Nee, ik weet het niet.
0: Nee, ze deed mee met het Nationale Songfestival als enige kandidaat. Ja. En ze had 8 nummers. Dus je kon gewoon kiezen op welk liedje dat ze dan ging zingen.
1: Ja, ja, ja.
0: En ja, ik heb er 2 even uitgekozen. Want deze, daar kon je ook op stemmen. Die kennen we ook nog wel. Later zong ze het nog met Paul de Leeuw natuurlijk.
2: Na zoveel goeds kan ik je niet meer laten gaan.
0: Ja, deed deze het helemaal niet zo goed bij de Nationale Songfestival. Die werd zeker niet in de top 3 in ieder geval. Kreeg uiteindelijk 54 punten. En deze, ken ik helemaal niet, die werd tweede.
2: De wolken zijn verdwenen toen de liefde verscheen.
0: Ook mooi hoor, wel.
1: Ja, maar dat blijft bij mij. Die had gewoon naar het Songfestival moeten gaan. Dan hadden we gewonnen. Nou, achteraf gezegd.
0: In Vrede werd het uiteindelijk natuurlijk. En daarmee won ze dus de nationale finale. En uiteindelijk werd ze 6e op het Eurovisie Songfestival. Helemaal niet gek. En het is echt een klassieker geworden, want we draaien het nog steeds. Rutja Kot dus, hoorde je. Dan gaan we naar het MDL-fonds. Ik moest even kijken, waar staat dat ook weer voor? Dat staat voor Maag, Darm en Leverfonds. Het luidt een noodklok vanwege lange wachtlijsten voor die behandelingen in het ziekenhuis. En die wachtlijst kan zelfs oplopen tot 1 jaar. Misschien zelfs langer. In onze regio gaat het vooral om het Haga ziekenhuis en het HMC. Spoedgevallen kunnen wel sneller geholpen worden, maar daardoor moeten dan weer anderen langer wachten. We praten erover met Marielle Kroon. Zij is directeur van het MDL-fonds. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, een jaar lang wachten, dat is ontzettend veel, lijkt me. Zeker als je veel klachten hebt. Ja, wat betekent dat voor een patiënt?
3: Ja, en het is soms echt langer dan 1 jaar. En dat betekent heel veel voor een patiënt. Want mensen met MDL-klachten, die zijn vaak, ja, we zeggen dan sociaal geïnvalideerd. En dat betekent dat ze klachten hebben waar ze zich soms ook voor schamen, waardoor ze maar niet meer naar buiten gaan. Dus het leidt eigenlijk tot eenzaamheid. Het leidt ertoe dat mensen dan maar thuis blijven zitten. Omdat ze of heel veel buikpijn hebben of voortdurend een wc nodig hebben in de buurt. En dat zijn hele nare klachten.
0: Ja, je bent heel afhankelijk eigenlijk van je eigen omgeving dan, hè? Dat je dus inderdaad thuis blijft.
3: Ja, absoluut. Mensen durven dan niet weg te gaan. Dus de openbare wc's zijn ook slecht geregeld in Nederland. Hè? Daar zijn er te weinig van. In de supermarkt kan je ook niet even naar de wc. Ja. En dan leidt dat echt tot isolement, dat mensen dan maar thuis blijven. En dat horen wij heel veel.
0: Ja, het gaat dan niet om acute gevallen. Die kunnen dan natuurlijk via de spoedeisende hulp wel geholpen worden. Maar waarom zijn dan toch die gevolgen zo ontzettend ingrijpend, juist voor deze groep?
3: Ja, het gaat inderdaad niet om de acute gevallen. En ook de kankerpatiënten, die worden er, als het goed is, uitgevist. Hè? Want als er signalen zijn waardoor een MDL-arts denkt, oeh, dat is misschien wel kanker, dan wordt zo'n patiënt natuurlijk wel naar voren gehaald. Maar die artsen moeten dat eigenlijk allemaal in hun eigen tijd doen om dat uit te zoeken. Dat gaat ook wel eens mis, omdat ze gewoon te weinig informatie hebben op dat moment. En er blijft een hele grote groep over die dan dus naar alle waarschijnlijkheid geen levensbedreigende ziekte heeft, maar toch heel erg veel last heeft van zijn ziekte. En ik had het net over mensen met bijvoorbeeld klachten als prikkelbare darmsyndroom. Maar er zijn ook mensen met een ontstekingsziekte van de darm. Die gaat niet over. Dat zijn Crohn of colitis, de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Ja, die mensen kunnen daar ook echt doodziek van worden. En moeten dan toch nog heel lang wachten.
0: Ja.
3: En die mensen kunnen niet aan het werk. Die moeten verzuimen. Of het kost hun carrière. Het heeft enorme implicaties voor je hele sociale leven. Voor je relatie. En ze hebben gewoon heel veel pijn. Kunnen vaak ook niet eten.
0: Ja, hoe komt het dat die wachtlijst zo ontzettend lang is?
3: Ja, er zijn eigenlijk te weinig MDL-artsen en te veel MDL-patiënten. En dat komt doordat een aantal jaren geleden het aantal MDL-artsen gehalveerd is. Het aantal opleidingsplekken is gehalveerd. Je ziet natuurlijk ook dat er een heleboel uitstromen. We leven in een tijd van vergrijzing. Gelukkig komen er dit jaar een paar plekken bij. 6 om precies te zijn. Dus dan gaan we van 24 naar 30. Maar dat is eigenlijk nog steeds te weinig.
0: Is dat landelijk, het aantal specialisten?
3: Dat is landelijk.
0: Dat is echt heel weinig.
3: Nee, het zijn de opleidingsplekken voor specialisten. Okay. Dus er zijn meer specialisten, maar het aantal opleidingsplekken. Maar dat is erop gericht om alles gelijk te houden. En het moeten er eigenlijk meer worden, meer MDL-artsen. Want er zijn ook steeds meer MDL-patiënten. Er zien steeds meer jonge mensen met darmkanker. En dat heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met leefstijl, met dat ultrabewerkte eten wat er steeds meer inkomt. Waardoor eigenlijk De ongezonde stoffen in je darmen langer hun werk kunnen doen als dat vroeger plaatsvindt. En dan zijn mensen al eerder aan de beurt, zal ik maar zeggen, om kanker te krijgen. Daar zien we echt een toename in. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Maar er zijn ook meer mensen met een chronische ontstekingsziekte van de darm. De NWL-artsen kunnen ook meer. Dus die kunnen vaker de chirurg werk uit handen nemen, doordat zij met een kijkoperatie zelf ingrepen kunnen doen. Maar daar moet je natuurlijk allemaal wel rekening mee houden in de planning.
0: Ja, die specialisten, daar zouden dan inderdaad meer mensen worden opgeleid. Maar ik hoor jou zeggen eigenlijk dat we zelf ook wel iets kunnen doen om te voorkomen dat we MDL-patiënt worden.
3: Ja, leefstijl is wel heel erg belangrijk. En dat geldt al echt vanaf de geboorte. Het is heel belangrijk om zoveel mogelijk onbewerkt te eten. Dus dat zijn de niet geraffineerde producten. Dus volkoren producten, veel groente en fruit. En niet alles uit pakjes en zakjes.
1: En daarvoor hebben jullie
3: voorbewerkt.
1: Nu een challenge ook. Hè? De plantenchallenge zag
3: Klopt.
1: Ik langskomen.
3: Ja,
1: Die wordt verzorgd ook onder andere door de Haagse kookboekenschrijfster Vanja van der Leden. Die geeft tips.
3: Klopt.
1: Maar daarmee
3: Klopt. Ja.
1: dagen jullie mensen uit om 30 verschillende planten te eten.
3: Ja, omdat het dan makkelijker lukt om veel vezels te eten. Want dat is eigenlijk wel de crux, om veel vezels te eten. En vezels zijn eigenlijk onoplosbare. Het zijn onverteerbare stoffen. Ze kunnen oplosbaar zijn of onoplosbaar. Maar we kunnen ze zelf niet verteren. Ze worden verteerd door bacteriën in je darm. En daarbij komen gezonde stoffen vrij die belangrijk zijn om je darm gezond te houden. Om te zorgen dat je darmbarrière goed is. Dus dat die darm niet doorlaatbaar wordt. Dat is heel belangrijk.
1: Mm-hmm.
3: En ze helpen ook in het voorkomen van ziekte. En dan is het belangrijk om dat lang vol te houden. En ook te zorgen dat je daar bij kleine kinderen al aan begint.
0: Ja, nou ja, dat is een goede tip inderdaad. Ja. Jij hebt er al opgegeven meer, dus één iemand van ons heb je binnen. Mariel.
3: Heel fijn. Ja. Heel goed.
0: Mariel Kroon van het MDL-fonds. Heel erg bedankt voor de uitleg. En succes met de campagne om meer specialisten aan het werk te krijgen.
3: Dankjewel.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
9: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
8: Kijk op utsvandergeest.nl.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Het is 7:55. Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. Met het nieuws van Reinhard Roemer.
12: De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand vertelt.
13: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen in kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
12: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat, denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
14: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een huurcontract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting. En dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een anti-kraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
12: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude sociale zakengebouw bij Laan van Nieuw-Oost-Indië heeft aangespannen. Kijk, duin is nog steeds een verborgen parel, vinden veel ondernemers van de Haagse badplaats. Hoewel de grootschalige renovatie al een tijdje klaar is, blijft de leegstand toch groot. Zo'n beetje de helft van de panden aan de boulevard staat leeg. Je ziet wel dat Kijkduin weer meer mensen gaat trekken, maar het is heel moeilijk om mensen die de afgelopen jaren ergens anders aan zee zaten weer terug te krijgen, zegt een van de ondernemers. De ontwikkelaar van de badplaats sprak eerder de verwachting uit dat alle ruimtes dit jaar verhuurd zouden zijn, maar wilde daar nu niets over kwijt. De Raad van State doet vandaag uitspraak in de zaak van een groep lokale partijen die pro in de naam hebben. Ze zijn bang dat er verwarring ontstaat omdat de naam van GroenLinks PvdA is veranderd naar Progressief Nederland, kortweg pro. De groep vindt dat de kiesraad niet akkoord had mogen gaan met die nieuwe naam. En Rogier Veenstra is de nieuwe trainer van Quick Boys. Hij volgt Adrie Poldervaart op, die het elftal onder de 21 van Feyenoord gaat trainen. De 38-jarige Zeeuw Veenstra komt over van de amateurclub Kloetingen, waarmee hij onlangs de titel in de derde divisie won. Van een vakantie komt het voor Veenstra nauwelijks. Op 22 juni is de eerste training al van Quick Boys, de huidige kampioen van de tweede divisie.
11: Dit was gisteren op Kijkduin. Ik was daar met Casper. Het was heerlijk nog even. Ik heb even een terrasje gepakt. En het terras dat liep helemaal vol met water, Huub. En Casper moest zelfs een beetje... Die schoof steeds een stukje op. Omdat hij anders een natte kont kreeg. Ja. Uiteindelijk is hij bij me op schoot gaan zitten.
2: Ja, ik kan het me voorstellen. Ja. Ik kan het me voorstellen. Want we hebben natuurlijk met heel ander weer te maken gekregen. Ja, en Kijkduin is gisteren 13 mm gevallen. Net als in Voorschoten. Nou ja.
11: En allemaal in één keer. Dus dat ging echt hard. Ja.
2: Ja, het ging echt hard. Het heeft ook niet lang geregend. Nee. En dat zien we tegenwoordig vaker. Als het eenmaal regent, dan regent het ook harder. Het heeft te maken met de opwarming van het klimaat. De wolken worden dan hoger, meer wolkendruppeltjes. Ja, en er kunnen dan uit zo'n bui ook meer neerslag vallen. Ja, vanochtend trokken er ook nog een paar buitjes over onze regio. Het is nu droog, het is nog wel een beetje bewolkt, maar in de loop van de dag komt er ook alweer geregeld zon vandaag. We hebben een zuidwestenwind en die gaat wat in kracht toenemen. Die wordt matig aan de zee, vrij krachtig of krachtig. En we zullen zien dat vanmiddag de bewolking weer verder toeneemt. En dan volgt er later vanmiddag opnieuw regen. Allemaal wat wisselvalliger, het wordt 19 graden vandaag. Dus de 20 halen we waarschijnlijk ook al net niet meer. Vanavond af en toe regen, daarna weer opklaringen. Vannacht wordt het 13 graden en morgen krijgen we opnieuw met heel wat buien te maken. Dat kan later vannacht alweer zijn. Daar kan weer onweer bij voorkomen. Misschien wat hagel. De zuidwestenwind morgen misschien aan zee. Af en toe hard. Windkracht 7. Dus als je dan opnieuw in Kijkduin bent, dan kan je ook nog flink uitwaaien, zeg maar. 18 graden morgen maximaal. Vrijdag eerst nog een paar buien, later weer wat meer zon. Ook 18, 19 graden. Nou ja, in het weekend wordt het wel weer een klein beetje beter, maar toch blijft het nog licht wisselvallig, met ook dan af en toe wel wat regen. Waarschijnlijk pas volgende week wordt het langzamerhand weer ietsje rustiger. Dat moeten we verder nog een beetje afwachten. Maar dat hele mooie, stabiele zomerweer, dat zijn we voorlopig even kwijt.
11: De files, zijn die wel stabiel, Wijnand Zwaan?
3: Ja, eigenlijk wel. En het is ook wel fijn dat op dit moment de buien eventjes uit de provincie zijn. En dat maakt de files niet langer dan anders. Sterker nog, ze zijn eigenlijk behoorlijk kort. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het simpelweg woensdag is. Op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied, daar rijdt het wel langzaam over 5 kilometer. En op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 4. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
11: Dankjewel.
3: Tot later.
12: Je hoort het uitgebreide regio nieuws. En wil je meer weten, gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: En dan wil je.
7: West wordt wakker. Dit is Radio.

0: Het lijkt wel één grote reclamespot voor een supermarkt. Little by little. Dusty Springfield hoor je op Radio West. In West wordt wakker. En ja, we gaan weer even naar onze buitenpost. Die hoorden we vanmorgen al even op een bijzondere plek. Hè? Meer net buiten de regio.
1: Ja, bij Rozenburg zit ze. Dat is een schattig plekje net onder Rotterdam. En daar heb je een pontje.
0: Ja, een pontje inderdaad tussen Maassluis en Rozenburg. En daar heeft ze al wat vroege vogels geïnterviewd die daar richting hun werk gaan met dat pontje, waar het tegenwoordig een stukje rustiger is. Want ja, de nieuwe A24 ligt er zo'n beetje naast.
1: Dus al die mensen gaan hoppatee over die snelweg.
0: Maar Gwen, is daar nog iemand, een bijzonder iemand tegengekomen? Hè? Gwen, jij bent nog steeds daar bij Rozenburg.
2: Ja, en ik loop hier over de pont heen van Rozenburg. En dat is natuurlijk niet zomaar, want nou ja, hier stappen dus allemaal mensen op en af die op naar de dag gaan, de dag tegemoet komen. En Jurgen is een van die mensen, maar jij gaat wel een hele bijzondere dag tegemoet, hè?
3: Jazeker, ja.
2: Kun je daar wat over vertellen?
3: Zeker, ja. Ik ben op dit moment op mijn tweede dag bezig van een triathlon over de kustlijn van Nederland. En daarin leg ik ongeveer 500 kilometer af. Eerst zwemmend, dan fietsend. En het laatste stuk wordt lopen, hardlopen.
2: Eigenlijk een soort ultra triathlon.
3: Ja, dat klopt. Het is 4 dagen lang en voor een goed doel.
2: Ja. En wat is dat goede doel?
3: Nou, ik wil geld ophalen voor een speeltuin bij de familiehuizen in Groningen. En dat is een plek waar je kan verblijven als je met je gezin, als een van je kinderen wordt bestraald in het Protonencentrum van Groningen.
2: Ja. En waarom vind je dat belangrijk?
3: Nou, mijn oudste zoon Fabe, die daarvoor, voor hem hebben we zelf in die huizen mogen verblijven. En ze kunnen daar echt wel wat extra gebruiken. Iedereen kent wel het Prinses Maxima Centrum. Maar dit is toch wel iets minder bekend. En dat merk je ook wel in wat ze daar aan mogelijkheden en aan middelen hebben om de gezinnen te helpen.
2: Ja, precies. Ja, dus je hebt er zelf ook eigenlijk, je had er zelf baat bij gehad als er dus een mooie speeltuin op die plek was.
3: Ja, zeker. Het is ook dat kinderen die bestraald worden echt een zeer kwetsbare huid hebben. Dus ze mogen niet in de zon. Ze mogen eigenlijk, ja, als het in de regen is, dat werkt ook eigenlijk niet. Dus het zou heel mooi zijn als ze daar een buitenspeelgelegenheid hebben, waar ze dan ook echt wel een beetje voor de elementen beschermd worden, ja. Zeg maar. Ja.
2: Ja, heel mooi. Mooi doel. En eigenlijk, voordat zij dus buiten kunnen spelen, moet jij eerst nog eventjes de komende dagen buiten spelen?
3: Ja, zeker. Het weer zit niet altijd mee. Ik heb wel gelukkig wind mee, dus niet alles zit tegen. En het zwemmen ging hartstikke goed. Ook tijdens het zwemmen volle bakken regen gehad. Maar gelukkig geen onweer, dus het gaat allemaal lekker.
2: Moedig voorwaarts.
3: Ja, gewoon lekker fietsen vandaag. Ook weer wind mee, misschien een buitje, maar ja goed, dat laat de pret niet drukken.
2: En dan nu eventjes een ritje met de pont mee, zoals je misschien wel thuis hoort. Gaat hij op dit moment vertrekken? En nou ja, wij vertrekken met Jurgen mee. Succes, Jurgen.
3: Dankjewel.
0: Ja, Jurgen Forster was dat uit Voelburg. Hij stapt zo dus op de fiets. En je kan hem ook nog tegenkomen op Scheveningen. Rond 8:30 kan je hem daar aanmoedigen.
1: Dan gaan we er snel naartoe, nog 3 kwartier.
0: Moet hij hard fietsen, zeg.

James en Gary Barlow, die waren jarenlang gebrouilleerd. Niet on speaking terms. In 2010 kwamen ze toen met een goedmaaksong, Shame. En 2 jaar later schreven ze samen deze hit. En je hoorde Candy. En dit is Crystal Gill. En het is heel gek, maar zij heeft dus zelf blauwe ogen.

0: Ja, traantjes in de ogen bij Crystal Gill. Ja, we hebben ze nog. We hebben nog 4 mokken.
1: Nee, Jorin, wat doe je nou?
0: Ja, sorry, we hebben nog 3 mokken, hoor.
1: Nog 3 koffiemokken.
0: Daar moet je er zo voor gaan bellen.
1: Ja, daar moeten we dus wel heel voorzichtig mee zijn. Dus je moet nu voorzichtig bellen.
0: Ik heb mijn handen in de lucht.
1: Ja, echt handen in de lucht. En jij dus nu je handen aan de telefoon. 070. Nou ja, of nu al bellen. Nee, straks na 8 pas. Maar ik vertel je alvast het nummer. Mocht je niet weten. 070-390-5454. Dan win je die enige mooie glimmende van de 3 mokken die er nog zijn. Jorinda, ja. Voorzichtig.
0: Hij zit nu nog in een prachtig doosje. Daar laten we hem ook in. Dat is veilig.
1: Precies.
0: En ik heb de afgelopen weken steeds dat doosje versierd. Want hij is spierwit, het doosje. Dus ik dacht, ik fleur hem wat op. Kunnen mensen dat verzoek bij jou ook doen eigenlijk?
1: Zeker.
0: Kan je een beetje tekenen?
1: Ik kan heel goed droedelen. Nee, ik ben geen goed talent, maar ik vind wel dat ik het mooi kan.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, verzoeken daarvoor zijn ook welkom.
1: Precies.
0: We gaan hem straks weggeven na 8 uur.

0: verbeeld Corbulo, maar het gaat natuurlijk over de Romeinse geschiedenis van Voorburg.
1: In onze regio staan honderden beelden, zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Voorburg.
2: Dit vind ik fantastisch mooi. En vader, zoon Huygens, Constantijn, Christian, die hier met de microscoop, de telescoop, lenzen uitvonden, maar ook de ringen rondom Saturnus ontdekten, hier de eerste wiskundige formules bedachten en uitwerkten. Dag wordt zo'n beeld.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: We stoppen een schop in de grond bij Leiden, want er is iets bijzonders gevonden. Het nieuws met Reinhard Roemer.
9: Het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag wordt gesloopt om plaats te maken voor 1200 woningen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners weigert te vertrekken en denkt goede argumenten te hebben om er te mogen blijven wonen. Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar heeft aangespannen om ze weg te krijgen. Tijdens het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn komend weekend worden jongeren die de regels overtreden strenger aangepakt dan anders. Minderjarige bezoekers die alcohol drinken bijvoorbeeld moeten op gesprek komen bij een haltloket en daarna moeten ze vertrekken van het Alphense festivalterrein. En Rogier Veenstra is de nieuwe trainer van Quick Boys. Hij volgt Adrie Poldervaart op, die het elftal onder de 21 van Feyenoord gaat leiden. De 38-jarige Zeeuw Veenstra komt over van de amateurclub Kloetingen, waarmee hij onlangs de titel in de derde divisie won. Meer regionieuws straks om 8:30, nu het overige nieuws.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
11: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
10: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen, zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
12: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat

0: netwerk. Wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijnand Zwaan zit bij de ANWB.
3: De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude over 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A20 richting Gouda bij Moordrecht, 5 kilometer file met ook daar 10 minuten extra reistijd.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
10: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Simply Red en Stars. Terwijl de koffie hier wordt binnengebracht door Carina. Martin, iedereen zoent die maar tegenkomt. Je bent lekker bezig, Martin.
1: Ja, ik vind ben blij dat je er niet is.
0: Nee, die zoen je niet.
1: Nee, die zoenen niet.
2: Ja, dat kan je dan vanaf september gaan doen.
1: Nou, wat denk je zelf?
0: Het wel jullie van tevoren aan je gevraagd.
2: Ja,
0: of die ook zo
2: het is. Ja, heel keurig.
1: Je moet tegenwoordig uitkijken.
2: Ja, nee, grensoverschrijdend gedrag, dat kennen we hier niet.
0: Nee, precies. Er wordt netjes om consent gevraagd, zoals dat mooi heet.
1: Precies. Ja,
0: Martin hoor je straks natuurlijk met de sport. Maar eerst gaan we deze weggeven. De
2: ja, doe voorzichtig, hè, want we hebben er nog maar drie. Je hebt er net één gebroken. Ja, sorry, dat was echt heel jammer. Dat echt, bam, viel die op de grond. Oortje in dichtgelen. En dat is dan zo jammer van dat leuke koffiebekertje van West. En jij kan die beker winnen door nu te bellen 070-390-5454. Bel me nu op. En dan 3, 2, 1. En hoppedidoppedidop. Ja!
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met wie spreken we?
3: Met Truus uit Zevenhuizen.
0: Hey Truus, goedemorgen.
2: Wat gezellig. Goedemorgen. Hoe is het in Zevenhuizen?
3: Ik moet even mijn radio zachter zetten.
0: Oh ja, dat is
2: wat goed van je, dat moeten wij normaal zeggen. Maar dat ben jij gewoon zo'n attente luisteraar dat je dat zelf vindt. Hé hey, meisje, wat gezellig dat je belt uit Zevenhuizen. Hoe is het daar? Is het droog?
3: Dus het heeft vanmorgen wel geregend. Ik zit nog op de rand van mijn bed. Dus ik ben er net pas net wakker.
2: Nou, en dan meteen de radio aan en gelijk bellen. Hoppatee.
3: En gelijk bellen. En ik kom er waarachtig gelijk door.
2: Nou, soms heb je geluk. Hè. Het is vandaag gewoon een mooie geluksdag voor je. Ja. Meisje, jij hebt die beker gewonnen. Wil ik alleen weten, drink je er koffie of thee in?
3: Eerst toch eens drink ik thee. En daarna drink ik koffie.
2: Nou, je kan de beker voor beide gebruiken. Wij praten zo even verder over hoe jij die beker krijgt.
0: Veel plezier erbij, Truus.
2: Veel plezier ermee. En nu hebben we er dus nog maar twee om weg te geven. Op donderdag en op vrijdag.
3: Moet ik aan de lijn blijven?
0: Ja, blijf maar even aan de lijn, inderdaad. Ja. En dan praat ik inmiddels verder met de stadsarcheoloog van Leiden. Bij werkzaamheden in de Leidse wijk Haagweg-Zuid hebben archeologen een bijzondere ontdekking gedaan. In de bodem van de Frederik van Edelein zijn resten gevonden die kunnen wijzen op een Romeinse weg. En dat zou uniek zijn, want de resten van zo'n weg zijn niet eerder in Leiden aangetroffen. Vanmiddag wordt het officieel gepresenteerd. Maar we praten alvast dus met die stadsarcheoloog Christel Brandenburg. Goedemorgen. Oh, ze is er net weg. Dat is jammer. Ik denk dat op dit moment Mirjam met die persoon aan het bellen is. Dat is niet zo handig. Dat gaat nu even niet goed. Ja, ik ga even een... kijk, daar is ze. Ja, sorry, Christel. Ik was wel hele verhalen tegen je aan het vertellen. Maar Mir die dacht dat jij de prijswinnaar was van de mok. Goedemorgen, Christel.
4: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt dus een bijzondere ontdekking gedaan. Neem ons eens mee naar die vondst. Je zat op een gegeven moment, ik zie dat dan voor me, hè, met zo'n kwastje en een schepje voorzichtig in de grond te werken. En ineens kom je wat tegen. Klopt dat ongeveer?
4: Het was iets anders. Wat er gebeurd is dat er riolen zijn verlegd in de Frederik van Edelein. En daar hebben archeologen naast gestaan. Het is een paar weken geleden gebeurd. En bij die rioleringswerkzaamheden vonden we in de grond een pakket met grind. Denk dan 10, 20 centimeter dik pakket grind. En dat is iets wat heel erg kenmerkend is voor Romeinse weg. Dus daar sloegen wij op aan.
0: Ja, en waarom dacht je dan van, god, dit is heel belangrijk? Dit gaat weer niet goed meer.
4: Romeins weg vinden we niet vaak in Leiden. We verwachten het wel dat we het daar zouden tegenkomen. Dus we waren erg blij. Ten meer ook dat we nog heel veel andere mooie dingen vonden. Echt best wel spectaculaire dingen. Dus we hebben ervoor gezorgd dat we nog het stuk tussen die rioolsleuven ook nog konden gaan opgraven. En dat is wat er deze week gebeurt. De archeologen die zijn deze week bezig met een flinke opgraving, waarbij we dat stuk weg nog een keer echt heel zorgvuldig kunnen bekijken. Want je kan je voorstellen, rioleringswerkzaamheden die zijn wat minder zorgvuldig. Daar moet het snel gaan. Mensen zitten zonder riool, dus dan moet je snel werken.
0: Ja.
4: En nu hebben we wat meer tijd en kunnen we in alle rust dat stukje Romeinse, waarschijnlijk Romeinse weg, op gaan graven.
0: Ja, waar zou die weg dan voor gebruikt kunnen zijn?
4: Oh, dat is een hele goede vraag. Ja, maar je moet je voorstellen dat in de Romeinse tijd was de Oude Rijn, dus dat is de rivier die door Leiden heen stroomt, dat was de grens, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. En die werd verdedigd met een aantal forten. Die lagen bijvoorbeeld in Valkenburg lag er een. En we hebben er eentje op de grens van Leiden en Zoeterwoude. En die forten die waren met elkaar verbonden door een weg. En daarover was troepentransport, er werden goederen vervoerd. Er stonden wachttorens langs die weg waarschijnlijk ook nog. Dus dit was eigenlijk een van de belangrijke verkeersaders van de Romeinse grensverdediging.
0: Ja, en we weten wel dat de Romeinen hier zijn geweest natuurlijk in de buurt. Maar zo'n weg was dus nog nooit gevonden.
4: Nee, dat klinkt misschien heel raar, want we doen heel veel archeologisch onderzoek in de stad. Maar de weg hadden we nog nooit eerder gevonden. We zoeken er al jaren naar, ja. Maar hij ligt verscholen onder de huizen, onder de straten. En omdat het iets is, ja, het is een lijnelement. Het is iets, ja, je moet het maar net aanprikken. We hebben tot nu toe nog niet geluk gehad. Maar nu met de rioleringswerkzaamheden hebben we speciaal daarop gelet. Omdat we wel verwachten dat hij door deze wijk heen zou lopen. En ja, als je dan goed kijkt, dan vind je hem ook.
0: Ja, vanmiddag kan iedereen komen kijken, hè, tussen 2 en 4.
4: Ja.
0: Dat is bijzonder.
4: Ja, doe dat. Het is ontzettend gaaf. Ja, kom vooral kijken. We hebben naast dat grindpakket hebben we ook een flink aantal hele zware funderingspalen gevonden. We hebben het idee dat daar toch ook een stenen gebouw moet hebben gestaan waar wij nu bezig zijn. Die funderingspalen die zijn goed zichtbaar. Dus we gaan ze er vandaag ook uithalen. Dus er is gewoon echt work in progress. Mensen zijn aan het werk. Je kan precies zien wat we doen en hoe we het doen. En vragen stellen. Romeinse vondsten bekijken. Dus ja, kom vooral. Ja, hartstikke leuk.
0: En dan daarna verdwijnt hij gewoon weer onder de grond?
4: We halen het er zelfs uit.
0: Oh ja?
4: Ja, we halen het eruit, want er moet daar een wadi komen, een waterpartijtje. En daarmee verstoor je die archeologische resten. Dus wij halen het er voor die tijd, halen wij het er netjes uit. Zodat we het ook gewoon kunnen bewaren voor later.
0: Ja, bijzonder. Wordt het dan nog ergens tentoongesteld daarna?
4: Nou, er is best een grote kans dat we hier wat mee gaan doen. Ja, ja. Dit is echt voor Leiden heel bijzonder. Ja.
0: Nou, maak er een mooie dag van. Het is vast ook leuk om iedereen te vertellen wat je dan hebt gevonden. De pers komt ook nog even langs van tevoren. Dus het wordt volgens mij een feestelijke dag voor je.
4: Absoluut, dankjewel.
0: Veel plezier, Christel Brandenburg, stadsarcheoloog van Leiden. En we gaan nu door naar ILO.

0: Living Thing van ILO.
1: West wordt wijzer.
0: Ja, het is tijd voor de derde editie van West wordt wijzer. Daarin kan je iemand helemaal het hemd van het lijf vragen. En we hadden al een paar gasten in de studio eerder. DNA-deskundige van het NFI en een officier van justitie. En komende maandag, ja, dan is dus die derde editie. En dan gaan we de rechtbank in. Dat doen we niet alleen, doen we ook met onze justitieverslaggever Martijn Hooyer. Inmiddels een beetje, ja, papa West wordt wijzer. Goedemorgen.
2: Papa West wordt wijzer. Ja, nou, je zou kunnen zien.
0: Ja, je bent toch degene die dit allemaal regelt voor ons. En ja, niet voor niks, want ja, jij vindt eigenlijk dat iedereen wel gewoon een vraag zou moeten kunnen stellen aan deze mensen.
2: Ja, absoluut. Kijk, je ziet natuurlijk heel vaak in de media, ook bij ons op tv en op onze site en bij jullie in de radio-uitzending, hoor je heel vaak dingen over de rechtspraak en rechtszaken. En ja, ik denk dat er gewoon heel veel mensen heel veel dingen willen weten. Omdat, ja, voor heel veel mensen, die komen nooit in de rechtbank, die weten niet hoe het daartoe gaat. Dus ja, dan kunnen wij daar mooi alle vragen beantwoorden en die leveren. Want de vorige keren kwamen er best veel vragen binnen.
0: Ja, wie gaan we nu verwelkomen?
2: Ja, we gaan dit keer Frans Kozijn verwelkomen. En dat is een van de persrechters van de rechtbank in Den Haag. Niet iedere rechter die mag in het openbaar dingen vertellen tegen de media. Zijn er ook niet allemaal geschikt voor. Maar deze man is er bij uitstek geschikt voor. Want die kan in normaal Nederlands uitleggen wat daar allemaal gebeurt in die rechtbank.
0: Ja, het is niet alleen dat hij woordvoerder is. Hij is ook nog wel echt strafrechter.
2: Ja, hij is echt rechter. Hij doet echt zaken. En dat is net als bij de officier van justitie. Zij deed ook echt zaken. Nou, hij doet ook echt zaken. En weet dus exact wat er gebeurt in de rechtbank. Ja, en je kunt hem alles vragen over het strafrecht. Dat hebben we besloten. Dat we dit keer over strafrecht gaan hebben. Dus zaken waarbij criminelen betrokken zijn. Ik noem mijzelf altijd de firma Dood en Verderf bij Omroep West. Ja. Nou, dus alles over moord, doodslag... dat soort dingen. Maar ook, je kunt ook hele persoonlijke dingen aan hem vragen. Want waar ik wel benieuwd naar ben, is van hoe is dat nou voor een rechter om bijvoorbeeld tegenover een crimineel te zitten, iemand die iemand anders vermoord heeft. Hoe kijk je daarnaar? En ja, hoe kom je zeg maar tot een oordeel? Wat komt daar allemaal bij kijken? Ja, en als je wil, je mag mij ook een vraag stellen, want ik ben er ook bij. Dus schiet vooral ook op mij vragen af.
0: Ja, nou, ik denk dat zeker gaat gebeuren. Nee, we hebben dus wel je hulp nodig. Het is niet voor niks een Q&A. Dus ja, ik hoop dat je een vraag in gaat sturen. Dat kan via westwordwakker@omroepwest.nl of appen naar 070-307-8080. Dat kan dus zijn over het strafrecht of over hem persoonlijk. Misschien wel hoe zijn werkdag er gewoon uitziet of hoe hij zich voorbereidt in zo'n strafzaak. En dan hoop ik dat we een mooi half uur van gaan maken. Ja, jij bent er dus ook weer bij. Dus tot maandag, Martijn.
2: Tot maandag.

0: van het eerste soloalbum van Sting. Er zit nog een grapje aan het einde na zijn verleden bij de police. Ik weet niet of je hem net voordat ik begon te praten hebt gehoord. Want het zit een beetje in de fade-out zo aan het einde van het liedje. Dus ik haal hem nog even voor je terug. Ja, every breath you take. Je kent het wel, every move you make. Dat is natuurlijk hiervan. Ik vind het wel grappig. Hij heeft wel eens gezegd van ja, ik probeer bij elke hit die ik maak ook iets ouds erin te voegen. En zo is het eigenlijk één groot nummer. Al zijn muziek is eigenlijk één groot liedje met allemaal...
1: Die je aan elkaar kan rijgen. Ja. Wat mooi.
0: Ja, en hij zingt daarna ook nog Every Cake You Bake en Every Leg You Break. Maar ik denk dat hij toen gewoon stoned was. Ja, dat staat natuurlijk helemaal nergens op.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
11: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
13: Half negen geweest. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Het oude ministerie van Sociale Zaken bij Station Laan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag wordt gesloopt om plaats te maken voor 1200 woningen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners is blij met de lage huur en de mooie locatie en is niet van plan te vertrekken. Ze denken bovendien goede argumenten te hebben om te mogen blijven. Binnenkort niet een kort geding dat de eigenaar heeft aangespannen om de anti-kraakbewoners alsnog weg te krijgen.
15: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denken onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen in kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
14: De instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
16: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een huurcontract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting. En dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een anti-kraak. Je betaalt ongeveer twee keer zoveel.
14: De Raad van State doet vandaag uitspraak in de zaak van een groep lokale partijen die pro in de naam hebben. Ze zijn bang dat er verwarring ontstaat omdat de naam van GroenLinks PvdA, de fusiepartij, is veranderd naar Progressief Nederland, kortweg pro. De groep vindt dat de kiesraad niet akkoord had mogen gaan met de nieuwe naam. Bij werkzaamheden in de Leidse wijk Haagweg Zuid hebben archeologen in de bodem resten gevonden van mogelijk een oude weg uit de tijd van de Romeinen. En dat zou heel bijzonder zijn. Niet eerder zijn in Leiden dit soort Romeinse overblijfselen gevonden. Je hoort stadsarcheoloog Christel Brandenburg.
17: Wat er gebeurd is dat er riolen zijn verlegd in de Frederik van Ederaan. En daar hebben archeologen naast gestaan. Bij die rioleringswerkzaamheden vonden we in de grond een pakket met grind. En dat is iets wat heel erg kenmerkend is voor Romeinse weg. Dus daar sloegen wij op aan. Romeinse grind, Romeinse weg, vinden we niet vaak in Leiden. Dus we waren erg blij.
14: De ontdekking in de Frederik van Edenlaan in de Leidse wijk wordt vanmiddag gepresenteerd aan het publiek. En tijdens het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn komend weekend worden jongeren die de regels overtreden strenger aangepakt dan anders. Minderjarige bezoekers die alcohol drinken bijvoorbeeld moeten op gesprek komen bij een haltloket. Daarna moeten ze vertrekken van het festivalterrein aan de Zegerplas. Volgens burgemeester Erik van Heiningen worden hun ouders dan ingelicht en moeten jongeren die zich misdragen een leertraject volgen. Onder de artiesten, want die zijn er ook, die komend weekend optreden tijdens het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn zijn Samantha Steenwijk, Kensington en Direct.
13: Als ik naar buiten kijk, dan zie ik allereerst de tent van de open dag nog staan. Maar daarachter zie ik toch een klein zonnetje, Huub. Moeten we nog even van genieten zolang het duurt, hè?
18: Ja, zo is het precies, want die zon die hebben we vanochtend nog wel. Het blijft erbij ook wel op de meeste plaatsen nu droog. Vanmiddag echter zal de bewolking weer toenemen vanuit het westen en later, tweede helft van de middag, volgt alweer opnieuw regen. We zitten echt in een wat wisselvalligere periode. De zuidwestenwind die is nu nog matig aan zee, al vrij krachtig af en toe, en die wordt vanmiddag zelfs krachtig, windkracht 6. Ja, en dan wordt het uiteindelijk ook weer niet veel warmer dan 19 graden. Het is nu nog 16. Vanavond enige tijd nog wat regen, daarna weer wat opklaringen. Vannacht worden 13 graden en morgen krijgen we opnieuw, nou dat zal al later vannacht kunnen zijn, opnieuw een aantal buien, misschien met hagel, onweer. 18 graden morgen maar overdag. Vrijdag in de ochtend nog enkele buien, daarna weer wat droger met meer zon. En dan wordt het vrijdag zo'n 18 of 19 graden. In het weekend ook nogal enigszins wisselvallig, maar er komt ook wel weer een beetje zon. En dan zou het toch ook weer 19, misschien 20 graden kunnen worden. Volgende week lijkt het allemaal weer wat beter te worden met wat droger weer. Daar lijkt het op. En dan in de loop van volgende week kan de temperatuur weer oplopen naar 20 graden. Of zelfs iets hoger. Maar goed, daar moeten we echt nog wel een week op wachten.
13: En Wijnand Zwaan is nog steeds bij de ABB.
19: Ja, we eindigen de ochtendspits zo ongeveer zoals die begon. Namelijk met een ongeluk op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet nu 11 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Voor bergingswerkzaamheden zijn er 2 rijstroken dicht. Nou, verder gebeurt er verkeerstechnisch gezien gelukkig niet al te veel op de weg. Het rijdt hier en daar wat langzaam, zoals op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden met zo'n 10 tot 15 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht 5 kilometer langzaamaan en je bent daar 10 minuten langer onderweg.
13: Dankjewel.
19: Graag gedaan.
14: En tot zover. Het uitgebreide regionieuws meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: The Dire Straits en Sultan of Swing.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen, lieverd. Ja, normaal zeg ik dat nooit tegen Tjeerd, maar tegen jou doe ik dat wel.
0: Ja, ja, je moet wel op je woorden letten hier. Ik bedoel, je gooit hier altijd van alles richting Tjeerd. Scheldwoorden en... Ja, beetje.
2: Dat valt wel mee, toch?
0: Is dat wennen, dat je gewoon netjes praat hier tegen de dames die hier in de studio zitten?
2: Ja, dat heb je gemerkt. Ik heb gisteren gevraagd of ik meer een kusje mocht geven.
0: Ja, en het mocht, hè?
2: Het mocht, ja.
0: We gaan naar het voetbal, want er is veel nieuws. Vanavond wordt er al gespeeld door het Nederlands elftal bijvoorbeeld.
2: Ja, we kijken vanavond gelukkig weer zo rustig aan. Gaan we opbouwen richting dat WK. En vanavond hebben we dus een oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije. Ja, en dan gaan we eens kijken hoe de zaken ervoor staan. Dus het is, je weet, ik heb er niet zoveel vertrouwen in.
0: Nee, je hebt er een beetje hard hoofd in.
2: Ik heb er een beetje hard hoofd in. Ik denk kwartfinale, nou, dat het maximum is. Maar ik heb gisteravond gekeken naar Kroatië tegen België. En ja, ik wil toch een outsider voor de titel gaan benoemen.
0: Oh.
2: En dat is België. Die speelde echt geweldig voetbal. En ik heb er echt van genoten.
0: Ja, dus, ze zijn wel eens heel erg dichtbij geweest.
2: Ja, outsider België.
0: Ja, de Rode Duivels. Nou, we gaan ze in de gaten houden. En vanavond natuurlijk ook de wedstrijd tegen Algerije.
2: Ja.
0: Dan zijn er veel wissels qua trainers. Allereerst even dichtbij huis. De ADO-dames, he's back.
2: He's back, ja. Jacques Polak, hij komt weer terug om de ADO-dames weer naar het niveau te brengen wat wij gewend zijn bij ADO. Hij is door privéomstandigheden bij Club Brugge vertrokken uit België. Is teruggekomen in Nederland. En Mark Wotter heeft gelijk toegehapt. En ik vind het een uitstekende zet.
0: Ja, denk je dat het hem gaat lukken om het weer alles op orde te krijgen daar?
2: Ja, kijk, hij is een voetbaldier. En die man die, als hij 's morgens uit bed komt, dan is zijn ontbijt een leren bal. En als hij 's avonds eet hij ook een leren bal. Dus volgens mij komt dat helemaal goed.
0: Miguel Angel Sanchez Munoz.
2: Oh ja?
0: De nieuwe trainer van Ajax. Je mag hem ook Michel noemen.
2: Ja, maar ja, ik wou zeggen, ik heb alleen maar Michel dan. Kijk, het wordt vaak een beetje overdreven. Kijk, trainers zijn belangrijk. Maar het materiaal is natuurlijk ook belangrijk.
0: En, spelers.
2: Ja, spelers. Daar gaat het uiteindelijk om. Alleen, ja, de trainer van ADO die heeft bewezen dat hij toch misschien iets anders is. Hij heeft naar zijn selectie gekeken, heeft een systeem uitgevonden en dat werkte perfect het afgelopen jaar. Dus misschien dat bij hem ook gaat lukken.
0: Ja, hij heeft eigenlijk wel bewezen dat een trainer wel echt het verschil kan maken.
2: Ja, dat moeten we toegeven.
0: Nou, je bent ook wel een beetje voor Ajax natuurlijk, dus wat denk je? Als je het zo leest?
2: Ja, nee, ik denk niet dat gewoon Feyenoord en PSV nog steeds de betere zijn.
0: Ja, ik denk niet dat hij het verschil kan gaan maken.
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Quick Boys heeft ook een nieuwe trainer.
2: Quick Boys heeft een hele nieuwe trainer. Ja, Robert Veenstra is de opvolger van Adrie Poldervaart.
0: Rogier heet hij toch?
2: Nee, ik heb Adrie Poldervaart.
0: Rogier Veenstra bedoel ik. Dat hebben wij vanmorgen in het verteld in ieder geval.
2: Dat zei ik Robert Veenstra.
0: Robert zei je, ja.
2: Oh ja, nou ja, goed. Veenstra, die wordt de nieuwe trainer. Hij komt over van Kloetingen. Die heeft de afgelopen jaren kampioen gemaakt. Dus wat dat betreft is het een goede zaak, denk ik. En ja, Quick Boys, het is toch een unicum hier in de regio. Dat elftal zo goed presteert, ieder jaar weer. En ik kijk er al met veel plezier naar op West ook bij de samenvattingen.
0: Ja, zeker. We komend seizoen zijn we er weer bij natuurlijk. Ja. Hij heeft een korte vakantie, begreep ik. Want in halverwege juni is al de eerste training.
2: Ja, en dan moeten de meesten nog op vakantie.
0: Ja. Dus het is flink aan de bak gelijk.
2: Nou.
0: En jouw andere favoriete sport is wielrennen.
2: Ja.
0: En dat wordt ook veelvuldig nog gedaan.
2: Ja, want ik moet aankijken wat ik zeg. We zitten natuurlijk met twee dames nou in de studio.
0: Ja, is oppassen geblazen.
2: Maar het is de Giro voor dames is op de ogenblik aan de gang. En Anna van der Breggen is de nieuwe leider in de Giro. Demi Vollering, een van de favorieten, die werd gisteren in een bergtijdrit op ruim 1 minuut gereden. En ik vind het heerlijk om naar te kijken, wielrennen. Maar Anne van der Breggen is de nieuwe leider in de Giro voor ladies.
0: Ja, mooi. Is een fantastische wielrenster. Die met hoge pieken, diepe dalen. Ja. Maar uiteindelijk komt ze er toch altijd weer bovenop.
2: Ze komt er altijd bovenop. En het is heerlijk. Mijn kinderen zeggen wel eens, pa, hoe kan je nou 4-5 uur voor die tv gaan zitten om naar de wielrenner te kijken? Ja, ik vind het heerlijk om naar te kijken.
3: Ja, dus ben met haar ook. Ja.
0: Demi Vollering staat trouwens derde in het klassement. Dus die maakt ook echt nog wel kans.
2: Ja, kijk, ik heb een neef, die heet ook Martin Bruin. En die was 3 jaar geleden hoofd van de jury in de Tour de France. Dus ik kan vandaag aannemen hoe bekend ik ben.
3: Zeker.
0: Ja, de ene Martin is gewoon succesvoller dan de andere.
2: Die laatste zin heb ik niet gehoord.
0: Dankjewel, Martin.
2: Graag gedaan.
0: Tot morgen.
2: Dag.

0: Ja hoor, geen probleem. We doen even het knopje uit en dan maak het even donker voor je. Wil je het ook stil hebben eigenlijk? Niet? Nee? Nee, oké. Dan wordt het niet stil. Jij vraagt, wij draaien. Je kan ook op alles reageren als je iets hoort dat je denkt, nou, daar wil ik wel even mijn mening over uiten. Via 070-307-8080. Misschien heb je nog wel een vraag voor morgen voor Martin. Ik zou niet precies weten waarom, maar het kan altijd. We gaan onder de loep. We gaan mini, magisch, meesterlijk. Ja, dan klinkt het als een enorm groot tentoonstelling in het Lammuseum in Lisse. Maar dat is even toch wat anders dan, je misschien denkt. Het is namelijk heel, heel klein. Mini. Je kan het bijna niet zien, hè, Gwen?
1: Nou, als ik zeg dat ik voor een suikerspinkraam sta met suikerspinnen die al klaarstaan voor mij, de pinautomaat ook op de toonbank gelegd zodat ik kan betalen, dan zou je denken, is het niet een beetje vroeg voor suikerspin? Maar als ik zeg, het is echt heel erg klein. Ja, ik denk echt misschien 10 centimeter hoog. Zeg ik dat goed, Bianca?
2: Ja, ietsje meer. Ik denk 18, 19 centimeter. En het is gemaakt in schaal 1 op 12. Het is 12 keer zo klein als een echte suikerspinnenkraam.
1: Oh, wow. Bianca, jij bent kunstenares van deze nieuwe tentoonstelling hier in het Lammuseum in Lisse. Hoe kom je daarop?
2: Ja. Ik ben een samenwerking aangegaan met het LAM om mijn miniaturen hier te laten zien. En door mensen anders te laten kijken door de bestaande collectie, door mijn miniaturen.
1: Ja, precies. Ja, misschien kunnen we eventjes door de tentoonstelling heen lopen. Ik weet niet welke kant we dan het beste op kunnen gaan. Maar er zijn dus echt inderdaad heel veel kleine spullen te zien hier. Kleine versies, varianten op de huidige tentoonstelling van het Lammuseum. En nou ja, ik zag net al een hele kleine mandarijn. Een hele kleine tafel, gedekte tafel met een witte pizza erop. Wat dan weer een reactie is op iets wat hier ook te zien is in het museum, hè Bianca?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En wat is daar het idee een beetje achter?
2: Het idee achter
1: de tentoonstelling?
2: Oh, dat bezoekers verwonderd raken door beter te kijken. En dat je daar anders weer ook gaat kijken naar de andere kunstwerken.
1: Ja. En waar ben je dan het meest trots op?
2: Ja, dat het hier ligt allemaal. Ja, is fantastisch. Ja.
1: Hey, en inderdaad, alles is dus een reactie op alles wat hier al te zien is. En net als hier voor me zie ik dus op de muur hangen een heel klein boerenbond bordje met daarop een inimini broodje met kaas en een broodje met pindakaas. Ja, hoe krijg je dit zo klein?
2: Ja, een hoop proberen en uitproberen en nog een keer proberen en een hoop gefriemel.
1: Ja, precies. Ja. En hoe lang heeft het dan geduurd totdat het nu hier ligt, zeg maar?
2: Ik heb 1,5 jaar gewerkt aan deze tentoonstelling. Ja, vanaf de eerste schets tot en met nu. Ja.
1: En ik kan me zo goed voorstellen dat je dan echt aan je bureau zit met hele kleine kwastjes en kleine boetseerdingetjes, spulletjes. Raak je daar dan ook niet een beetje gefrustreerd van?
2: Nee hoor, ik vind het juist heel ontspannen. Ja. En dat bureau kan je straks nog zien.
1: Ja, laten we daar eventjes naartoe lopen. Want inderdaad, alles is aan eenzelfde bureau gemaakt. In Bianca haar huis, kan ik mij voorstellen. Oh kijk, hier hangen weer allemaal kleine bordjes met kleine spulletjes erop. En nou ja, hier beneden, eigenlijk aan het begin van de tentoonstelling waar je tegenaan loopt, zie je dus ook het bureau van Bianca waar alle miniatuurspullen zijn gemaakt. En dan ook nog eens in het miniatuur, hè Bianca? Was het moeilijk om te doen?
2: Nou ja, ik maak al jaren miniaturen. Dus het, natuurlijk waren er uitdagingen, maar dat is leuk. Dus.
1: En waarom ben je zo gefascineerd door miniatuurspullen?
2: Goede vraag. Ik denk dat alles schattig is in het klein. Een beetje het puppy-effect heb ik ook al gehoord. Dus het is leuk om alles wat ik zie in het klein te maken.
1: Ja, en dat zien we hier ook. Want we eindigen deze bijdrage op de plek waar de tentoonstelling eigenlijk begon. En dat is het bureau van Bianca. Met daarop alle spullen die zij dan ook heeft gebruikt om deze mini-kunstwerkjes te maken. En zelfs ook de miniatuurspullen zijn dus op dit miniatuurspulletjes afgebeeld in miniatuur. Dus het gaat maar door, hè?
2: Het gaat maar door. Hier zie je ook de suikerspinnenkraam waar we net naast stonden in de maak, zeg maar. En op het bureau liggen de appeltjes in het heel klein. Dit is eigenlijk een miniatuur van de miniatuur.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wat bijzonder om te zien, zegt dit. Ik loop hier nog wel eventjes rond, Jorinda.
0: Ja, heb je dan een loop nodig eigenlijk om het echt goed te kunnen zien?
1: Nou, het is met het blote oog wel te zien, gelukkig. Maar ik moet zeggen, nu ik dus naar de miniatuur kijk... van de miniatuur op de miniatuur, dat is wel echt heel erg klein, hoor.
0: Ja, ik vind het ook heel verwarrend.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
7: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Kaarten voor We Will Rock You heb ik voor je liggen. Klein moppie zingen moet je. Reinhard Roemer met het regionieuws.
10: Een plofkraak op een geldautomaat heeft vannacht veel schade aangericht in winkelcentrum de Julianabaan in Voorburg. Van een woonwinkel ligt de pui eruit en binnen is het plafond ingestort. Ook boekhandel Bruna heeft schade. Het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag wordt gesloopt om plaats te maken voor 1200 woningen, waar een kleine groep anti-kraakbewoners weigert te vertrekken en denkt goede argumenten te hebben om er te mogen blijven wonen. Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar heeft aangespannen om ze weg te krijgen. En de nationale voetbalploeg van Curaçao vliegt vandaag weer terug naar het eiland na zich anderhalve week in Noordwijk te hebben voorbereid op het WK voetbal. Gisteravond werd daar voor het laatst getraind en de selectie overnachtte in Hotel Huis ter Duin. Voor bondscoach Dick Advocaat van Curaçao, die in Noordwijk woont, was het een soort thuiswedstrijd. Meer regionieuws straks om 9:30, nu het andere nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
12: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of

0: weer een aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger... als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Er staan nog steeds files. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
2: Veel vertraging is er nog op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. 12 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
6: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
7: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: beginnummer van de film Michael. En ja, ik heb dit nog nooit meegemaakt in de bioscoop. Maar mensen gingen dus meedansen en klappen en zingen. Ik vond het echt heel grappig om te zien. Over het leven natuurlijk van Michael Jackson. Dan wel het positieve deel van het leven van Michael Jackson. Het negatieve deel, dat hebben ze nog even weggelaten. West wordt wakker. Maar er komt een deel 2, wie weet. Vandaag en muziek blijft fantastisch. En over muziek gesproken, we gaan ook jou sturen naar hele mooie muziek.
1: Naar hele mooie muziek. Naar wel een van de grootste, beste bands die ooit heeft bestaan. De zanger is helaas overleden, maar hij laat een erfenis na van fantastische muziek. Dan heb ik over Freddie Mercury, dan heb ik het over Queen, dan heb ik het over We Will Rock You. Wat een musical is die naar Den Haag komt. En jij kan daar kaartjes voor winnen voor 15 juli... in het Wold Forum in Den Haag. En dan hoor je 20 hits van dat geweldige oeuvre van Queen. En om dat te winnen, dan moet je iets doen.
0: Ja, we draaien ook heel veel Queen hits om dit een beetje mee te vieren. Dit Queen feestje. En één zo'n hit, ja, daar hebben we wat van afgeknipt. En je moet het afzingen. En we laten hem alvast horen. En het is niet de allergrootste hit. Niet het allermakkelijkste nummer om mee te zingen. Dus goed luisteren. I'm your darkest fear, but I'll never get caught. Ja, wat is die? Als je het weet, 070-390-5454, 070-390-5454. En misschien ga je er wel vandoor met die kaarten.

0: Hanna mee.
1: Ik ben niet meer bang.
0: Samen met Bluff.
1: Ik ben niet meer bang.
0: Ja, zo heet hij inderdaad. En het valt me op dat Bluff ontzettend veel covers, duetten heeft de laatste tijd. Met Raccoon hebben ze een duet gehad. Met nog een zangeres, Mo, hebben ze een duet gehad. En ze zijn allemaal even prachtig.
2: Ze hebben weer echt er lekker mee uitgepakt.
0: Pakken uit met kaarten voor We Will Rock You, the musical. En dat doen we vandaag met Katja.
2: Goedemorgen, Katja.
3: Goedemorgen.
2: Is jouw stem al een beetje goed op warm geworden om zo meteen met mij te gaan zingen? Of eigenlijk moet je het helemaal zelf doen, maar is je stem al warm genoeg?
3: Mijn stem is warm genoeg. Iedereen er blij van wordt. Maar dat gaan we dan zien.
2: Hey, wat is jouw ding met Queen? Wat heb je met deze band?
3: Nou, vanuit huis uit. Eigenlijk van mijn ouders, vooral van mijn vader. En ik luister heel graag Queen. En mijn dochter, die is nou 9. Maar die cd is eigenlijk standaard toen ze heel klein was altijd in de auto. En die kan ook alles meezingen.
2: Kijk, dus die ga je meenemen.
3: Dat denk ik wel, maar dat weet ik niet zeker of ze dat wil. Maar dat gaan we natuurlijk vragen. Laten we eerst maar eens kijken of ze het winnen. Hoor.
2: Precies, en of je het goed kan afmaken. Dan laat ik hem nu aan jou, lieve Katja. Hier
3: goed,
2: komt het
3: dankjewel.
2: Fragment. I'm your darkest fear.
3: The Invisible Man, I'm the Invisible Man.
2: Ja! Wauw, wat goed en wat goed op stem. Ik vind dat je prima klinkt hoor.
0: Jazeker.
3: Nou, dankjewel. Maar dat is inderdaad niet zo'n bekend liedje, maar ja, iemand die ik ken, die dat is zijn favoriete liedje. Dus dat liedje heb ik zo vaak gehoord.
0: Ja, dan is het een makkie.
2: En wie is die persoon die je kent?
3: Ja, dat is iemand waarmee ik heel lang ben gegaan.
2: Kijk, dat zijn dan de goede dingen die achterblijven.
0: Ik heb goed nieuws, Katja. Ja. Jij wint die 2 kaarten voor We Will Rock You op woensdag 15 juli.
3: Geweldig.
0: Zet het lekker in je agenda. Het is in het World Forum Theater. Dus ga ervan genieten.
3: Nou, hartstikke leuk.
0: En je kan het je dochter gaan vertellen.
3: Ja, ik denk dat het heel leuk zit. Ja. School, dat zal heel blij zijn.
0: Ja, dat is een mooie verrassing straks.
3: Ja.
0: Fijne dag, hè?
3: Ik heb het. I'm the Invisible Man.

0: The Invisible Man van Queen. En je hoort in bijna elk programma deze week een Queen-hit. En we geven dus die kaarten weg van We Will Rock You. Straks ook weer bij Patrick. Er gaan er weer twee kaarten uit. We gaan nog even naar het nieuws hier in de regio. Want buurtbewoners van winkelcentrum De Julianabaan zijn vannacht opgeschrikt door een plofkraak. Rond 3:30 was er een explosie. Het doel was een geldautomaat. En verslaggever Mariette Overdiep, die is daar. Ja, veel schade kan ik me voorstellen.
1: Veel schade. Ik hoorde dat om 3:42, vertelde een buurtbewoner. Hij een enorme knal hoorde. Kennelijk had hij een wekker naast zijn bed staan. En hij is naar camerabeelden gaan kijken van zijn eigen camera. Daar was niks op te zien. Maar ja, feit is dat bij de ASN-bank, waar op de voorgevel staat voor geldvragen van nu en plannen van morgen, kennelijk had iemand toch hele andere plannen met deze automaat. Want er is inderdaad een plofkraak geweest. De hele omgeving rond de ASN-bank en de belendende Bruna, de omgeving is afgezet. Er kan eigenlijk helemaal niemand bij. De technische opsporing is daar bezig met foto's maken. En die Bruna, ja, daar gaat het niet goed mee. De hele voorgevel ligt eruit. Ik sprak net een mevrouw die daar werkt en die was wel eventjes binnen geweest. En die zei van ja, het hele interieur is naar achter geblazen, achter in de winkel. Dus de kaartenmolens die liggen een beetje slordig daar te dweilen, kan ik je vertellen. Er is helaas geen woordvoering van de politie, dus daar kan ik nog niks over vertellen. En ik ga nu eens even kijken of ik wat buurtbewoners kan bevragen of zij meer weten.
0: Ja, dat gaan we dan later nog horen vandaag natuurlijk. Mariette, dankjewel hè.
1: Yo.
0: En dan gaan we nog even naar een Amerikaanse zanger die je ongetwijfeld wel eens hebt horen zingen. Peebo Bryson. Hij is overleden op 75-jarige leeftijd. Bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast van Celine Dion en een Whole New World met Regina Bell in Aladdin. En Bryson had al een broertje gehad, laat zijn familie weten. Hij zong ook dit prachtige nummer. Tonight I Celebrate My Love, samen met Roberta Flack. En zo eren we hem een beetje.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: With the OG's.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige. Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
9: Het is 9:30 geweest. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
10: Een plofkraak op een geldautomaat heeft vannacht veel schade aangericht in winkelcentrum de Julianabaan in Voorburg. Van een woonwinkel ligt de pui eruit. Het plafond is deels ingestort en ook een boekhandel ernaast heeft veel schade. De geldautomaat zit tussen beide winkels in aan de buitengevel. Bij de plofkraak die vannacht even voor 4 uur plaatsvond, raakte voor zover bekend niemand gewond. En verslaggever Mariette Overdiep toog vanmorgen naar Voorburg.
11: Veel schade. Ik hoorde dat om 3.42, vertelde een buurtbewoner. Hij een enorme knal hoorde. Kennelijk had hij een wekker naast zijn bed staan. De omgeving is afgezet. Er kan eigenlijk helemaal niemand bij. De technische opsporing is daar bezig met foto's maken.
10: Van plofkraak naar anti-kraak. Ik ben eigenlijk ook anti-plofkraak trouwens. Het oude ministerie van Sociale Zaken bij station Laan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag wordt gesloopt om plaats te maken voor 1200 woningen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners is blij met de lage huur en de mooie locatie en is niet van plan te vertrekken. Ze denken bovendien goede argumenten te hebben om te mogen blijven. Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar heeft aangespannen om de anti-kraakbewoners alsnog weg te krijgen.
12: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denk onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen in kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
10: De instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat, denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
13: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een huurcontract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting. En dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een anti-kraak. Je betaalt ze ongeveer 2 keer zoveel.
9: Dan gaan we naar Huub Mizee met het weer.
14: Vanmorgen zijn er perioden met zon. Vanmiddag zal de bewolking toenemen en later vanmiddag gaat het ook regenen. De wind is zuidwestelijk, wordt matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig en het wordt ongeveer 19 graden. Vanavond valt er af en toe regen, daarna komen er opklaringen. De wind is vannacht zuidelijk, matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig en vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen is er af en toe zon, maar komen er ook enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De zuidwestenwind wordt aan de kust morgen later af en toe hard, windkracht 7, en dan wordt het morgenmiddag 18 graden. Ook vrijdag komen er enkele buien voor. Later komt er weer wat meer zon en wordt het 19 graden. In het weekend hier en daar een enkele bui en dan wordt het ongeveer 19 graden.
9: En voor het slot van de spits gaan we naar Wijnand Zwaan.
15: Ja, Jorien, daar eindigen de ochtendspits zoals we begonnen met een aanrijding op de A4 richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude. Daar rijdt het verkeer nu langzaam over zo'n 18 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Gelukkig zijn alle rijstroken weer vrij. Nou, de overige files lossen ook snel op. Op de A20 richting Gouda, daar rijdt het nog langzaam tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht. De extra reistijd is daar 10 minuten.
9: Dank je wel weer voor vanmorgen.
15: Ja hoor, graag gedaan. Hoi hoi.
10: Hoi hoi, tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Liedje Nederpop in West wordt wakker. Doe maar en één nacht alleen.
1: Ondertussen in
0: Zuid-Afrika. Het is even geleden dat we Jan Keijzer hebben gesproken. Tenminste, hij reageert heel veel op onze uitzendingen, want het is een vaste luisteraar. Maar als correspondent, Jan, is het even geleden. Hoe is het met je?
2: Ja, goedemorgen, Tjeerd en Meer. Gaat wel. Met mij persoonlijk een beetje lastig, maar... Hoe heet dat? Vrouw in het ziekenhuis. Dus ja, echt geweldig gaat het niet.
0: Nee, dat kan me voorstellen inderdaad. Is dat allemaal goed geregeld daar eigenlijk in Zuid-Afrika? Zo'n ziekenhuisbezoek?
2: Jawel hoor, ja. Het is wel allemaal heel strikt omdat ze op intensive care ligt. Maar ja, het zijn dan vaste bezoekuren. Maar daar buigen ze echt niet omheen.
0: Nee, nou ja, het moet
2: maar
0: ook wel rust hebben.
2: Maar het is allemaal goed verzorgd, hoor. Ze wordt heel goed verzorgd, gelukkig.
0: Ja, nou, veel sterkte daar in ieder geval. En fijn dat we je ook nog even over het nieuws kunnen bellen. En dat gaat dan eigenlijk over het nieuws dat hier in Nederland speelt. Namelijk Donald Pols bij Tata Steel. Daar werd hij directeur voor duurzaamheid. Maar hij is na één dag alweer ontslagen nadat NRC onthulde dat hij de voorman is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging, de Afrikaner Studentenfront. Is dat ook nieuws in Zuid-Afrika eigenlijk?
2: Het heeft wel zeker het nieuws gehaald. En natuurlijk worden dan ook een heleboel dingen weer opgerateld van zijn betrokkenheid. Hij was inderdaad een van de grote leiders. En waar ze eigenlijk het beetje op zijn hoogtepunt raakte, was in 1991. Toen zou Nelson Mandela een toespraak gaan houden in Pretoria, bij die universiteit, waar hij dus studeerde. En hij had al van tevoren gewaarschuwd, dit gaat helemaal fout. Nou, ze hadden daar lak aan en is uitgelopen in een heel groot gevecht met de bodyguards van Mandela, vlaggen van de ANC in de brand gestoken. En dus het was echt een hele grote chaos waar hij dus van tevoren al voor gewaarschuwd had. Ja. Dus hij wist heel goed waar hij mee bezig was.
0: Nou, Nelson Mandela, dat is natuurlijk een enorme held daar in Zuid-Afrika en eigenlijk in de hele wereld. Maar die Afrikaner Studentenfront waren dus tegen hem. Wat wilden zij dan?
2: Ze waren niet echt alleen tegen Nelson Mandela. Ze waren gewoon compleet tegen het geen apartheidregime meer. En hij heeft dus ook heel sterk gepleit voor een eigen onafhankelijke staat in Zuid-Afrika, waar alleen blanken mochten wonen en komen. En dat heeft hij dus, hij heeft dus echt gezegd om een bloedbad te voorkomen. Moet er in Zuid-Afrika een blanke staat gaan komen?
0: Ja.
2: Om een bloedbad te voorkomen, dus.
0: Ja, en hij was resulteerde juist in gevechten.
2: Ja, dat is dus heel vaak uitgelopen op escalaties. En in 1993 zijn zijn ouders met hem vertrokken naar Nederland.
0: Ja, dus toen hield dat ook op. Op welke manier wordt er over bericht in Zuid-Afrika? Wordt daar schande van gesproken dat hij hier dus een grote functie kreeg in Nederland?
2: Dat valt wel mee. Dat is niet, maar ze hebben natuurlijk wel even zijn hele verleden naar boven gehaald en dus gezegd wie deze man was. En ja, voor de mensen die dat dus niet echt wisten, ik moet zeggen, ik stond ook een beetje verbaasd om te horen dat hij dus zo'n grote functie in Milieudefensie had en eigenlijk de topbaas van Tata Steel zou worden in een bepaalde sectie. En dit was gewoon heel makkelijk op te zoeken voor Milieudefensie. Dus ja, ook voor Tata Steel.
0: Ja, Milieudefensie zegt ook wel dat zij het op een gegeven moment wel wisten. Maar dat eigenlijk niet zo'n groot probleem vonden. En Tata Steel, die hoorde het dus via de krant. Vinden ze dan terecht dat hij moet vertrekken? Of is het gewoon, hij zegt zelf, het is een lang verleden, een jeugdzonde en zand erover. Vinden ze dat in Zuid-Afrika ook zo?
2: Dat wordt nog steeds echt als een soort van verraad gezien. En hij was daar gewoon heel stellig op tegen dat ze dus, dat er dus geen apartheid meer zou zijn. En ik moet zeggen, De enige stad ongeveer in Zuid-Afrika waar nog steeds eigenlijk zwarten niet graag willen zijn of komen is Pretoria.
0: En waarom is dat?
2: Dat is nog tot op de dag van vandaag.
0: En waarom is dat?
2: Omdat daar dus nog steeds wel mensen zijn die gewoon eigenlijk in de jaren 80 leven.
0: Ja.
2: En dus nog steeds niet daaraan willen dat we allemaal gelijk zijn en dat we allemaal dezelfde rechten hebben en we zijn allemaal mensen. En daar willen ze gewoon niet aan.
0: Nee, die geschiedenis die neemt Zuid-Afrika voor altijd mee, denk ik, hè?
2: Ja, zeker in Pretoria. Kijk, de rest van het land. Ja, ik woon dan in Johannesburg. Daar is het allemaal heel anders. Om een voorbeeld ook te geven. Al mijn buren. Ik woon dan in een blok van 4 huizen. En 2 benedenhuizen en 2 boven. Wij zijn de enige blanken in dat blok. En dat is geen probleem. Ik praat met die mensen, zijn heel vriendelijk. En ook als je kijkt bijvoorbeeld bij sportevenementen zoals rugby, waar Meer ook een fan van is. Een
1: heel groot fan.
2: In Johannesburg is daar gewoon geen probleem dat zwarten ook naar de rugby nu komen. En dat wordt steeds meer. Maar je merkt gewoon in Pretoria is dat toch nog steeds een beetje. Ja, ze komen wel, maar het is toch altijd wel een beetje met soorten van tegenstem. Maar ja, ze willen ook Zuid-Afrika zien rugbyen natuurlijk.
0: Ja. Ja, het is bijzonder om een kijkje te krijgen in Zuid-Afrika via jou. Heel erg bedankt weer dat je dat wilde doen. En sterkte, hè, met je vrouw.
1: Dankjewel, Jan.
2: Ja, dankjewel, Jorinda en Meer. En nog eventjes plezier met het laatste kwartiertje in jullie uitzending.
0: Komt helemaal goed. Dankjewel. Doei.

0: We dansen mee met de Mavericks. Dance the Night Away.
1: We gaan er door!
0: En Patrick is inmiddels alweer aangeschoven in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Angelique is er ook weer bij. Alle mannetjes, werkluien, de tent uitgegooid.
3: Ja, alles werkt weer.
0: Oh, gelukkig. Nou, dat is een opluchting. En dat betekent ook dat we gewoon gezellig op pad kunnen vandaag.
3: We gaan zeker op pad. We gaan het trouwens pas vanavond gaan we doen. Dan gaan wij luisteren naar Twan Huis. Die kennen we natuurlijk allemaal. Twan Huis, de journalist, de bedenker en presentator van het programma College Tour. Dat doet hij al meer dan 15 jaar. Waarin hij allerlei belangrijke mensen heeft geïnterviewd. Bill Gates, Louis van Gaal, Whoopi Goldberg, Richard Gere. Maar vanavond wordt hij zelf geïnterviewd. En dat wordt, dat wordt gedaan bij die bekende boekhandel in de Fret. Vanavond om 7:00. En waarom wordt hij geïnterviewd? Is omdat hij niet alleen maar een presentator-journalist is. Maar hij is ook auteur. Hij schrijft boeken. Ik wist dat niet.
0: Nee, ik wist dat niet.
3: Hij heeft er al 8 geschreven. En een van zijn boeken, Ik ben een New Yorker, nou, die heeft ook 50.000 exemplaren zijn ervan verkocht. Nu heeft hij een nieuw boek geschreven en dat heet Het Droompad. Vanavond gaat hij daarover vertellen. En het is wel een heel mooi verhaal. Het gaat over een vader en een zoon. Een vader en een puberzoon. Die vader besluit om zijn zoon eigenlijk een beetje beter te leren kennen. Om een wandeling te gaan maken. Maar niet zomaar een wandeling. Nee, een wandeling over de hoogste bergen van Europa. Het zou 4 weken gaan duren, 555 kilometer, over het Droompad. Een uitdagende route van München naar Venetië. Maar uiteindelijk gaat die wandeling heel wat langer duren. En meer vertel ik er niet over.
0: Spannend, want een cliffhanger.
3: Ja, ik denk dat het echt een leuk boek is. En misschien zeker ook voor vaders met puberende zonen. Dat misschien best wel zou kunnen helpen. Dus ik zou zeggen, vaders, luister goed. En misschien ga vanavond naar die boekhandel toe. En luister naar Twan en koop het boek. Misschien heb je er wat aan.
0: Ja, wandel 555 kilometer. Ja, nee, natuurlijk wel een goede tip.
4: Doen we zomaar, hoppatee. Ja. Gaan we. Nou, dag vaders, doei!
0: Maar sowieso is die een mooi vertellen natuurlijk, Twan Huis. Dus dat is een fijne tip.
3: Ja.
0: Dankjewel. En Patrick gaat aan de bak.
2: Zeker, met wellicht eeuwig roem voor Tom Jones. En I'm coming home straks. De jager van vandaag, we hebben een roofdier in de plaat voor 12. En een drama voor een Nederlandse dramaserie in 2001 in de archiefbak.
0: Veel plezier met aan de bak. En meer tot morgen.
4: Tot morgen.

0: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro.

0: 11 uur, eerst het regionieuws, Reinhard Roemer.
1: Een plofkraak op een geldautomaat in winkelcentrum de Juliana-baan in Voorburg heeft vannacht veel schade aangericht, onder meer in een boekenzaak en een woonwinkel. Zijn geen gewonden. 60-jarige medewerker van een begraafplaats in Den Haag wordt verdacht van diefstal uit graven en witwaspraktijken. Hij is vorige week al aangehouden, liet het OM vanmorgen weten. En de nationale voetbalploeg van Curaçao vliegt vandaag weer terug naar het eiland, na zich anderhalve week in Noordwijk te hebben voorbereid op het WK-voetbal. Meer regionieuws 11:30, nu het andere nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met

0: Met die krankzinnige videoclip. Die wij toen hartstikke bijzonder vonden. Want die kostte heel veel geld. En die zag er dus ook bijzonder inventief uit. Met allemaal dingen die door de lucht vlogen. En een kalkoen die op pootjes langsliep. Met het hoofd van Peter Gabriel erin, kan ik me herinneren. Sledgehammer was dat op Radio West. Ja, staat nog niet op de roemlijst hoor.
1: Eeuwige roem.
0: Gewoon maar een klein tipje mijnerzijds. En als je zelf een leuke plaat hebt waarvan je denkt, joh, die verdient de eeuwige roem, of die wil ik gewoon weer eens horen op de radio, of daar heb ik een mooie herinnering aan, wil ik laten weten aan Patrick. Nou, je bent van harte welkom. Vind ik leuk namelijk. In eeuwige roem zorgen we ervoor dat jouw favoriete plaat weer eens op de radio komt. En dat je misschien wel eeuwige roem krijgt in dit programma. Even mailen naar patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. En het is zo gepiept. Rinus van Overveld woont in Zoetermeer. Hij is 76, 52 jaar getrouwd. Samen hebben ze 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Hij houdt van fietsen, wandelen en sport kijken op tv. Maar eigenlijk is zijn grootste passie voetbal. Goedemorgen, Rinus.
2: Goedemorgen.
0: En dan heb je natuurlijk een uitstekend seizoen gehad met ADO Den Haag. Want daar ben je supporter van.
2: Ja, ja. Ik heb zelfs weer een seizoenkaart gekocht.
0: Ah, kijk eens even.
2: Ja, ja. Dus dat is goud.
0: Ja, waar kunnen we je vinden?
2: Welk vak?
0: Ah, ja, precies. In welk vak?
2: Vak C.
0: Vak C, oké. Okay. En ga je dan met...
2: Bij de oudjes. Ik zit bij de oudjes dit jaar.
0: Nou ja, dat geeft toch helemaal niks. Ga je dan met een clubje vrienden? Of,
2: Ik heb één kameraad gaat met me mee.
0: Oh ja, oké. Okay.
2: Vroeger had ik zomaar 6-7 man. Mm-hmm. Maar de een is overleden, de andere die durft niet meer. De andere heeft geen geld, de andere heeft dit. Dus ik heb nou één vaste vriend waar ik dus mee naar ADO gaat.
0: En merk je nu het afgelopen seizoen succesvol verlopen is, dat het publiek ook een beetje verandert? Dat het drukker wordt in het stadion?
2: Nou, moet je eerlijk zijn, als het positief, dan heb je geen last natuurlijk. Dan moet je gewoon eerlijk zijn.
0: Ja?
2: En als je nou 2, 3 keer, 4 keer verliest, ja, dan gaan die supporters natuurlijk te piepen. Dus daarom is het zo knap van verleden jaar. We hadden geen trainer, we hadden geen spelers, we hadden helemaal niets.
0: Nee.
2: En dan word je nog een kampioen. Dus dat is natuurlijk wel... grote klasse.
0: Ja, dat is een prestatie van formaat. En wat zeg je tegen... Ja. Want je noemde iemand die zegt, ja, die durft niet meer. Wat zeg je tegen iemand die dat zegt? Is dat nog nodig tegenwoordig?
2: Nou, ik zal je vertellen. We zijn een paar keer hard moeten lopen natuurlijk. Hè?
0: Ja.
2: Met Excelsior en zo. En met die honden en zo.
0: Oh ja.
2: Ja, ik was... Ja, dat was... moet je echt rennen voor je leven. Ja,
0: je maakt dus wat mee, hè? Ja, nou, oké. Okay.
2: Ja, maar ja, je blijft natuurlijk supporter. En vanmorgen heb ik even de oranje vlag opgehangen. Van heel zelf al.
0: Oh, je bent begonnen met de WK-voorbereidingen. Ja.
2: Ja, ik heb die vlag hangt al...
0: Waar hangt die?
2: Buiten.
0: Oké, okay, aan de gevel.
2: In de voortuin, ja.
0: Ja, ja, ja. En komt daar nog meer bij?
2: Ja, mijn vrouw die heeft van week vlaggetjes gekocht.
0: Mm-hmm.
2: En die gaan ook in de tuin natuurlijk. Hè? En dan kan het beginnen, het feest.
0: Ja, want ik hoorde vanochtend dat Nederland er niet massaal vertrouwen in heeft dat we de cup gaan pakken. Wat denk jij daarvan?
2: Nou, moet je luisteren, dat is altijd zo moeilijk. Hè? Dat met ADO. Je bent afhankelijk van die spelers.
0: Ja.
2: En dan kun je nog zo'n goede trainer zijn. Maar je bent afhankelijk van die gasten. Maar ik heb er wel... Ik wil niet zeggen dat ze kampioen worden, wereldkampioen. Maar ik denk wel dat ze een eindje komen, volgens mij, hoor.
0: Okay.
2: Je hebt hele goede spelers van de hele wereld. Hele spelers, dus
0: ja.
2: Waarom zou je dan gaan zeggen van... Maar je weet, je hebt 15 miljoen bondcoaches in Nederland.
0: Ja, yeah.
2: En ik ben er één van.
0: Ja.
2: Dus... Het is altijd moeilijk hoor.
0: Nou, wat is jouw, als bondscoach, wat is jouw tip dan? Welke speler moet die zeker op een bepaalde plek zetten? Of wat is iets wat de bondscoach zeker mee moet nemen?
2: Nou, ik hoorde gisteren weer, die Malen, die is in Italië en die heeft heel veel doelpunten gemaakt. En die moet je ook een keer een kans geven.
0: Kijk.
2: En, vind ik persoonlijk.
0: Okay. Is genoteerd bij deze. We gaan kijken wat ermee gaat gebeuren.
2: De
0: bondscoach luistert altijd mee, dus dat weet je. We gaan het horen. Eerst maar eens even naar de roemzoekers van woensdag.
3: Eeuwige roem.

0: The Rams en Shout kwamen er gisteren bij, staat er één dag in. I'm Going Home live uit Woodstock, 10 Years After, ook één dag. En Tom Jones met I'm Coming Home, 6 dagen, die staat op de rand van de roemlijst. Wat ga je doen, Rinus?
1: Nou, ik was gisteren gelijk wakker met Going Home. Dus ja. Die mag er van mij uit.
0: Dat was jou iets te heftig. Oké.
1: En ik...
0: Ja, wat wilde je zeggen?
1: En Tom Jones vind ik, die mag voor mij er doorheen. En ja. De trends vind ik ook erg goed. De discotijd is ook altijd goed natuurlijk.
0: Nou, dat gaan we regelen inderdaad. Straks gaan we Tom Jones eren en op de roemlijst zetten. Maar eerst jouw keuze. Welke mag er wat jou betreft ook op de roemlijst?
1: Nou, ik zat een paar weken geleden op YouTube. En op een gegeven moment, ik zit elke avond te luisteren. En toen kwam ineens Cliff Richard voorbij fietsen. En ik vond het een hele goed nummer. Some People. Een hit uit 1987. En dat vond ik een heel goed nummer, gewoon.
0: Ja, nou, dat is helemaal goed.
1: Goede muziek.
0: Hij is eerder genomineerd door Ans Stoks uit Den Haag. Dat was in november 2018. Daarna nog een keer door Sophie van Kalsteren uit Delft. En nu ben jij de derde die het probeert met deze plaat. Dus hij start op een beetje voorsprong 4 dagen. We gaan kijken wat ermee gaat gebeuren.
1: Ik hoop dat het lukt.
0: Dankjewel. Cliff Richard, Some People, krijgt de herkansen.
1: Fijne dag verder, hè.
0: Dankjewel, jij ook.

0: Wordt dat het laatste zetje voor Cliff Richard en Some People?
1: Eeuwige roem.
0: Nou, dat heeft Tom Jones niet meer nodig hoor. Want I'm Coming Home was een suggestie van Willy Peters uit Rotterdam. En de plaat ging in één keer naar de roemlijst. In één keer maakt hij 7 dagen vol. En dus keer hij terug naar Willy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Had je het verwacht?
2: Een beetje wel.
0: Ja, nou, dat is... Nou,
2: nee, eigenlijk niet.
0: Dat is wel heel eerlijk.
2: Ik hoopte het.
0: Nou ja, dat is altijd goed. Het is de 4e plaat van Tom Jones die de roemlijst bereikt. Dus daar gaat hij.
3: Eeuwige roem.
0: Officieel is het plaatnummer 862 op de roemlijst van dit programma. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: En welke moet er...
2: Die man heeft nog steeds een dijk van de stem, hè, op zijn 85ste.
0: Ja, dat is werkelijk ongelooflijk. Ja, hij kan het nog steeds. En hoe? Ja, dat is echt om je hoed diep van af te nemen, Willy. Daar
2: nou,
0: heb je
2: zeker.
0: Ja. En welke wil je nu nomineren voor Eeuwige Roem?
2: Nou, als het aan mij ligt, Lately van Stevie Wonder. Want dat vind ik echt een heel mooie plaat, mooie intro. En,
0: Ja, want hij heeft bij ons nooit de top 40 bereikt. Hij is blijven steken in de tipperaar.
2: Nee, maar dat verbaasde me wel een beetje.
0: Ja, maar wat heb je ermee? Is het vooral de tekst of waar gaat het over?
2: Ja, nou nee, het is bij mij altijd wel vooral de muziek.
0: De
2: maar
0: muziek.
2: Ik vind de tekst betekenend verhaal over achterdocht. En wat wel best bij een hoop mensen bekend is, denk ik. En ik vond het gewoon een heel mooi nummer.
0: Ja, het gaat inderdaad, Stevie zingt vanuit het perspectief van een man die ontdekt of die verwacht, die verdenkt zijn vrouw ervan of zijn partner ervan.
2: Ja.
0: Dat hij andere minnaar erop nahoudt. Hè? Ja.
2: Ja.
0: Nou.
2: En daar blijft het misschien bij. Het is alleen achterdocht misschien. Maar het is wel interessant hoe hij het vertelt. Ja, vind ik wel.
0: Mooie nominatie. Dankjewel daarvoor, Willy. Stevie Wonder met Lately in Eeuwige Roem.

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Goedemorgen, Radio West, 11:30. Een overzicht van het nieuws uit je eigen regio krijg je van Reinhard Roemer.
8: De Zuid-Hollandse coalitiepartijen hebben al voor het debat over de provinciale regels voor de leefomgeving met elkaar afgesproken dat ze geen besluit nemen over windturbines in het Groene Hart. Zowel maatschappelijk als politiek is er veel verzet tegen plaatsing. De partijen Pro, VVD, BBB en CDA willen dat de provincie eerst verder onderzoek doet naar geschikte locaties om windenergie op te wekken. Volgend jaar kunnen provinciale staten dan alsnog besluiten om locaties in het Groene Hart voor windturbines open te stellen, is de redenering. Vanavond is er eerst een provinciaal debat over een grondige herziening van het omgevingsbeleid, waarin de regels voor de invulling van de leefomgeving staan. 60-jarige medewerker van een begraafplaats in Den Haag wordt verdacht van diefstal uit graven en witwaspraktijken. Hij is vorige week al aangehouden, liet het OM vanmorgen weten. Op de gemeentelijke begraafplaats Kerkhoflaan zou hij sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen die hij verkocht bij een goudhandelaar. In een reactie zegt het Haagse college van BMW geschokt te zijn door het nieuws. De verdenking moet afschuwelijk zijn voor de nabestaanden van overledenen die op deze begraafplaats zijn begraven, zegt een woordvoerder. Het college kan zich goed voorstellen dat de kwestie ook impact heeft op andere Hagenaars en medewerkers van de gemeente. En de nationale voetbalploeg van Curaçao vliegt vandaag weer terug naar het eiland na zich anderhalve week in Noordwijk te hebben voorbereid op het WK-voetbal. Het trainingskamp trok veel bekijks de afgelopen dagen. Gisteravond werd daar voor het laatst getraind en de selectie overnachtte in Hotel Huis ter Duin. Voor bondscoach Dick Advocaat van Curaçao, die in Noordwijk woont, was het een soort thuiswedstrijd. Het WK begint 11 juni.
9: En dan naar Huub Minzee voor het weer.
10: Vanmorgen zijn er perioden met zon. Vanmiddag zal de bewolking toenemen en later vanmiddag gaat het ook regenen. De wind is zuidwestelijk, wordt matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig en het wordt ongeveer 19 graden. Vanavond valt er af en toe regen, daarna komen er opklaringen. De wind is vannacht zuidelijk, matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig en vannacht wordt het ongeveer 13 graden. Morgen is er af en toe zon, maar komen er ook enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De zuidwestenwind wordt aan de kust morgen later af en toe hard, windkracht 7 en er wordt wordt het morgenmiddag 18 graden. Ook vrijdag komen er enkele buien voor. Later komt er weer wat meer zon en wordt het 19 graden. In het weekend hier en daar een enkele bui en dan wordt het ongeveer 19 graden.
8: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: John Farnham uit Australië en You're the Voice. Straks een bijzonder volle verjaardagskalender voor 3 juni.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst naar het jaar
2: 1993.
0: Amerikaanse popartiest Prince verandert op 7 juni 1993 zijn naam. Zijn nieuwe naam wordt een symbool. We noemen hem vanaf dat moment The Symbol. En dat doet Prince zolang de rechten op zijn muziek bij zijn vroegere platenmaatschappij Warner Brothers blijven. Op 31 december 1999 heeft hij de rechten op zijn muziek weer terug en noemt hij zich weer Prince. Het is afgelopen voor touw- en kabelfabrikant Verto in Leiderdorp. In juni 1993 vraagt het bedrijf faillissement aan. De staalkabelactiviteiten van Verto raakten in de rode cijfers. Komt door de concurrentie van goedkope staalkabels uit Oost-Europa. Zelfs de Europese Commissie werd ingeschakeld om een einde te maken aan de volgens Verto oneerlijke concurrentie. Medewerkers uit Leiderdorp verliezen hun baan en het terrein komt braak te liggen. En Arnold Schwarzenegger is de best betaalde acteur in Hollywood in 1993. Dat komt door filmhits als The Terminator, Twins en Total Recall. De Amerikaanse spierbundel krijgt voor elke film het lieve sommetje van 30 miljoen gulden, omgerekend ruim 13,5 miljoen euro. In 1993 heeft de voormalig bodybuilder een bioscoophit te pakken met de actiefilm Last Action Hero, waarin hij ook ontdekt dat zijn leeftijd een beetje begint te tellen.
3: Where am I now?
4: This isn't the movies anymore, Jack. Please be careful. Things were different here.
3: Damn it, that hurt. Arnold Schwarzenegger is Jack Slater.
5: Wow! This hero stuff has its limits.
2: ...1993.

0: Uit Zweden heet ze Waste and All That You Want. Grote hit uit 1993.
1: Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: We vieren feestjes vandaag op Radio West. En dat doen we elke werkdag rond dit tijdstip. Als je zelf op de kalender van Radio West wil staan, even mailen aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Of als je iemand anders wil aanmerken, melden natuurlijk voor die verjaardagskalender. Van harte welkom. Vandaag 3 juni. Goed gevuld deze kalender. Want Ergi Ekinci uit Spijkenisse is jarig. Die wordt 34 jaar. Felicitaties krijgt ze van haar broer Mustafa uit Rotterdam. En sterkte met de laatste loodjes van de zwangerschap. En Koos Endhoven schrijft: wil je mevrouw Ineke vandaag feliciteren met haar verjaardag? Ze heeft de leeftijd van 76 jaar bereikt.
2: Hoera!
0: Als een van de oudste deelnemers van Team Westland gaat ze voor de 8e keer mee naar Frankrijk om wandelend de Tourmalet te beklimmen. Dat gebeurt op 17 juni, 18 kilometer hoog, in de strijd tegen kanker met 200 deelnemers. Nou, dat is een prestatie natuurlijk van Ineke. Vorig jaar werd 1 miljoen euro opgehaald, schrijft Koos. En dat geld ging naar onder meer het Haga ziekenhuis, Reinier de Graaf en het hospice in Westland. Ineke, van harte gefeliciteerd en we duimen alvast voor je op 17 juni. Wat is nu al een topprestatie, vind ik hoor. En tussen stond er nog een berichtje van Anneke de Lange. Die schrijft: hoi Patrick, vandaag wordt mijn lieve man Ruud de Lange 69 jaar. Wil je hem feliciteren en zeggen dat hij nog steeds na 45 jaar een fantastische echtgenoot is? Dan hopelijk heel veel jaren samen genieten. Nou, dat hoop ik voor jullie ook natuurlijk. Ruud, van harte, maak er een mooie dag van. En deze plaat is voor alle jaren.

0: Love. And you took the words right out of my mouth. Straks na 12 komen de woorden uit de mond van Menno Tammy natuurlijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mag ik gelijk even een oproepje doen?
0: Oh, graag.
1: Want ik hoorde net dat Cliff Richard de eeuwige roem weer in wordt gestemd. Tenminste, dat probeert men. Hè? Dat
0: ja,
1: net.
0: Met some people.
1: Maar het verbaasde me af vorige week, toen we met de eeuwige roemlijst bezig waren, dat mijn grote favoriet van Cliff, Summer Holiday, er helemaal niet in staat.
0: Nee, klopt. Nee, dat is zo.
1: Maar ja, ik mag zelf niet meedoen. Ik ben uitgesloten van deelname. Dus ja, ik doe bij deze een oproep.
0: Oh, ja.
1: Is er een liefhebber van Cliff Richard en van dat nummer die alsjeblieft dit in de eeuwige roem bij Patrick erin wil stemmen? Gewoon even mailen, hè, toch? Naar
0: patrick@omroepwest.nl.
1: Zou je een groot plezier mee doen met de zomer voor de deur.
0: Ja,
1: hey, we gaan zo meteen erop uit. Met Gwen natuurlijk weer in, op de kaart. We hebben de zanger van de Bee Gees bij Main Course. Want die gaan het Circus Theater in. Weet je, dat is die tribute band met alle muziek van de Bee Gees. En volgende week gaan we kaarten weggeven trouwens voor dat concert. Zometeen bellen we met hem. En het is woensdag Tess Merlo.
0: Ja, natuurlijk. Ja, straks een lekkere Franse chanson met bijbehorend verhaal natuurlijk. Oh, nou, daar is hij hoor. Hij is ontwaakt. Dankzij een meerderheid van stemmen, 52%. Geen Survivor, Eye of the Tiger, maar wel The Lion Sleeper.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
8: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
9: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
8: Kijk op utsvandergeest.nl.
10: Zometeen Menno in de middag met de Bee Gees bij Main Course, Tess Merlo en weer kaarten voor de show van Queen. Het is 12 uur, het nieuws uit je regio, dat krijg je van André Kolen.
11: Een 60-jarige medewerker van een begraafplaats in Den Haag wordt verdacht van diefstal uit graven en witwassen. Hij is vorige week opgepakt, liet het OM weten. Op de gemeentelijke begraafplaats Kerkhoflaan zou hij sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen. Die verkocht hij bij een goudhandelaar. Een plofkraak op een geldautomaat in winkelcentrum de Julianabaan in Voorburg

0: zich anderhalve week in Noordwijk te hebben voorbereid op het WK-voetbal. Gisteravond werd daar voor het laatst getraind en de selectie overnachtte in Hotel Huis ter Duin. Verbondscoach Dickie Advocaat van Curaçao, die in Noordwijk woont, was het een soort thuiswedstrijd. Meer regio nieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, Denk en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Natuurlijk van Billy Joel. Maar ook Westlife had een hit met Uptown Girl. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze woensdag, waarin we weer kaarten weg gaan geven voor de musical We Will Rock You rond Queen volgende maand in het World Forum in Den Haag. Dat is deze week. Volgende week hebben we ook weer mooie kaarten. Dan gaan we kaarten weggeven voor het Circus Theater voor een geweldig concert dat de Bee Gees bij Main Course gaan weggeven. Je weet wel, die band die Tribute Battle of the Bands van SBS 6 in 2024 won als de Bee Gees. En inmiddels zijn ze ongelooflijk populair. Ja, hebben ze hele grote zalen en podia te vullen. En zometeen spreken wij de zanger van Bee Gees by Main Course. Zometeen hier in Menno in de Middag. Natuurlijk is het woensdag, dus ook Tess Merlo is er. En we hebben jouw platen, mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. Die plaat draaien we altijd aan het einde van deze uitzending. En dit keer is het thema getallen en cijfers. Nou, die mogen dan in de titel van de plaat zitten. Of misschien wel in de naam van de artiest.
1: Op de kaart.
0: En Gwen Awand, die is deze dagen bij ons als verslaggever van Op de Kaart. Nou ja, bij ons de regio in, Gwen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Menno.
0: En dat bevalt je wel, geloof ik, hè?
2: Ik vind het super, super gezellig om te doen.
0: Ja, het leuke is, je bent nieuw bij West. Sinds een paar maanden loop je hier rond. En dan word je met een microfoon naar buiten gestuurd. Ja, hoe is dat eigenlijk als je dat zo in een vrije rol mag doen?
2: Ja, nou, eigenlijk is het inderdaad wel heel erg interessant om op deze manier de regio een beetje te ontdekken. En ook, heel erg te leren kennen natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus ik ben heel erg benieuwd wat wat vandaag weer voor ons in petto heeft.
0: Ja, nou, je komt zelf uit Katwijk. En je was er in de buurt gisteren in Rijnsburg. Dat was trouwens heel interessant ook, hè? Vooral het einde ook. Het werd helemaal filosofisch nog hier in Menno in de middag.
2: Ja, klopt. Nee, dat is natuurlijk echt weer het leuke aan de middag. Dat je eigenlijk helemaal van tevoren niet weet wat de middag gaat brengen.
0: Klopt.
2: En dat er toch altijd weer op één plek heel veel verhalen te halen zijn. Ja. Dus dat is echt wel heel erg interessant.
0: De verhalen liggen op straat. Zo is het. En daarom gaan we de straat ook op als Omroep West zijnde. Ik ga eens even die pijl erbij pakken. Dan gaan we die weer eens even op de kaart van onze mooie regio gooien. En dan weten we wat jouw bestemming wordt vandaag. Namelijk, en dan ga ik even kijken.
2: Oh,
0: dit is wel mooi. Dit is een beetje richting het water en zo. Dit is, dit is wel leuk. Lang geleden dat we in Oud-Aden zijn geweest. Oud-Aden, wat leuk.
2: Wat leuk, inderdaad.
0: Nou,
2: hopelijk valt het weer een beetje mee. Want gisteren was het nog wel een beetje wisselvallig.
0: Ja, zo is het. Nou, op naar Oud-Aden. Tot zo, hè.

Raccoon, altijd goed. En No Mercy, toontje lager. Daarvoor, het is 11:45 geweest, Radio West. Eind deze maand staan ze 2 dagen lang in het Ava Circus Theater in Scheveningen. De Bee Gees by Main Course. Je weet wel, die band die in Tribute Battle of the Bands op SBS6... 2 jaar geleden, in 2024, echt iedereen wegblies. Zullen we een klein stukje laten horen? Dat ging toen zo.

0: Ja, ze wonnen toen ook. En ja, daar heeft ze geen windeieren gelegd. Want ze treden ongelooflijk veel op. Zo staan ze bijvoorbeeld komende zaterdag ook bij ons in de regio op dat hele grote festival in Alphen aan de Rijn. Zomerspektakel aan het meer. En dus ook in het theater binnenkort op Scheveningen. En daarom dachten we gaan maar eens eventjes bellen met een van de bandleden. En dat is zanger Jeffrey Italiaan. Hallo Jeffrey.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, ik zeg eigenlijk niks te veel dat jullie het hartstikke druk hebben. Want jullie komen net terug uit Duitsland.
1: Ja, nu net 2 dagjes terug. We hebben daar 2 maanden eigenlijk een beetje rondgetoerd en alles eigenlijk gezien. En een klein stukje Zwitserland en Oostenrijk zelfs mee kunnen pakken.
0: Ja, en nu kan ik me voorstellen. Kijk, wij kennen jullie hier natuurlijk uit dat SBS-programma dat ik net noemde. Wat we net ook hoorden. Waar jullie, nogmaals gezegd, iedereen hebben weggeblazen. Hoe kennen ze jullie in Duitsland en Zwitserland?
1: Ja, niet. Gewoon niet. Dus we moesten daar... Ja, ze kennen hopelijk de Bee Gees. Want de Bee Gees waren gewoon enorm groot. Vooral in Duitsland. Die zijn nog groter dan in Nederland geweest daar. Ja. Dus we zijn gewoon eigenlijk vanaf het begin aan weer begonnen daar met opbouwen. We hebben een partner gevonden daar met wie wij die tour kunnen maken. Mm-hmm. En ja, hele andere hits zijn daar aan de top geweest. Dus dat is leuk om ook het programma helemaal om te gooien. Maar ja, dezelfde reacties nog steeds. Ja. Dat is waanzinnig.
0: Hey, dus ja, populairder dan hier haast nog. Dat kan haast niet, zou je zeggen. Maar goed, inderdaad.
1: No.
0: En andere hits dus ook. Welke zijn dan anders dan hier?
1: Ja, we spelen daar First of May. Dat is een hele mooie plaat. We spelen daar World. Wat in Nederland ook niet heel veel heeft gedaan. Maar in Duitsland gewoon heel lang op nummer 1 heeft gestaan. Ja, en Robin Gibb heeft gewoon echt een flinke solo-carrière daar gehad. Dus onder andere Juliet, is gewoon een hit uit de jaren 80. Ja, ja. Is in Nederland tot nummer 14 gekomen voor een week.
0: Ja.
1: En daar heeft hij gewoon 30 weken op nummer 1 gestaan.
0: Ja.
1: Dus dat verschil is zo groot. Dus wanneer wij die spelen, dan ontploft die hele zaal. Die Duitsers vinden dat geweldig.
0: Ja? En als je dat hebt gezien, neem je dan die plaat dan toch ook wel weer mee naar jullie tour hier? Of misschien in de toekomst?
1: Ja, dat willen we heel graag. Ja. We zijn nu bezig met vanaf september gaan we een nieuwe theatershow maken.
0: Ja.
1: En het festivalseizoen begint natuurlijk weer. Nou ja, zoals je al zei, we staan deze zaterdag met Direct in Kensington in Alphen aan de Rijn. Dat is ook wel heel gaaf. En we gaan hem er zeker in stoppen, dit soort dingen.
0: Ja, mooi. Hey, hoe lastig is het om de Bee Gees goed... Ja, goed, nogmaals, jullie doen het geweldig, hoor. Dat hebben we allemaal kunnen horen. Maar hoe lastig is dat, hè, voor jou bijvoorbeeld ook als zanger... om dat toch zo echt mogelijk te laten lijken?
1: Ja, dat is een enorme zoektocht. Gelukkig is dat inmiddels hebben we dat echt wel flink onderzocht. Maar vooral in het begin, ja, ik ben er wel heel trots op die tijd. We hebben eigenlijk de eerste 1,5 jaar hebben we alleen maar met elkaar bij een van ons, bij Martijn, in zijn kelder gezeten.
0: Mm-hmm.
1: En hebben we gewoon gezocht naar die sound. Want ja, dat zijn 3 broers. Dus dat is ongelooflijk. Die zingen sinds zij 3 en 6 zijn. Zingen zij samen. Nou, dan heb je ook nog een tweeling ertussen. Dat is zo, dat lijkt zo op elkaar allemaal. Die vibrato en de stemkleur. Nou, daar hebben we heel lang naar gezocht. En nu durven we wel te zeggen dat we best wel dichtbij komen. Omdat we het al gewoon meer dan 400 shows hebben mogen doen.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is een hele zoektocht geweest.
0: Ja, nee, maar want het is helemaal niet makkelijk om de Bee Gees te zingen. Om dat repertoire. Want je zegt dat die stemmen zijn zo ongelooflijk op elkaar afgestemd.
1: Nee, dat is het. Die stemmen zijn niet normaal. En ze schrijven ook zo vreselijk goed.
0: Ja.
1: Wat het vervolgens ook wel weer heel erg leuk maakt om elke avond te kunnen doen.
0: Ja, tuurlijk. Hey, hebben jullie eigenlijk ooit vanuit de hoek van de Bee Gees een reactie gekregen op wat jullie aan het doen zijn? Of?
1: Nou, Maurice en Robin, die zijn al overleden. Die zijn al een aantal jaren er niet meer. Maar Barry is er nog. Barry is 79 op dit moment. En hij woont in Miami. En we hebben contact via zijn management gehad. Maar daarin kregen wij ook te horen dat hij vanwege zijn gezondheid... niet meer te veel bezig is met dingen buiten zijn familie om... en buiten zijn eigen leventje om.
0: Ja. Ja.
1: Dus... Ja.
0: Ja, daarom bedoel ik ook de hoek van de Bee Gees. Weet je, misschien hun entourage, hun management of grote fanclubs uit Amerika? Of,
1: Nou, de fanclubs zeker. De fanclubs hebben ons gevonden, ook de Nederlandse fanclubs. En dat is heel erg leuk, want die mensen waren er allemaal bij. Bijvoorbeeld in de Houtrusthal in Den Haag.
0: Ja.
1: Ik kom zelf ook uit Den Haag.
0: Ja, ja.
1: En ze hebben daar gestaan in 68. En nou ja, de houtrusthallen zijn inmiddels zijn er niet meer. Die zijn afgebrand volgens mij. Mm-hmm. Maar daar hebben ze ook gewoon gestaan. En ik heb met mensen gesproken die daar waren toen. En die ons al die verhalen konden vertellen. Krantenknipsels, we hebben plakboeken gekregen. Dus onze show wordt ook een beetje gevormd door de fans. Door de prachtige verhalen die wij heel vaak in de foyer nog te horen krijgen van mensen die nog steeds fan zijn.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dus daar hebben we heel veel contact mee, ja.
0: Ja, nou goed. Nu staan jullie, je zegt het al, ja, oorspronkelijk kom je uit Den Haag. 29 en 30 juni staan jullie 2 dagen lang met jullie show die dus nog even draait. Hè, als je hem wil zien, You Should Be Dancing, want er komt dus vanaf het najaar een nieuwe theatershow. In het AFAS staan jullie in Scheveningen, 2 dagen lang. Wat gaan de mensen dan zien en meemaken?
1: Ja, het is een soort eindfeestje. Dus we hebben deze show gewoon 3 seizoenen gespeeld. Meer dan 280 keer hebben we deze theatershow alleen al gespeeld. Dus we gaan dat nog 1 keer vieren, hopelijk. Ja. En in het fantastische Circus Theater. Ja, dat kan alleen maar waanzinnig worden.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, het leuke is dat wij volgende week gaan wij in alle programma's hier op Radio West nog kaarten weggeven voor dat allerlaatste feestje van jullie op 29 en 30 juni in Scheveningen. Gaan we zeker doen. Hey, wat ik ook nog wel leuk vond, ik was natuurlijk een beetje aan het kijken ook op jullie site. En er staat dan bij jou, bij Jeffrey Italiaan, daar staat er een gepassioneerde liefhebber en geëmotioneerd. De man zit vol verhalen, maar is nog benieuwder naar die van een ander. En daar komt hij, op het podium staat hij niet als personage, maar een uitvergroting van hemzelf. Wauw.
1: Nou, hoe wij dat hebben gedaan. Wij hebben op een gegeven moment, wij wilden niet zo'n afgezaagd praatje. Dus we hebben van elkaar, dus onze gitarist Rick, die heeft dit praatje over mij geschreven. Ja. Ik heb hem over onze drummer geschreven. Maar ik ben wel een beetje de verhalenverteller, ja. Dus ik word zo gepassioneerd, wat ik net ook al zei, van mensen die naar mij toe komen. En ik wil dat dan zo graag weer in het verhaal stoppen. Dus ik praat ook heel veel met het publiek in de show. Ik vind het gewoon te leuk om al die verhalen en al die emotie naar boven te krijgen.
0: Ja.
1: Ik denk dat daar een beetje vandaan komt.
0: Nou, geweldig. Nou, blijf dat doen. Ik wens jullie ongelooflijk veel plezier en succes nog met jullie laatste theatershows. En natuurlijk ook met het festivalseizoen dat eraan komt. Te beginnen natuurlijk ook komende zaterdag. Ja, geweldig festival. Ik ben er regelmatig geweest. Daar ga je echt iets moois mee maken. Op het hoofdpodium staan inderdaad. Hè, met Direct, Kensington.
1: Ja,
0: ik zie ook nog de Outsiders te staan in Rondé. Nou ja, dat zijn mooie podia om te spelen. We gaan volgende week die kaarten dus weggeven. En ik ga natuurlijk iets van jullie draaien. Want ja, ik zat net ook weer even op YouTube te kijken. En dan zie je al die beelden weer voorbij komen. Ik vind vooral de gezichten van de jury in Tribute Battle of the Band zo mooi. Van Spike, van Cesar Zuiderwijk, van Angela Groothuizen. Als jullie beginnen te spelen, het zit tussen iets van enthousiasme. Ja, maar ook een soort verbijstering van, kan dit, gebeurt dit echt? Daar zit het een beetje tussenin, volgens mij.
1: Ja, wat ons toen daar is overkomen, dat is raar om te bevatten. Maar dat was onwijs leuk. En ook leuk om dan zaterdag Spike weer eens te zien.
0: Ja.
1: Staan we eindelijk een keer op hetzelfde festival.
0: Nou,
1: daar kijken
0: het.
1: We ook heel erg naar uit.
0: Hey, we gaan hem draaien. Uit Tribute Battle of the Bands 2024. Staying Alive gaan we doen. En ik wens jou ongelooflijk veel succes en plezier met de band. En tot de volgende keer.
1: Super, dankjewel Menno.
0: Dag Jeffrey.
1: Fijne dag.
0: Jij ook, doeg.
1: Hi.
0: Jeffrey Italiaan, dat was dat.

0: Ja, wat zijn ze goed, hè? De Bee Gees bij Main Course, Staying Alive. En volgende week, dan gaan we dus de hele week hier kaarten weggeven voor hun laatste concert in het Circus Theater Scheveningen eind deze maand. Hou dat in de gaten. Zometeen gaan we kaarten weggeven voor de Queen musical We Will Rock You. Volgende maand is dat te zien in het World Forum in Den Haag. Je kunt er met z'n tweeën gratis naartoe. Hoef je straks alleen maar een stukje van een liedje van Queen af te maken. Nou, dat is hartstikke makkelijk, dus gewoon even bellen zometeen. En we gaan naar Gwen, die is dan in Oud-Adem.
1: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
0: Het is 12:30. Radio West en André Kolen die is inmiddels binnen hier in de studio voor het nieuws uit de regio.
11: Goedemiddag. De Zuid-Hollandse coalitiepartijen hebben al voor het debat over de provinciale regels voor de leefomgeving met elkaar afgesproken dat ze geen besluit nemen over windturbines in het Groene Hart. Zowel maatschappelijk als politiek is er veel verzet tegen mogelijke plaatsing. De partijen Pro, VVD, BBB en CDA willen dat de provincie eerst verder onderzoek doet naar geschikte locaties om windenergie op te wekken. Volgend jaar kunnen provinciale staten dan alsnog besluiten om locaties in het Groene Hart voor windturbines open te stellen. Zo is de redenering. Vanavond is er een eerst provinciaal debat over een grondige herziening van het omgevingsbeleid, waarin de regels voor de invulling van de leefomgeving staan. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Zij zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Fractievoorzitter Jesse Klaver, die is blij.
12: Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de naam ook echt kunnen gaan voeren, ook in het parlement.
11: Het parlement moet dus nog wel stemmen over de nieuwe naam van de fusiepartij, maar dat lijkt niet meer dan een formaliteit. Een 60-jarige medewerker van een begraafplaats in Den Haag wordt verdacht van diefstal uit graven en witwassen. Hij is vorige week al aangehouden, zo heeft het Openbaar Ministerie vanmorgen laten weten. Het gaat om de gemeentelijke begraafplaats Kerkhoflaan. Daar zou hij sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen die hij dan verkocht bij een goudhandelaar. In een reactie zegt het college van Den Haag geschokt te zijn door het nieuws. Verdenking moet afschuwelijk zijn voor nabestaanden van overledenen die op deze begraafplaats zijn begraven, zegt een woordvoerder. college kan zich ook goed voorstellen dat de kwestie impact heeft op andere Hagenaars en medewerkers van de gemeente.
0: Ja, triest.
11: Heel triest. Nou.

0: Huub Misee, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Ja, nou ja, we zijn het. Het is een beetje, hoe zeg je dat zo mooi? Een interbellum, hè, is het. Tussen zo'n periode tussen het mooie weer. Want ja, volgende week komt het allemaal weer goed, Huub. Dat ga je straks vertellen in het volgende uur. Maar ja, het is even minder deze week. Hè?
1: Het is even minder. Ja, het is een beetje een zomer zoals we die vroeger heel veel hadden. Hè? Dus dan de ene dag, zoals gisteren, die buien. En dan vandaag weer een beetje zon. Het is nog niet echt koud, hoor. Het is 18 graden, 19. Het kan plaatselijk nog 20 worden. Maar inderdaad, het waait nogal. Windkracht 5. Aan zee zelfs windkracht 6 uit het zuidwesten. En ja, vanmiddag gaat de bewolking toenemen zo dadelijk. Langzamerhand, we hebben nogal wat zon, hoor. Maar dan later vanmiddag volgt er regen. Dat dus bij 19 of nou hier naar 20 graden. En dan ook vanavond nog enige tijd wat regen. Daarna wat opklaringen. Vooral later vannacht tegen de ochtend weer opnieuw buien. De wind wordt vannacht zuidelijk, maar blijft stevig doorwaaien. Aan zee windkracht 5 tot 6. En het wordt een graad of 14. Morgen af en toe zon, minder dan vandaag, maar dan ook weer voornamelijk regen en onweersbuien, misschien met hagel. De zuidwestenwind trekt nog iets verder aan, wordt af en toe windkracht 7 aan de kust. Een harde zuidwestenwind. Ja, en dan maar 17, 18 graden. Nou, vrijdag in de ochtend nog enkele buien. Daarna komt er duidelijk meer zon. Vrijdagmiddag wordt het al duidelijk beter. Het wordt ongeveer 18 graden. En degene die het een beetje gewend is, die kan dan volgens mij alweer op een terrasje zitten. Zaterdag hebben we eerst nog zon. Later komt er meer bewolking. En dan tegen de avond, eind van de middag, weer een beetje regen. Maar zaterdag wordt het toch alweer 20 graden.
0: Ja,
1: hoor. Je hoort het alweer, hè? Nou ja, hoe het zondag en volgende week wordt. Ja. Over een uur, hè?
0: Maar even, want er zijn ook veel avondvierdaagses in de regio deze week. Ja. Hoe is het vanavond? Is het
1: nou
0: dan
1: ja,
0: nat? Of?
1: Ja, vanavond regent het dan toch net in het begin van de avond nog wel wat. Er zit geen onweer bij, dus een regenjas, een paraplu zou voldoende moeten zijn. Maar het is niet leuk.
0: Nee.
1: Hopelijk dat het toch nog een beetje op tijd droog wordt.
0: Ja.
1: Ja, dat moeten we nog een klein beetje afwachten, eerlijk gezegd.
0: Dat horen we later vanmiddag dan van jou hier nog op Radio West.
1: Ja.
0: Bij Bas vanmiddag, hè.
1: Ja.
0: Tot straks,
1: ja hoor.
2: En tot zover dan het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, ook al is het dan een interbellum. Of kijk op omroepwest.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
4: Menno in de middag.
0: Waar gaan we naar luisteren?
2: Ik heb geen flauw idee.
0: Oh, echt niet? Oh.
2: Nee, heeft helemaal niet doorgesproken dat we dat gaan doen.
0: Oh, dit is Linda Ronstedt.
2: Oh, Linda Ronstedt.

0: Linda Ronstadt op de grootste van Zuid-Holland-Noord. Wat een fantastische plaat is dat. Ja. It's so easy. En een mooie vrouw. Ik was vroeger verliefd op haar, eigenlijk nu nog steeds.
1: Ja, je hoort André Kolen die nu in plaats van de aankondiging de afkondiging pakt.
0: Ja, dat hadden we afgesproken. Dat stond ook
1: dit
0: in het draaiboek.
1: Dat draaiboek zie je. Hebben we dat vanmorgen met de redactie helemaal afgesproken? Dat de redactie van Menno in de middag?
0: Ja.
1: En het hele radioteam?
0: Het hele radioteam stond erbij.
1: Oh ja, ik zie het staan. Ja, afkondiging. Ja, sorry. Ja, dan was ik net al thuis.
0: Nou, dan krijg je dat.
1: Weet je wat we gaan doen? Je mag bellen naar 070-390-5454. Ik heb hier twee kaarten voor de musical We Will Rock You. En dat is straks volgende maand is dat te bezoeken in het World Forum in Den Haag. Maar daar kun je dus gratis naartoe. En het is heel makkelijk. Ik heb zometeen een plaatje van Queen. En die eindigt opeens. En jij moet hem even afmaken. En als je dat weet, gewoon even bellen. 070-390-5454. Het gaat hierom. When you're

Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk, hè? Gewoon even bellen. 070-390-5454 als je weet hoe dit liedje eindigt. Ja, en je krijgt een bonuspunt als je hem ook nog afzingt, hè? Dat is helemaal mooi. Dus 070-390-5454. En wie weet ga jij zo meteen naar de musical We Will Rock You.

0: is leuk, hè? Frans Bauer en Jan Smit en Chris Kors Amsterdam. En zij hoort bij mij. We geven deze hele week kaarten weg voor de musical We Will Rock You. Op 15 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Een show rond de muziek van Queen. En dat doen we door jou een nummer van Queen af te laten zingen. Nou, er wordt massaal gebeld. Henk Zwijnenburg uit Rijswijk deed dat ook. Hallo, Henk.
1: Hallo.
0: Want ja, jij bent de Queen-liefhebber en je denkt, daar wil ik naartoe, naar die voorstelling.
1: Ja, dat wil ik best, ja.
0: Ja, nou, dat kan. Dan moet je zo meteen even je best doen. Ben je een beetje bij stem ook?
1: Dat hoop ik.
0: Ja.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, goed. Hey, wat ben je aan het doen op deze, toch een beetje matige zomerdag, hè, daar in Rijswijk?
1: Ik zou net gaan lunchen.
0: Oh. En? Alleen? Of
1: met... Nee, met mijn vrouw.
0: Ah, gezellig. En wat maak jij dan lekker zo'n tafeltje klaar, of...
1: Zoals we het altijd doen met ontbijt ook. En, dus gewoon brood en alles wat er maar op tafel moet komen om te kunnen eten. Hè?
0: Wat lekker. Hey, en je vrouw gaat dan mee naar de musical We Will Rock You? Of krijg jij niet mee naar Queen?
1: Nou, weet ik nog niet. Oh. Ze is wat minder enthousiast, maar wie weet gaat ze mee.
0: Oh, jee, dat
1: en anders zie ik wel wie ik meekrijg.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, nee, dat is zo. Ja. Nou goed, ik weet niet of ze dan heel enthousiast wordt of nog trek in de lunch heeft als jij gaat zingen zometeen. Want ja, de bedoeling is dus dat je even het stukje afmaakt dat waar Queen stopt. Dus ik wens je ontzettend veel succes. En iedereen gewaarschuwd daar in Rijswijk. Henk Zwijnenburg, die gaat zometeen zingen. Hier komt hij, Henk. Doe je best, hè?
1: Ja, oké. Okay.

0: friends will be friends.
1: Ja, ik weet niet of die goed is. Dat weet ik echt niet. Ik ga even luisteren.
0: Dat is het niet, hè?
1: Nee, dat is het niet. Nee. Oh, Henk, wat doe je nou?
0: Ja, ik... Ja, ik zou het niet weten.
1: Ja, ik kan... Ja, Friends Will Be Friends song. Maar het is Right Till The End, was het.
0: Ja, oké. Okay.
1: Jeetje, ja. Dat vind ik nou echt jammer, Henk. Want ik had het je echt gegund. Ja.
0: Ja, jammer. Geen probleem.
1: Nou, ja, dan is het toch een mooie dag. Ja, dat hoop ik ook. En weet je wat is nog een schrale troost? We geven ze nog de hele week weg. Dus je kunt het gewoon vanmiddag weer proberen bij Bas en morgen in alle programma's. Ja. Dus doe dat dan vooral, hè, alsjeblieft.
0: Ja, ga ik doen.
1: Oké. Dag Henk. Helaas nou, zeg. Nou goed. Die kaarten die schuiven we even door naar Bas vanmiddag. Bij West komt thuis. Dus dan hebben we dubbele kaarten vanmiddag.

0: Ja, zonde zeg dat Henk hem niet won, Henk Zwijnenburg. Maar goed, het is niet anders. Dus even kijken hoor, moeten we even iemand bellen. Want anders dan gaat het misschien helemaal mis vanmiddag natuurlijk. In verband met die kaarten van Queen. Want we gaan ze vanmiddag natuurlijk weer weggeven bij Bas. Wes komt thuis hè, tussen 4 en 7. Bas Martinius.
1: Even kijken. Met Bas hier.
0: Dag Bas, met Menno. Je bent live op Radio West.
1: Hey.
0: Hey Bas, even een redactievergaderingetje. Even. Ja, dat kan niet buiten de uitzending, want we moeten dat gelijk regelen. We hadden net iemand die het niet goed had bij Queen. En ik ben zo vrij geweest om te zeggen, dan heeft Bas vanmiddag, West komt thuis, dubbele kaart om weg te geven. Is dat akkoord?
1: Ja, dus goed. Dus dat ik het spel 2 keer speel als het ware.
0: Ja, of 4 kaarten weggeeft. Wat je, dat mag je zelf weten natuurlijk. Dat moet je even met je redactie overleggen, denk ik.
1: Oh, met de hele redactie. Ja, dat is goed. Ik beleg wel een vergadering en dan, dan zijn we daar wel op tijd uit, denk ik. Ja.
0: Top, top. Dankjewel, Bas. Horen we je om 4 uur hier, hè?
2: Hoi. Op de kaart.
1: Hoi.
0: Kijk, zo lossen we dat op. En we gaan naar de volgende collega. Gwen Ouwehand. Hallo, Gwen.
3: Hallo, Menno.
0: Hi. Ja, inmiddels in Oud-Ade aangekomen. Even voor de mensen die niet precies weten waar dat ligt en wat voor plaatsje dat is.
3: Oud-Ade is een dorpje dat ligt in Kagen-Brasem, gemeente Kagen-Brasem. En ik ken het eigenlijk persoonlijk van de polderlandschappen. Eigenlijk op het moment dat je richting Kagen-Brasem rijdt, dan zie je al heel veel polders verschijnen in de horizon. En daar ben ik dus ook eventjes afgeslagen. Ik sta nu vlakbij de Vrouw Vennepolder. En nou ja, dat is eigenlijk een hele mooie plek, want hier heeft het Land van Ons, Stichting Het Land van Ons, die heeft hier ook een polder opgekocht. Nou ja, dat is echt een hele, hoort het misschien op de achtergrond al een beetje, en heel veel hoog.
0: Ja, je valt even weg. Probeer even op dezelfde plek te blijven staan. We horen inderdaad wel het geraas.
3: Hallo?
0: Van dat. Ja, nu hoor ik je wel.
3: Dus, ja. De wifi is hier niet zo heel erg goed te verbinden. Zoals je misschien wel hoort, dat heb je wel eens last van midden in de polder. We gaan het toch
0: proberen, ja. Ja, dat
3: hier
0: gaan we
3: ook. Bos is van het Land van Ons.
0: Ja, dit gaan we even. Sorry, Gwen. Ja, daar kan jij helemaal niets aan doen. Dat is, ja, we hebben in sommige gebieden is inderdaad het bereik even wat minder. Het is allemaal digitaal natuurlijk. Gwen, zullen we afspreken dat we zo meteen even bij je terugkomen? Want we willen dat verhaal natuurlijk wel horen daar uit Oud-Ade in dat mooie gebied waar je bent. Doen we zo meteen. Yes. Zo meteen meer van Gwen Ouwehand. Daar

0: Chef Special, goede plaats. We gaan het weer even proberen bij Gwen Ouwehands. In Oud-Aden, voor op de kaart. Gwen.
1: Ja. Ja. Doet de verbinding het nu?
0: Zeker, luid en duidelijk.
1: Oké, okay, kijk. Nou, waar ik dus was gebleven, was het Land van Ons. Omdat Land van Ons een corporatie is dat over heel Nederland allemaal polders opkoopt. Waar dus biologische boeren uiteindelijk op kunnen boeren. Dus Jos kan daar van alles over vertellen. Wat is dit voor plek?
2: Ja, dit is een hele grote polder, hè, vlakbij Oud-Aden, in Oud-Aden, bij Leiden. Het is een 33 hectare grote polder. Die heeft Land van Ons. We zijn dus een burgercoöperatie met deelnemers. De polder is in 2020 gekocht. Hebben wij gekocht met het doel. Het was zeg maar, toen grasland met regulier Engels raaigras. Om dat om te zetten via een pachter of via pachters naar biologisch gebruik. Dat is eigenlijk ons grote doel.
1: Dus eigenlijk als je hier een rondje overheen loopt, over deze polder, dan is het een soort van supermarkt zoals die vroeger, honderden jaren geleden, er ook uitzag. Als je hier met een mandje langs loopt, want er worden allemaal producten verbouwd die dus ook uiteindelijk eetbaar zijn. En wat is nou echt een bijzonder product dat hier wordt verbouwd?
2: Nou, er is hier een deel van het perceel is een veenmoeren of een... Een plukmoeras, zeg maar. En daar wordt bijvoorbeeld de lisdodde gekweekt. En lisdodde smaakt als komkommer. Is eigenlijk een heel oud gewas. En ja, dat hoop je natuurlijk weer eigenlijk terug te introduceren.
1: En dat smaakt naar prei, hè?
2: Nou, komkommer.
1: Komkommer, ja. Oké, okay, dat is gek. Want je hebt het ook in je hand, volgens mij. En het ziet er gewoon uit als een...
2: Dit is gagel. Dit is ook weer een plantje met allerlei blaadjes eraan. Dit wordt gebruikt om olie van te maken. Een soort etherische olie. En voor mij gaat het niet om de eetbaarheid in dit geval. Maar wel om dus een lekker ruikende olie van te produceren.
1: Okay. Nou, heel bijzonder. Een bijzondere plek. En als je hier verderop loopt, lijkt het ook ineens alsof je in een soort van land van Azië terechtkomt. Want daar wordt dus rijst verbouwd, hè Jos?
2: We zijn vanaf 2023 zijn we begonnen heel kleinschalig met het planten van rijst. Ook weer via een pachter, zeg maar. Maar nu, en dat is heel bijzonder, afgelopen week zeg maar, is een groot perceel aan rijst ingeplant. Met de doelstelling dus om op te schalen en te kijken, is rijst een gewas wat in Nederland bestendig is? Okay. Zou dat kunnen? En dan moet je natuurlijk, en we doen dat samen met de Universiteit van Leiden. Die monitort en die kijkt van wat zijn de omstandigheden goed. En een teler, een rijstboer, zeg maar, die zich op de rijst heeft gestort. Om te kijken, van, is dit dan ook, kun je hier ook je geld mee verdienen? En is het ook iets wat je grootschalig zou kunnen gaan doen?
0: Ja, wat interessant, nou, Gwen. Ja, weet je wat, want we moeten natuurlijk naar het nieuws van 1 uur. En het is veel te interessant om te laten liggen over of die rijst inderdaad slaagt. En of dat eetbaar is. En of dat inderdaad iets voor de toekomst is. Zullen we daar zo meteen even over verder praten na 1 uur met jou?
1: Zeker.
0: Daar?
1: Ja, want zeker, dat is interessant daarover genoeg. Straks meer.
0: Zo is het, daar vanuit Oud-Aden. Tot straks. Dit zijn de Beatles.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Zometeen 2 uur. Menno in de Middag met meer vanuit Oud-Aden natuurlijk in Op de Kaart. En Tess Merlo is hier. Het is 1 uur, het nieuws uit de regio. Dat krijg je van André Kolen.
9: De plannen voor maximaal 50 flexwoningen aan het Molenpad in Zoeterwoude-dorp bevinden zich nog in een vroeg stadium. Hoewel woningcorporatie Reinhard Wonen en bouwer Moos inmiddels een overeenkomst hebben ondertekend, moeten eerst nog diverse onderzoeken worden uitgevoerd voordat bekend is of het echt haalbaar is. Dat zei wethouder Arjen Agema bij Mediapartner Centraal Plus. Een plofkraak op een geldautomaat in winkelcentrum de Julianabaan in Voorburg heeft vannacht veel schade aangericht, onder meer in een boekenzaak en een woonwinkel. Er zijn geen gewonden. Of de dader of daders geld hebben buitgemaakt bij de plofkraak in Voorburg is niet bekend. Inwoners van de gemeente Hillegom, Lisse en Teilingen kunnen iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen van 2027. Wie iemand wil voordragen kan contact opnemen met HLT Samen. De aanvraag moet wel uiterlijk maandag 15 juni binnen zijn, bericht mediapartner Bollenstreek Omroep. Meer nieuws straks om 1:30, nu het overige nieuws.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan,

0: Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Bianca Damink.
2: Er staat één file. Die levert wel vrij veel vertraging op. Het is de N444 van Oegstgeest naar Noordwijk. Daar heb je bijna een half uur tijdverlies tussen Oegstgeest en de aansluiting met de N206.
3: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
7: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
8: Lekker kaal, stoer, mannelijk.

0: beat. I've been thinking about you uit de jaren 80 aan het begin van dit tweede uur. Menno in de middag, waarin we zometeen Tess Merlo natuurlijk begroeten, altijd op de woensdag. Ze heeft een mooie plaat meegenomen. Een hele rustige plaat die we ook in het Nederlands kennen. Ze heeft ze alvast verklapt. Dus zometeen meer van haar. En we hebben natuurlijk Gwen Ouwehand nog altijd, onze verslaggever voor op de kaart, die in Oud-Ade is. We hoorden het net, waar iets heel bijzonders is waar ze staat. Want ja, waar wordt er nou rijst verbouwd in ons land? Nou, daar dus, in Oud-Ade. En ja, we waren benieuwd, want je kon je verhaal niet helemaal afmaken vanwege de tijd. Ja, in hoeverre heeft dat kans van slagen in ons klimaat?
1: Ja, nou, het is al wel al een tijdje als experiment aan de gang. Dat verbouwen van rijst. Er is een boer en een onderzoeker die zich daar helemaal in storten en probeerden daar dat project te laten slagen. Maar het is nog wel echt een experiment. Oh. Zoals je hoort, dat zijn niet echte roofvogels of andere gevogelten. Dat is een manier om andere ganzen weg te houden bij het rijstveld. Jos kan daar wat meer over vertellen. Die staat hier ook nog steeds bij mij. Jos, hoe gaat dat nou, dat rijstverbouwen hier in Nederland?
2: Nou, het is natuurlijk uniek dat er rijst wordt verbouwd in Nederland. Dus dit is ook echt de enige locatie waar dat plaatsvindt. We zijn dus inderdaad 2023 begonnen met een aantal kleine potjes om te experimenteren. Maar sinds vorige week, en dat is afgelopen maandag geëindigd, hebben we hier een 0,6 hectare veld, echt een groter veld, ingeplant moet ik zeggen. Echt met de bedoeling, wil dit iets zijn wat je levensvatbaar wil krijgen, dan moet je opschalen. Ja. En dan moet je op grotere perceel onderzoeken of het werkt, zeg maar. Dus we hebben ook echt een rijstplantmachine aangeschaft. Dus dat is ook voor het eerst dat er in Nederland wordt geplant met een machine, machinaal. Daar breng je dus die bedjes in met de rijstplant en die worden dan machinaal in het water gestoken, in de grond gestoken. Maar dus uniek. Dus echt uniek.
1: Ja, ja, zeker. En het ziet er ook heel uniek uit. Want ik benoemde het net ook al eventjes. Het voelt eigenlijk eventjes, ondanks de weersomstandigheden, alsof je in Azië terecht bent gekomen. Het zijn echt van die waterplassen met daarin allemaal kleine groene plantjes die naar boven steken. Is er al rijst geweest hier?
2: Nou, er is met die proefveldjes van de achterliggende twee jaar is wel een aantal kilo rijst al geoogst. Maar heel kleinschalig. Die rijst is ook weer gebruikt om te hergebruiken als zaad enzovoort. Er is veel vraag vanuit restaurants uit de omgeving. Want die willen heel graag rijst uit de polder vlakbij, zeg maar, op de kaart zetten. Maar daar kunnen we natuurlijk nu nog niet aan voldoen. Dus in principe, kijk, het is nog steeds is het een experiment. Het moet zich echt bewijzen. Kan het in dit klimaat om rijst te maken? Maar we hebben natuurlijk hele goede hoop. En wat je natuurlijk ziet, en dat zeggen die onderzoekers ook, de rijst wordt natuurlijk nu in de wereld op een lagere breedtegraad meer naar het zuiden geteeld. En Azië enzovoort. Maar daar wordt het ook droger. En omdat het daar droger wordt en misschien wel veel meer moeite gaat kosten, is er dus kans om rijstproductie naar het noorden te verplaatsen. Zo dus ook naar Nederland. En dat is eigenlijk de achterliggende gedachte.
1: Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd, Menno, of we over een paar maanden, want in oktober, september ongeveer, is het land van ons van plan om dit te oogsten. En wellicht hebben we dan wel rijst van eigen Nederlandse bodem.
0: Dan moet je terug, Gwen. Dan moet je proeven natuurlijk.
1: Zeker, dat ben ik wel van plan, ja.
0: Het zou wat zijn, zeg. Hey, lekkere sushi uit Oud-Ade of een nasi ramen met saté uit Oud-Ade. Dat is toch wel bijzonder.
1: Kun je het je voorstellen?
0: Ja, nou, eigenlijk niet, maar ik ben heel benieuwd. In oktober. Dan gaan we gewoon terug naar die plek. En dan gaan we kijken wat er geoogst wordt en hoe het smaakt. Hey Gwen, over een half uurtje horen we je weer. Kijken waar je dan zit daar in Oud-Ade en omgeving. Tot zo, hè?
1: Tot zo.
3: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, ik dacht, we gaan terug naar 1972. Toen had namelijk een Nederlandse groep, De Makkers, had een groot succes. De Makkers waren trouwens ook de begeleidingsband van Ben Kramer. Ja, we hadden leuke plaatjes met Corrie Konings samen. Maar één grote hit ging over de zomer. Ja, vandaag is niet echt zomer meer. Zomerweer, maar goed. We draaien hem toch. Zomerzon, De Makkers.

0: Boyzone, Picture of You. En daarvoor, ja, gezellig, hè? Uit 72 is het al De Makkers. Die hoor je niet zo vaak. En Zomerzon. Het is zover. En het leuke is, kijk, ik zal je uitleggen. Normaal gesproken zit Tess Merlo op de woensdagmiddag altijd thuis of ergens anders. Ze heeft ook wel eens in een metrostation gestaan in Parijs. En dan belt ze in en dan horen jullie haar gewoon via een goede lijn. Maar nu, en dat vind ik ontzettend leuk, en zeker nu, zit ze hier naast me, live in de studio. Dames en heren, de nummer 1 uit de eeuwige Roem Top 100, jawel! In dat huis om zijn, ze is er gewoon. Ah, wat leuk, leuk dat je er bent. Waarom ben je hier speciaal gekomen als nummer 1 van de eeuwige Roem?
1: Helemaal speciaal voor jou.
0: Geweldig. Ja. Nee, gezellig dat je er bent.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, maar we moeten natuurlijk nog wel even terugkomen op ons huis. Ja. 1 in de eeuwige Roem. Ja, we hebben je natuurlijk afgelopen zaterdag ook al uitgebreid gehoord. Maar toch nog even, hoe is het de dagen daarna gegaan? Voor 3 keer op rij ben je door de luisteraars gekozen als de nummer 1 van 860 platen.
1: Hè? Niet normaal. Ik word echt aangeklampt op straat.
0: Ja, klaar.
1: Dat is echt heel
0: en
1: leuk.
0: En wat zeggen de mensen dan?
1: Nou, goed hè. Nummer 1. En ik had tot gisteren had ik die tatoeage. Jorinda die had een plakplaatje voor mij laten maken. Die hadden we in een soort moment van baldadigheid, meteen op mijn bovenarm gezet.
0: Ja.
1: Ik heb daar een soort allergische reactie van gekregen. Oh. Omdat ik heb staan boenen om dat ding eraf te krijgen. Want ik moest gisteravond optreden.
0: Ja.
1: Met korte mouwen. Maar elke keer als ik mensen dus zag op straat. Ook vooral maandag en gisterochtend nog, dan liet ik natuurlijk die tatoeage even zien.
0: Ja,
1: kijk, nou, dit is het bewijs hoor dat het zo was. Het echt superleuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kunnen we afspreken als je het volgend jaar weer bent, dat het een permanente tatoeage wordt? Of zeg je van nou, een grote sleeve?
1: Dan ga ik toch wel, denk ik, tegenwerken dat die dan nummer 1 wordt.
0: Hey, maar even, want ja, kijk, nogmaals, er is al veel over gezegd, maar mensen die het gemist hebben. Afgelopen zaterdag dus werd je er weer gekozen tot de nummer 1. Derde keer op rij, Ons Huis. Wat helemaal geen landelijke hit is geweest.
1: Nee.
0: Maar wat echt hier in de regio door de Westluisteraars en al die andere mensen omarmd is. Toch nog even, hoe verklaar je dat toch? Dat nummer zo... zoveel doet met mensen. Want dat merk jij ook als je hem live zingt in de zalen.
1: Klopt. Ja, en niet eens in de zalen. Ook afgelopen weekend dus op een festivaletje in de polder bij ons. Ik zeg even ons. Ik kijk even naar jou.
0: Oh,
1: ook,
0: in Boskoop.
1: Ja, maar het is uiteindelijk ook natuurlijk van alle regiogenoten. Is
0: zeker.
1: Het onze polder. In Haaswouden-Rijndijk was een festivaletje. En daar kwam, voordat ik het verhaal ging vertellen van mijn huis, toen vertelde ik dat de windmolens waar ik op uitkeek, dat was, daar keek ik ook op uit vanuit mijn raam. Maar dat was heel ver weg. En toen zei ik, van daar heb ik hele fijne herinneringen aan. Als ik naar die windmolens kijk, die hier nu zo heel groot zo staan te, die wiekens die staan te waaien, zeg maar. En toen kwam die boer naar me toe met tranen in zijn ogen. En die zei, ik heb zoveel gedoe gehad rond die windmolens. En dit huis, mijn huis is nu overgegaan op mijn zoon. En die windmolens die staan nu hier in de tuin. En het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar jij vertelde dat verhaal over de windmolens. En vervolgens dat verhaal over het huis. Nou, hij zegt, ik stond te janken.
0: Nou.
1: En toen dacht ik, ik had natuurlijk gehoopt... misschien wel op nationale... Dat het overal gedraaid wordt.
0: Wat altijd nog kan, hè?
1: Ja. Dat kan altijd nog. Mm-hmm. Maar we hebben allemaal gewoon zo'n huis. En als we niet zo'n huis hebben, hebben we wel zo'n thuis. Hebben we wel een plek waar we ons zo voelen. En een plek die we missen in ons leven.
0: Ja, het is heel herkenbaar. En dat is mooi. Een liedje voor altijd is het. Dat weet ik zeker. Tijdloos. Hey, en dan nog, want ja, je weet, ik ben liefhebber van het Nederlandstalige lied. En dit vind ik dus ook prachtig. Je hebt daarna wel eens gezegd van ja, eigenlijk moet ik hier wel eens wat meer mee doen. En Gerard Allerliefste, die bood zich laat notabene in dit programma aan om een duet met jou te gaan doen. Komt er iets meer Nederlandstaligs ook aan?
1: Ja, het is wel. Het is de bedoeling dat ik wat ik met Ons Huis heb gedaan. Want daar hebben we natuurlijk ook een Franse versie van, Ma Maison. En wat ik met Ben Kramer heb gedaan,
0: Je
1: n'ai plus 20 ans, hebben we ook een Nederlandse versie van. Ik heb het ook natuurlijk gedaan met dat liedje over mijn dochter.
0: Ja.
1: Dat is een beetje voor mij. Dat is waar ik naartoe wil. Dus dat we een Nederlands versie en een Franse versie hebben. Dat is voor mij meteen een uitdaging. Want je schrijft het vanuit de intentie van een bepaalde taal. Dus of het Nederlands, je voelt die woorden aan. En de woorden rollen op een bepaalde manier uit je als je dat schrijft. En vervolgens dan moet je dat, om even in de woorden van mijn vriend Matthijs van Nieuwkerk, even een name dropping, die vertelt elke keer in onze theatershow van dan moet je die woorden, als je dat gaat vertalen, veilig overvaren naar een andere taal.
0: Mooi.
1: dat is wat je moet doen. Dus het is een extra uitdaging.
0: Ja, nou, de groeten zijn grote zangers in Nederland groot geworden met bijvoorbeeld nummers uit Italiaans natuurlijk. Hè? Ik noem Marco Borsato alleen maar. Die, ja, daar moet je inderdaad goed gevoel in leggen en dan lukt het je. Maar dat kan je natuurlijk, hè? Dat heb je al lang bewezen. Nou, ik kijk er echt naar uit als je dat weer gaat doen. Staat er iets op de rol even kort nog?
1: Op de rol?
0: Op dat vlak, Nederlandstalig.
1: Ja, we zijn er hard mee bezig. Ja. We zijn aan het schrijven.
0: Ja, mooi. Nou goed, kijken we naar uit. Horen we natuurlijk als eerste hier. Daarover gesproken.
1: Ja.
0: Er zijn liedjes die zijn in het Frans en daarna ook in het Nederlands uitgebracht. Bijvoorbeeld deze.
2: Telkens weer slaat wat er vroeger was. Weer als een vlam omhoog. Uit de oude as.
0: Ja, ik vind dit zo ontzettend mooi liedje.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Och, ja. Willeke.
0: Ja, vind ik echt prachtig. Ja.
1: Ja.
0: En jij gaat er nu iets meer over vertellen.
1: Ik ga er
0: dan in het
1: meer
0: Frans
1: over vertellen. Ja. Ja, nou ja, inderdaad, in het Frans. Want er zijn ontzettend veel liedjes die wij natuurlijk vanuit het Frans vertaald hebben naar het Nederlands. Dit nummer, dat is juist de andere kant op gegaan. Het origineel is natuurlijk in het Nederlands telkens weer. Maar in 2004 bracht Wende Snijders, die bracht een plaat uit, Cantu Dor. En daarop ze dacht, ja, ik wil iets doen met dat lied telkens weer. Dat vind ik zo'n mooi nummer. Prachtig liedje. Dat wil ik overvaren naar het Frans.
0: Ja.
1: En zij heeft dat met een beetje hulp hier en daar volgens mij vertaald naar het Frans. En dat is een prachtige versie geworden. En ik heb daarvoor gekozen vandaag. Waarom? Ik kom net terug van een repetitie in Rotterdam met het, ik zei het net, Marinierskapel der Koninklijke Marine.
0: Ja, mooi.
1: Ga ik morgen en overmorgen mee optreden. En zij hebben mij gevraagd om dat nummer te zingen. En dat nummer, ik was het vergeten. Ik was vergeten dat het bestond. Maar die plaat van Wende, Cantu Dor, die heb ik op mijn 18e, toen ik net het chanson ontdekt had, 4 jaar nadat het is uitgekomen, helemaal grijs gedraaid. En ik
0: toen wil ik dit ook.
1: Dit wil ik. Ja, dat was voor mij misschien een laatste zetje van zie je, Nederlanders doen het ook.
0: Ja.
1: En deze versie, deze Franse versie van telkens weer van Willeke Alberti, het is zo prachtig en het is prachtig gezongen door Wende en ze heeft het waanzinnig vertaald. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Dat is het. Dat is alles wat je krijgt vandaag, Menno.
0: Zo gewoon gaan draaien. Ja, meer vraag ik ook niet van je. Ik vind het al heel leuk dat ik een keer, als we met elkaar spreken, even elkaar in de ogen kunnen kijken.
1: Ja.
0: Dan zie ik ook weer hoeveel passie je hebt voor die muziek. Zullen we hem gewoon maar aankondigen, zoals jij dat kan. Ja, van een zangeres dus die jou op je 18e geïnspireerd heeft om heel veel moois te gaan doen met het Franse chanson.
1: Absoluut.
0: Dankjewel, Tess.
1: Hier is Wende met Chaque Fois.

0: Ja, en als je dan weet dat dit Tess geïnspireerd heeft toen ze 18 was en wat ze nu allemaal doet, dan krijgt dit liedje nog een extra lading. Wende Snijders en Jacques Foy. Mooi. Goed, hè? Even bijkomen, hè, Dre? Ja, goed. Nou, en leuk dat ze er ook was hier in de studio. Tess Merlot. Heeft trouwens ook nog een lekker flesje Tess Merlot wijn meegenomen. Ja, nou, dan ben je lekker, helemaal lekker, welkom hier natuurlijk. Goed, mooi. We gaan zometeen het laatste half uur in. Natuurlijk met Gwen Ouwehand vanuit Oud-Aden nog een keertje. En je mag mailen naar menno@omroepwest.nl. We hebben echt een leuk thema deze week in jouw plaats. Die hoor je zo rond 5 voor 2. Namelijk liedjes met een getal of een cijfer erin.
1: Ja, 1, 2, 3 en 4, 5 hebben we al gehad.
0: Ja. En het mag natuurlijk ook in de naam van de artiest zitten.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: 3:30, Radio West. En je hoorde hem al even. André Kolen heeft het nieuws uit de regio.
7: Goedemiddag. De grootschalige reconstructie van de N468 tussen Maasland en Schipluiden, die duurt langer dan gepland. Het werk zou aanvankelijk eind 2027 klaar zijn. Maar volgens de provincie Zuid-Holland wordt een groot deel van het project nu pas in 2028 afgerond. De werkzaamheden aan de Gaagweg lopen naar verwachting zelfs door tot in 2029. Bezwaren tegen vergunningen en problemen rond toestemmingen van perceeleigenaren zijn de belangrijkste oorzaak van de vertraging, zo bericht onze mediapartner WOS. Het oude ministerie van Sociale Zaken bij stationlaan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag wordt gesloopt om plaats te maken voor 1200 woningen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners is blij met de lage huur en de mooie locatie en is niet van plan te vertrekken. Ze denken bovendien goede argumenten te hebben om te mogen blijven. Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar heeft aangespannen om de anti-kraakbewoners alsnog weg te krijgen.
8: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denken onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen in kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
7: De instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
9: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een huurcontract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting. En dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen 100 en 150 euro voor een anti-kraak. Je betaalt ongeveer 2 keer zoveel.
0: We gaan naar Huub Mizee, die gewoon betaalt. Ja. Voor zijn weerhuisje.
7: Ja, het weerhuisje wordt ook helemaal niet gesloopt.
0: Wat zou daarmee gebeuren, Huub, als jij ooit met pensioen gaat en daar weggaat? Dat wordt een soort bedevaartsoord toch voor alle weerliefhebbers, of niet?
10: Nou ja, goed, als ik met pensioen ga, dan blijf ik toch weer bezighouden met het weer. Dus dan gaat het nog niet meteen allemaal weg.
7: Nee. Misschien kunnen we het complete weerhuisje verhuizen naar het Openluchtmuseum. Want daar staan
10: dat
7: soort...
10: Is leuk. Ja, dat klopt.
7: Met een trammetje kunnen we er dan heen. Dan zorgen we dat er een timmetje langskomt.
0: Een nieuwe toeristische attractie, ik hoor het gelijk. Maar goed, voor het zover is, gelukkig nog lang niet zover het weer.
10: Nee.
0: Ja, en voor volgende week heb je goede berichten. Dus dat gaan we zo meteen horen. Maar eerst maar eens even die zure appel.
10: Ja, nou ja, goed, dat gaan we vanmiddag alweer een beetje merken. Of we merken het nu al. Windkracht 6 aan de kust uit het west-zuidwesten. Een krachtige wind, dus aan het strand is het niet helemaal aangenaam. Temperatuur gaat wel. Het is hier en daar al 20 graden geworden. Maar goed, daar blijft het ook bij. Want de bewolking zal nu verder toenemen. Het gaat geleidelijk. Tweede helft van de middag, later in de middag, gaat het regenen. Ook begin van de avond zal het nog wel wat regenen. Daarna wordt het wel weer wat droger. Hopelijk dus ook op tijd misschien nog een beetje voor de avond, vierdaagse. Later vannacht opnieuw buien. De zuidenwind die blijft krachtig aan de kust. Windkracht 5 tot 6. Vannacht wordt het uiteindelijk 14 graden. Morgen is er af en toe zon, maar dan komen er ook heel wat buien voor. Mogelijk met hagel en onweer. De zuidwestenwind die we morgen hebben trekt nog wat verder aan. Wordt af en toe hard aan de kust, windkracht 7. En dan moeten we het met 17 of 18 graden doen. En vrijdagochtend komen er nog een paar buien voor. Later komt er meer zon, wordt het 18 graden. Zaterdag is voor een groot deel droog. Later op de dag komt er wel weer regen. Komt er ook weer wat meer bewolking en wordt het 20 graden. Zondag, nou, dat lijkt wel ietsje beter te worden met ook alweer hier en daar 20 graden. Begin volgende week, nou, nog steeds een beetje wisselvallig, hoor, maandag, dinsdag. Maar daarna wordt het allemaal weer droger tot half juni, zoals het er nu naar uitziet. Komt er weer wat meer zon en kan de temperatuur ook weer wat hoger worden. Maar dat wordt dan tweede helft volgende week dat we richting 22 graden gaan. Of misschien zelfs nog wat hoger.
0: Kijk,
10: dus dat wordt nog even spannend. Maar het wordt inderdaad in de loop van volgende week duidelijk beter.
7: Dankjewel, Huub. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Heb je zin in nog een Frans plaatje? Of,
7: Mais oui.
0: Ja, ik heb de nieuwe van Wolter Kroes namelijk.
7: Ah bon.
0: Route du Soleil.
7: Ja,
0: gezellig, hè?
7: Die spreekt wel een woordje Frans,
0: ja,
7: hè?
0: Ja. Gezellig, hoor. Nou, met die zomer die volgende week weer terugkomt, daar past deze wel,
7: ja,
0: hè?
7: Ja, lekker open dakkie. Hoppa.
0: Och man, heerlijk.

0: het leuke is, er komen veel mailtjes binnen. Voor jouw plaat. Echt leuke platen met een getal of een cijfer erin. Blijf je sturen, hè, tot en met vrijdag. Dan doen we jouw plaat met dat thema. En er komen ook leuke mailtjes binnen via menno@omroepwest.nl van vakantieadressen. Want ja, de vakantietijd begint ook zo langzamerhand. Vind ik ook altijd leuk om te ontvangen. Ik krijg een mooie foto vanaf het strand van de Algarve in Portugal. Waar iemand ook luistert naar Menno in de middag. Nou, hartstikke leuk. Geniet van de zon daar. The Police and Every Little Thing She Does Is Magic. We gaan weer eens eventjes kijken bij... Oh nee, wacht, er is, ik wilde zeggen bij Gwen, maar er is telefoon. Hallo, met wie?
1: Ja, met Anneke.
0: Dag Anneke. Dag Anneke, hallo. Waar bel je vandaan?
1: Uit Alphen aan de Rijn.
0: Uit Alphen aan de Rijn. En waar bel je voor? We zitten midden in een uitzending.
1: Voor Tess, hè?
0: Voor Tess.
1: Ik heb je willen bedanken voor de goede show gisteravond.
0: Voor Tess Merlo. Ben je geweest in Gouda bij de voorstelling?
1: Ja. En dat was geweldig. De eerste keer kwam ik voor niks, want toen ging het niet door. Vanwege Matthijs, die toen onverwacht ziek was. Huh? Dus gisteravond een herkansing. En het was gisteravond de laatste show. Dus ja, ze zijn er op de toneel allemaal, hoor. Al dat zien de mensen die meededen. Maar ja, vooral Tess. En ze had ook een behoorlijke grote rol. Ze heeft een aantal liedjes gezongen.
0: Nou, geweldig. En wat vond je het hoogtepunt, Anneke?
1: Het was heel mooi. Het was echt leuk. Ja, en ik heb genoten van haar. En ik denk, als ik de kans krijg, vraag ik aan Matthijs of zij het liedje mag zingen in mijn huis. Maar toen wist ik nog niet dat het voor de derde keer geëindigd was op 1. Dat wist ik nog steeds niet. Dat had ik zaterdag gemist.
0: Ja.
1: Ik denk, ik ga het proberen ook dat ik bij Matthijs los kon krijgen. Maar dat kwam niet uit. Dat kwam ik echt niet tussen.
0: Oké, ons huis. Nou, ik hoor net van Tess, je krijgt allerliefst, appt ze me nu, want ze zit te luisteren in de auto. Nou, dat is leuk. En ze staat eind november weer in de Groote Schouwburg met het Ensemble Residentieorkest. Dus dan zal ze best ons huis nog een keer doen. Anneke, bedankt. Hè. Leuk dat je zo enthousiast bent.
1: Jo, bedankt.
0: Jo, dag.
2: Op de kaart.
0: Nou, dat is toch leuk. Dat fans van Tess Merlo ook gewoon hier naar de uitzending bellen. Het kan allemaal in Menno in de middag. En dan ook nog hebben we ook nog plek uiteraard voor onze Gwen Ouwehand. Gwen, in Oud-Aden, waar jij heel bijzonder natuurlijk op een rijstplantage bent. Tenminste, ben je daar nog steeds?
3: Nee, daar ben ik niet meer. Want, nou ja, Oud-Aden gaat een beetje internationaal door inderdaad rijstvelden hier te planten. Maar het is ook gewoon een Oud-Hollands poldergebied waar je lekker doorheen kan wandelen als je daar zin in zou hebben. En een hele stuk, ondanks dat Oud-Aden helemaal niet zo heel erg groot is. Het heeft maar iets van, ja, iets meer dan 24 straten, als ik het goed zeg. Maar als je dus door de straten heen loopt, dan loop je dus ook op een gegeven moment tegen een huis aan. Een woonhuis, vermoed ik. Maar er staat op ouderwetse blokletters
0: en
3: gebak.
0: Je valt weer even weg. Wat stond er in blokletters op? Je viel even weg. Koekjes en gebak. Hoor ik dat goed? Wat jammer nou, want ik ben zo benieuwd. Ja, jammer. We hebben een beetje pech vandaag met de verbinding daar in Oud-Aden. Daar kan,
3: ben hier door Oud-Aden heen.
0: Ik ben uiteraard niks
3: noemen. Ik het wel.
0: Ja, ben je er nog, Gwen? We gaan nog één poging doen. Je valt even weg. Oud-Aden, een bakkerij, denk ik.
3: Het is geen bakkerij.
0: Nee.
3: Gewoon een woonhuis.
0: Ja.
3: En daar zijn dus, er staat dus nog wel in ouderwetse bak. Ja. Dus ik dacht, ik ga eventjes kijken of die daar nog zijn. Want het ziet er niet echt uit als een bakkerij of een plek waar koekjes en gebak te zijn. Maar toen ik eventjes een rondje om het huis heen liep, kwam ik vanzelf tegen iemand aan die heel hard aan het werk is in de schuur. En hij is daar aan het hout hakken. En dan hoop ik dat de verbinding het blijft doen.
0: Dat hoop ik ook.
3: Oh, kijk. Ja. Dat ziet er heel spectaculair uit.
0: Oh.
3: Normaal gesproken zou mijn moeder zeggen, niet naar een man in een schuur met een zaagmachine. Maar we gaan het toch even doen.
0: Ja.
3: Goedemiddag. Hallo. U bent hard aan het werk.
4: Ik ben houtjes aan het zagen voor de kachel.
3: Voor de kachel? Ja. En dat zijn flinke brokken volgens mij, hè?
4: Zeker lekker lang warm van.
3: Ja, inderdaad.
4: Zeker.
3: Lekker stoken, maar we gaan nu een beetje richting de zomer. Is het dan nog wel nodig?
4: Jazeker. Er zijn nog een paar maandjes, dan is het erover. Je stook elke avond lekker de kachel.
3: Hey, ik vroeg me af, er staat hier op de zijkant van van uw huis staat koekjes en gebak. Zijn die hier nog te koop?
4: Nee, het is vroeger een bakkerij geweest. Luxe bakkerij. 1930 is het huis gebouwd. Het is hier een bakkerij, is hier begonnen. En die meer even hebben.
3: Oh, er staat hier iemand die kan mij meer daarover vertellen. Is dit ooit een bakkerij geweest?
5: Ja, maar verder weet ik het niet.
3: Oh jee. Nou ja,
0: Je valt even weg, Gwen. Het is jammer. Maar goed, laten we afspreken, want we horen je gewoon te slecht.
4: Hier op het dorp Atalantis, dus heel het dorp, één alles op elkaar.
3: Ja.
4: Ja,
3: mooi hoor. Ja, ik hoor dat de verbinding niet zo heel goed is,
0: helaas.
3: Menno.
0: Laten we afspreken dan we nog een keertje terugkeren naar Oud-Aden. Want dit is ook een leuk verhaal van je. Ja, dat is jammer dat de techniek ons even in de steek laat daar. Kan gebeuren, niks aan te doen. We horen je binnenkort weer hier en op de kaart, Gwen.
3: Yes, volgende week weer.
0: Ah, gezellig. De hele week volgende week. Tot dan.
3: Yes.
0: Tot dan.
3: Tot dan.
0: Kijk, Gwen Ouwehands. Wat een beetje pech vandaag. Goed, met

0: De Gypsy Kings, Joey Jabba. Tot zover deze Menno in de Middag. Blijf lekker bij West vandaag, straks muziek aan zee. En daarna Bas met West komt thuis met dus dubbele kaarten, hè, voor de voorstelling van Queen.
1: Jouw plaat.
0: Ja, we zoeken plaatjes waarin een getal of een cijfer zit. Jos van der Toorn zegt hallo Menno. Ja, een Nederlandstalig nummer. En wel drie zomers lang van Connie van der Bos. Ook deze. Ja, die is leuk. Fijne dag, zegt Jos. Nou, jij ook. Leuk. Dit was hem. Maak er nog een mooie dag van.

0: heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Zometeen in Muziek aan Zee. Muziek van Casey and the Sunshine Band. Het is 2:00. Hier is André Kolen met het nieuws.
10: 3 minderjarige jongeren zijn gisteravond onterecht onder schot gehouden door de politie. Dat bevestigt de politie aan Studio Alphen na berichtgeving in diverse media. De politie kreeg een melding van een groepje jongeren die een vuurwapen bij zich hadden in het bospark in Alphen aan de Rijn. Daarom zijn we ter plaatse gegaan. Dat is een woordvoerder van de politie. De plannen voor maximaal 50 flexwoningen aan het Molenpad in Zoeterwoude-Dorp bevinden zich nog in een vroeg stadium. Hoewel woningcorporatie en de bouwer inmiddels een overeenkomst hebben ondertekend, moeten eerst nog diverse onderzoeken worden uitgevoerd voordat bekend is of het echt haalbaar is, zei wethouder Arjan Agema bij Mediapartner Centraal Plus. Inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teilingen kunnen iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen van 2027. Wie iemand wil voordragen kan contact opnemen via HLT Samen. De aanvraag moet wel uiterlijk maandag 15 juni binnen zijn. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet

0: heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro... omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt... en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen... gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen, Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp, kennis van kracht.
7: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Lekker liedje voor juni, toch? He? Lekker vrolijk. Climby Fisher, Love Changes Everything. Goedemiddag allemaal. Het is woensdag. Het is alweer 3 juni 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee. We begonnen met een ander zomers liedje, Come to My Island, van Casey en de Sunshine Band. Een uitnodiging die velen niet kunnen weerstaan. Als je tenminste een eiland zou kunnen. En daarna natuurlijk Climby Fisher, Love Changes Everything. En hier is Cher, Love and Understand.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: The Real Thing.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Met You To Me Are Everything. En het is weer tijd voor goed nieuws in de Muziek aan Zee. En dit keer heb ik goed nieuws over het Pieterpad. Voor de wandelaars onder ons die die tocht van noord naar zuid door Nederland graag nog een keer zouden willen maken. Er is nu ook een mogelijkheid om het per rolstoel te doen. Inmiddels heeft de organisatie van het Pieterpad aangekondigd dat 85% van het pad inmiddels al toegankelijk is voor rolstoelers. En het is een mooie tocht. Ik kan het je zeer aanbevelen. En ook een rolstoel denk ik dat je uitstekend zult kunnen genieten.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
9: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
14: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Paul. Drie minderjarige jongeren zijn gisteravond onterecht onder schot gehouden door de politie. Dat bevestigt een woordvoerder aan Studio Alphen na berichtgeving in diverse media. De politie kreeg een melding van een groepje jongeren die een vuurwapen bij zich zouden hebben in het bospark in Alphen aan de Rijn. Daar zagen agenten een groepje personen en werd een zogenoemde benaderingstechniek gevaarlijke verdachte uitgevoerd. Toen bleek het niet om deze personen te gaan, aldus de woordvoerder. Later op de avond werd een ander groepje dat wel voldeed aan het signalement gesignaleerd en benaderd. Een van hen die sloeg op de vlucht en kon worden aangehouden in de omgeving van de Albert Schweitzerbrug in Alphen, maar er werd geen vuurwapen gevonden. De verdachte is heengezonden met een boete voor het bezit van drugs. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller moeten kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk onderdeel is dat burgemeesters eerder de mogelijkheid krijgen om demonstraties te verplaatsen, zegt deze verslaggever.
16: Nu kunnen ze overigens ook al opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
15: Na de zomer debatteert de Tweede Kamer over het voorstel van de ministers. De grootschalige reconstructie van de N468 tussen Maasland en Schipluiden duurt langer dan gepland. Het werk zou aanvankelijk eind 2027 klaar zijn, maar volgens de provincie Zuid-Holland wordt een groot deel van het project nu pas in 2028 afgerond. De werkzaamheden aan de Gaagweg lopen naar verwachting zelfs door tot in 2029. Bezwaren tegen vergunningen en problemen rond toestemmingen van perceeleigenaren zijn de belangrijkste oorzaak van de vertraging.
14: Het weerbericht in Muziek aan Zee komt van Huub Misee.
11: De bewolking zal geleidelijk verder toenemen en later vanmiddag volgt er ook regen. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig, en het wordt ongeveer 19 graden. Ook de komende nacht is er vrij veel bewolking en in het begin van de avond valt er nog regen. Later volgen er opnieuw buien. De wind is vannacht zuidelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig, en vannacht wordt het 14 graden. Morgen is er af en toe zon, maar komen er ook heel wat buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De zuidwestenwind trekt nog iets verder aan en wordt morgen aan zee af en toe hard, windkracht 7. En dan wordt het morgenmiddag 17 of 18 graden. Vrijdag eerst nog een paar buien, later meer zon, dan wordt het 18 graden. Zaterdag is het overdag nog wel droog, later komt er meer bewolking en kan er opnieuw wat regen vallen, maar dan wordt het wel 20 graden.
15: Dankjewel Huub, en tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Muziek aan Zee.

Jan Smit, we zijn hem vorige week nog tegengekomen in de eeuwige roemlijst. En hier draai ik hem met Als je lacht. En dit is een van de mooiste liedjes met Dusty Springfield in de hoofdrol. Maar eigenlijk ook de Pet Shop Boys. What have I done to deserve this?

0: Thank you.
1: Applaus voor Eric Clapton en zijn akoestische versie van Layla. Derk en de Domino's, waar Clapton natuurlijk ook in zat, heeft de versterkte versie opgenomen. Ga ik misschien deze week nog even laten horen. Dat is ook zo'n prachtig liedje, maar deze is ook niet te versmaden. We gaan nu naar Boston, Amerikaans bandje More Than a Feeling.

0: Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
6: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
7: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Muziek aan Zee gaat straks verder met onder andere de Bee Gees. Maar eerst brengt André Kolie het nieuws van 3 uur.
10: Tijdens het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn komend weekend worden jongeren die de regels overtreden strenger aangepakt dan anders. Minderjarige bezoekers die alcohol drinken bijvoorbeeld moeten op gesprek komen bij een haltloket en daarna moeten ze vertrekken van het Alphense festivalterrein. De plannen voor maximaal 50 flexwoningen aan het Molenpad in Zoetewoudendorp bevinden zich nog in een vroeg stadium. Hoewel een woningcorporatie en bouwer inmiddels een overeenkomst hebben ondertekend, moeten eerst nog diverse onderzoeken worden uitgevoerd voordat bekend is of het echt haalbaar is, zei wethouder Arjan Agema bij Mediapartner Centraal Plus. 3 minderjarige jongens zijn gisteravond onterecht onder schot gehouden door de politie, bevestigt een woordvoerder aan Studio Alphen na berichtgeving in diverse media. Politie kreeg een melding van een groepje jongeren die een vuurwapen bij zich zouden hebben in het bospark in Alphen aan de Rijn. Daarom heeft de politie dat daar gecontroleerd. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is er al een aantal keer aangehouden, maar stopt er niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren.

0: profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Wat een heerlijk vrolijk begin van het tweede uur van deze woensdag aflevering van Muziek aan Zee met Crispy en St. Peters en de Pied Piper. En daarna Maria Mena en All This Time. En we blijven een klein beetje in de stemming. Staying Alive, the Bee Gees.

Doobie Brothers, What a Fool Believes. En wij radiomakers zijn altijd gek op liedjes die gaan over de radio. Vandaar ook in deze aflevering van Muziek aan Zee, The Corrs en

Een schattig liedje van Lisbeth List en Ramses Shaffi, die we vorige week alle twee zijn tegengekomen in de eeuwige roemlijst. En ik neem je nu eventjes mee aan de hand naar Australië. Een bandje dat vooral in de jaren 80 hele leuke liedjes maakte. Heet Icehouse. En dit is Hey Little Girl.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
7: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
8: En hier is het regionale nieuws. Vandaag met André Kolen.
9: Goedemiddag. 3 minderjarige jongeren zijn gisteravond onterecht onder schot gehouden door de politie. Bevestigt een woordvoerder aan Studio Alphen. De politie kreeg een melding van een groepje jongeren die een vuurwapen bij zich zouden hebben in het bospark in Alphen aan de Rijn. En daar zagen agenten een groepje personen en werd een zogenoemde benaderingstechniek gevaarlijke verdachte uitgevoerd. Toen bleek dat het niet om deze personen ging, aldus de woordvoerder, maar later op de avond werd een ander groepje dat wel voldeed aan het signalement gesignaleerd en benaderd. Een van hen die sloeg op de vlucht en kon worden aangehouden in de omgeving van de Albert Schweitzerbrug in Alphen. Maar er werd geen vuurwapen gevonden. De verdachte is heengezonden met een boete voor het in bezit hebben van drugs. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee naar huis. Maar dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
10: Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit, waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien, blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd, waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen en vervolgens het niet redt.
9: Het thuis opvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Sporting Leiden dacht dat het zich in alle rust kon gaan opmaken voor de finale van de nacompetitie tegen de zaterdagtak van het Haagse Kwik. Op neutraal terrein bij DHL in Delft zou de Leidse ploeg, na de degradatie van vorig jaar naar de 5e klasse, binnen een jaar weer kunnen promoveren naar een niveau hoger. Dat was echter buiten de KNVB gerekend. De bond besloot namelijk na het zien van filmbeelden dat de gewonnen strafschoppenserie in de halve finale opnieuw moet worden genomen. En dat is tegen het zere been van de Leidse amateurvoetbalclub. We hopen dat de KNVB woensdagavond de beslissing terugdraait, zegt trainer Marco Harleman. Als we alsnog de strafschoppenserie over moeten nemen, dan gaan we niet. Dan gaan we naar de rechter en mag een onafhankelijke organisatie een uitspraak doen.
8: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizé.
11: De bewolking zal geleidelijk verder toenemen en later vanmiddag volgt er ook regen. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig en het wordt ongeveer 19 graden. Ook de komende nacht is er vrij veel bewolking en in het begin van de avond valt er nog regen. Later volgen er opnieuw buien. De wind is vannacht zuidelijk, matig tot vrij krachtig aan zeekrachtig en vannacht wordt het 14 graden. Morgen is er af en toe zon, maar komen er ook heel wat buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De zuidwestenwind trekt nog iets verder aan en wordt morgen aan zee af en toe hard, windkracht 7. En dan wordt het morgenmiddag 17 of 18 graden. Vrijdag eerst nog een paar buien, later meer zon, dan wordt het 18 graden. Zaterdag is het overdag nog wel droog, later komt er meer bewolking en kan er opnieuw wat regen vallen, maar dan wordt het wel 20 graden.
9: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi.
12: De regio viel op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Knoopert Hoek en Knoopert Burgerveen 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de keteltunnel 5 minuten extra. En de A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over.
9: Dankjewel Dennis. Dan nu tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Muziek aan zee.
13: Dit is Radio.

Niall Horan, On The Loose. Dat sprak voor zich, want dat zongen ze ook nog eventjes. Daarvoor She's Not There van de Zombies. En het is nu tijd voor de woensdagse meedansplaat van de dag. Dus dames en heren, eventjes de ledematen strekken op dit programma. Je weet het, deze tijd elke dag heel even in beweging komen. En nu met Rick Astley, Together Forever.

Buddy Joe van de Golden Earring. Van het volgende liedje is het origineel van Joe South uit de jaren 60, als ik het wel heb. En dit is na ongeveer 20, 30 jaar later van Inner Circle. The Games People Play.

Games People Play van Inner Circle. En er wordt even een piano de studio binnengereden. Alwaar een wonderschoon liedje uit tevoorschijn komt van Fleetwood Mac. En dat heet Songbird. Muziekhuis zit erop alweer. Ik spreek je morgen weer om 2:00. Zometeen veel plezier met Bas.

0: elke zaterdag tussen 12 en 2 Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog? Maak er een potje van, want met

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Zometeen in Westkom Thuis, een grafdelver rooft sieraden en gouden vullingen uit graven. Het is 4:00, het nieuws krijg je van André Kolen.
4: De politie heeft een verdachte aangehouden voor het schietincident dat in maart plaatsvond in Pijnakker. Het gaat om een 29-jarige man uit Den Haag. In de ochtend van 21 maart werden schoten gelost op een parkeerterrein aan de Beltmolen, een nieuwbouwwijk in Pijnakker. En daarbij raakte een geparkeerde auto beschadigd door meerdere kogelinslagen. Drie minderjarige jongeren zijn gisteravond onterecht onder schot gehouden door de politie. Dat bevestigt een woordvoerder aan Studio Alphen. Politie kreeg een melding van een groepje jongeren die een vuurwapen bij zich zou hebben in het bospark in Alphen aan de Rijn. Daarom zijn we ter plaatse gegaan, aldus de woordvoerder. De jongeren bleken uiteindelijk onschuldig te zijn. De avondvierdaagse in Wassenaar trekt dit jaar een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars doen mee aan het jaarlijkse evenement dat wordt georganiseerd door vrijwilligers van de Ronde Tafel Wassenaar. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op vier arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio West files en vertragingen krijg je van de ANWB door Dennis Mooij.
6: In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Door een auto met pech is daar 1 rijstrook dicht.
7: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je

0: het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Otto Dijksman in Katwijk.
2: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Level 42 op Radio West. Something About You. Een heel goede middag. Dit is West Komt Thuis. Tot 7 uur vanavond. Met dadelijk tussen 6 en 7.
1: 80s at 6.
0: Precies, dan kun je nog meer van dat soort jaren 80 muziek gewoon ook aanvragen. Dan moet je even een mail sturen. bas@omroepwest.nl. In dit programma aandacht voor onder andere een grafdelver die sieraden en gouden vullingen uit graven heeft geroofd. Het viaduct over de A12 aan de Afrikaweg in Zoetermeer is 2 weken dicht voor groot onderhoud. Ze staan daar met enorme werktuigen van alles kapot te bikken, zodat ze daar weer onder andere nieuw asfalt en zo kunnen leggen. Maar het levert ontzettend veel overlast op in en rond die afslag. Want Zoetermeer is natuurlijk een beetje in tweeën gedeeld door de A12. En de zuidelijke helft is daardoor een stuk minder goed bereikbaar geworden voor de noordelijke helft. En ook als je Zoetermeer in of uit wilt, dan zul je toch echt die afrit voorbij moeten en naar een volgende afrit moeten. En daar is het dan natuurlijk ook weer ontzettend druk. Nou, mijn collega Aniek Enthoven is daar naar op weg.

Wanneer ik er spreek, weet ik nog niet helemaal. Want het zou zomaar kunnen zijn dat ze zelf ook in die file komt te staan. Maar we gaan dadelijk een poging wagen. En ik heb goede hoop. En voor de rest in dit programma een natuurlijke podcast met Richard. Vorige week deden we geen podcastrubriek, want toen zaten we in de week van de eeuwige roem. Maar wat heeft hij meegenomen? Nou, dat hoor je dadelijk allemaal. En natuurlijk, de kopstaartplaat komt voorbij. Hadden we gisteren Raccoon met Shoes of Lightning als kopstaartplaat. Zoeken we dus vandaag een plaat die begint met lightning of met bliksem. En gedonder mag wat mij betreft ook. Dus laat hem lekker hier op Radio West.

0: De Beach Boys op Radio West, natuurlijk de Good Vibrations. Hè. 1966, wat een grote hit was dat. Het is 13 over 4.
1: West komt thuis.
0: Schandalig, ongehoord, bizar. Ja, kies zelf maar welke klassificatie je aan ons volgende onderwerp wil geven. Een 60-jarige medewerker van de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag is opgepakt omdat hij sieraden en gouden kiezen, tanden en vullingen uit graven heeft geroofd. Martijn Hooyer, jij bent in dit verhaal gedoken vandaag. Een goedemiddag.
2: Zeker. Goedemiddag, Bas.
0: Ja, wat dacht jij toen je dat hoorde?
2: Ja, toen ik het hoorde dacht ik, dit is toch niet waar. Ik bedoel, hoe laag, how low can you go? Het is echt verschrikkelijk als je dat soort dingen doet. Mensen liggen daar op hun laatste rustplaats en dan ga jij hun spullen stelen. Het is net zo erg als graven vernielen, geloof ik.
0: Ja, het is ongehoord. Hoe is deze man te werk gegaan, Martijn?
2: Ja, die man die was dus een medewerker van die begraafplaats. Hij was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Hij moest graven delven, maar ook ruimen, zeg maar. En tijdens zijn werk is hij volgens het Openbaar Ministerie heeft hij dus kostbaarheden gepakt. Dat kunnen sieraden zijn die mensen meekregen bij hun begrafenis. Maar dus ook inderdaad gouden tanden en kiezen. Je verzint het gewoon niet. En die heeft hij meegenomen. En uiteindelijk verkocht hij die aan een goudhandelaar. En kwamen ze ook terecht in het opkoopregister.
0: Oh, het opkoopregister. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Is dat ook de manier waarop de politie hem dan op het spoor is gekomen met dat register? Wat je net zegt?
2: Nou, dat klinkt vrij logisch dat ze hem zo op het spoor gekomen zijn. En dat kan ook wel zijn dat het zo gegaan is. Het is in ieder geval via een tipgever gelopen. En dat is toen zijn ze onderzoek gaan doen. En uiteindelijk zijn ze erachter gekomen dat deze man vermoedelijk, hij moet nog veroordeeld worden, maar als ze het zo naar buiten brengen, dan lijkt de kans vrij behoorlijk dat hij inderdaad schuldig is. Ze zijn gaan onderzoeken en hebben ontdekt dat hij zo gewerkt heeft in die periode van begin 2023 tot aan het moment dat hij opgepakt werd. En dat was ergens vorige week.
0: Ik had het er al over met de collega's hier op de redactie toen we dit verhaal hoorden. En wij vroegen ons toen ook af, gaan die gestolen spullen dan terug naar de nabestaanden?
2: Ja, dat zou je wel denken. En die vraag heb ik natuurlijk ook gesteld aan het Openbaar Ministerie. Maar die zeggen van ja, het is eigenlijk niet te achterhalen van wie al die spullen geweest zijn. Dus het antwoord op dit moment is nee, die spullen die zullen niet teruggaan. Gewoon simpelweg omdat ze niet weten wat van wie geweest is. En dat is natuurlijk best treurig.
0: Ja, dat is absoluut treurig. Gaat die man ontslagen worden? Want dit kan natuurlijk niet, hè?
2: Ja, daar doet de gemeente geen mededeling over. Het Openbaar Ministerie ook niet. Maar ik denk dat je daar wel vergif op in kunt nemen dat deze man een andere baan moet gaan zoeken, inderdaad. Ja.
0: Ja, precies. Nou, die begraafplaats is dus van de gemeente Den Haag. Ja, hoe reageerde de gemeente?
2: Ja, het college van BNW, de burgemeester en wethouders, die hebben een verklaring uitgegeven en die hebben laten weten dat ze echt geschokt zijn over wat er gebeurd is. Op redenen wat ik ook zei, bedoel, het is een laatste rustpraat van mensen. Daar, ja, dat dien je gewoon met je tegen ons vanaf te blijven. De gemeente kan zich ook voorstellen dat er veel mensen zijn die vragen hebben, vooral nabestaanden, mensen die daar geliefden hebben liggen. Daarvoor is een informatienummer geopend waar je de vragen kunt stellen. En dat telefoonnummer is te vinden op de website van de gemeente Den Haag. Dus mocht je nabestaanden zijn van iemand die daar ligt of gelegen heeft, dan kun je op de website van de gemeente het nummer vinden waar je informatie kunt krijgen.
0: Oké, dankjewel Martijn Helder. Laatste vraag, hoe gaat dit in strafrechtelijk opzicht verder?
2: Ja, deze man wordt officieel verdacht van diefstal en witwassen. Dat zijn natuurlijk juridisch gezien niet heel zware vergrijpen. En ik weet dus niet of het Openbaar Ministerie hem het extra gaat aanrekenen dat hij dan op een begraafplaats steelt. En of dat witwassen dan ook nog zwaarder wordt aangerekend. Maar dat zal al moeten gaan blijken tijdens het proces. Dat proces mag deze meneer trouwens in vrijheid afwachten. Want blijkbaar heeft hij heel goed meegewerkt aan het onderzoek. En er is geen reden meer om hem vast te houden.
0: Oké, Martijn. Nou, als over deze zaak nog iets te vertellen valt, dan hoor ik jou heel graag weer in deze uitzending. Dankjewel.
2: Absoluut.
1: West komt thuis.

0: Common Linnets, Calm After the Storm. Lekker plaatje. Ja, en ik werd net eventjes gebeld door Marie Dwarsink. En ze zegt, ja Bas, ze zullen die kerel toch ook nog wel grafschennis ten laste leggen. Nou, dat lijkt mij dus ook, Mariet, helemaal terecht hoor, die opmerking van jou. Ga ik zo meteen even contact zoeken met mijn lieve collega Annick Enthoven. Want zij begeeft zich in de drukte rond het viaduct over de Afrikaweg in Zoetermeer. Waar natuurlijk veel om te doen is. Hè, want ja, daar wordt onderhoud gepleegd. Daar staan de mensen dus te wachten en in de file en moeten enorm omrijden.
1: Hoe is het met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Smeer je stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.
0: Ja, de Bee Gees zijn ongemeen populair, worden vaak nog aangevraagd. En terecht natuurlijk, hè. 8 minuten voor 4:30, dit is Radio West. West komt thuis. Ik zei het net al, lange files in Zoetermeer door de afsluiting van de Afrikaweg en het viaduct over de A12 bij Zoetermeer Centrum. Sinds zondagavond is het viaduct in beide richtingen dicht. En ook op de op- en afrit Zoetermeer Centrum van de A12 is de boel ook volledig afgesloten. En ja, voor veel automobilisten levert dat natuurlijk flinke vertraging op. Annick Enthoven is daar naartoe gespoed, zeg maar. Maar ja, hoe druk is het op dit moment? Goedemiddag.
2: Goedemiddag Bas. Nou, het viel mij nog mee. Want ook ik moest afrit 6 voorbijrijden en via afrit 7 Zoetermeer in. Ja, daar sta je wel even in de wachtstand. Helemaal voor de mensen die dan linksaf Zoetermeer in gaan. Maar ik ben naar Rokkeveen gereden en daar rijdt het toch wat sneller door. Dan op de Zuidweg, ook best wel druk. Mensen die richting de Stationsstraat gaan. Nu ben ik inmiddels op de Zuidweg bij het tankstation. En daar spreek ik een meneer aan die de bandjes op staat te pompen. En u zei, nou, het valt mij nog mee.
3: Ja, zeker. Ik kom uit Rotterdam nu, maar vanuit mijn werk. Heen vanmorgen dacht ik eraan. En toen dacht ik, oh ja, ik moet via de andere kant. Toen ben ik wat omgeleid, maar ik moet zeggen, het viel me mee. En normaal rijd ik altijd met mijn fiets. Dus morgen heb ik er geen last van. Dus wat mij betreft valt het allemaal mee.
2: Ja, u fietst meestal zo in en om Zoetermeer.
3: Zeker, ik ga naar Den Haag, ik werk in Den Haag. Dus ik pak de fiets via het Baleibos langs de A12 en dat is prima te doen. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat dit wel een lastige afsluiting is. Maar ja, ik heb er geen last van.
2: Ja, nou, het schijnt hier over een uur helemaal vast te staan hier op de Zuidweg. Ja, we staan hier naast de borden. Hè. Er staat ook een groot zo'n verlichtbord met Afrikaweg afgesloten. Je kan hier natuurlijk niet de snelweg op, wat veel mensen normaal doen.
3: Nee, dat klopt. Maar ja, je hebt natuurlijk wel nog een extra oprit en afrit. Ik weet niet hoe druk het daar is, maar ja, die mogelijkheid heb je. Dus en hoe het dan drukker wordt, weet ik niet.
2: Ja, nou, het viel mij nu nog mee. Het schijnt erger te worden straks. Het is maar 2 weken, hè? Het is te overzien.
0: We zijn nog 5 dagen voorbij.
3: Je kunt erop anticiperen. Het is niet zo dat je heel erg om moet rijden. Het is 1 afslag verder. Ja, hoe druk het met verkeer gaat worden, dat weet ik. Maar ik denk dat de mensen uiteindelijk wel gaan anticiperen op die afsluiting.
2: Ja, dat het nu nog even wennen is, omdat het pas sinds zondag is.
3: Ja, zeker. Zeker. Dus men weet nu van, hey, hoe kan ik het slimste dan toch via de snelweg of via andere manieren Zoetermeer bereiken.
2: Of lekker op de fiets, zoals u doet.
3: Zeker, zeker.
2: Goed, fijne avond.
3: Dankjewel.
0: Ja, Nick, helemaal mooi inderdaad. Ik sprak trouwens een vriend van mij van de week. Die gaat met regelmaat met de Randstadrail naar zijn werk. En die zei van, ik kon merken dat inderdaad het viaduct in onderhoud is. Want het is heel veel drukker op de Randstadrail.
2: Ja, toch een aantal mensen die naar het advies geluisterd hebben, hè, van de gemeente, ja, van Rijkswaterstaat, om de auto deze 2 weken even te mijden. En ik hoorde jou net al zeggen, er zijn al een aantal dagen voorbij. Hè. We zitten al een heel eind op streek in die 2 weken.
0: Zo is het maar net. Dus nog even uitzingen. Het is echt nodig, want dat viaduct dat ligt daar natuurlijk al jaren. En uiteindelijk moet het een keertje groot onderhoud krijgen natuurlijk. Nou, Annick, dankjewel. Jij gaat nog wat beeldjes maken, ook voor onze media, waarop je wat kan zien, hè?
2: Jazeker, dus dat is morgen allemaal te zien op onze website en op tv. En dan vervolgens naar huis, als ik daar tenminste weer door die file heen ben. Ja, dat is dan het leed als je zelf met de auto bent, hè?
0: Ja, ja. Nou, rijd dan nog even langs West. Dan kunnen we om 6:15 nog even een rondje regio Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer maken.
2: Ik ga mijn best doen om 6:15 gewoon weer aanwezig te zijn, Bas.
0: Je bent een topper, dankjewel. Hou je haaks.
2: Tot straks.
0: Tot straks. Tot aan het nieuws van 4:30 is dit Jefferson Airplane op Radio West. En het gaat over de White Rabbit. Ja, dat is natuurlijk gemaakt in tijden, zeg maar, dat er nog hier en daar wel eens wat middeltjes ingingen om de geest wat te verruimen. Ik vind het in ieder geval een ontzettend gaaf plaatje uit de jaren 60.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
9: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
8: Kijk op utsvandergeest.nl.
10: Het is 16:30, je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is hier André Code. Dree, goedemiddag.
11: Goedemiddag Bas. 3 minderjarige jongeren die zijn gisteravond onterecht onder schot gehouden door de politie, bevestigt een woordvoerder aan Studio Alphen. Politie kreeg een melding van een groepje jongeren die een vuurwapen bij zich zouden hebben in het bospark in Alphen aan de Rijn. Nou, daar zagen agenten een groepje personen en werd een zogenoemde benaderingstechniek gevaarlijke verdachte uitgevoerd, een BTGV'tje.
10: Nou, zo loop je ook altijd de redactie op hier, zo. Dat valt mij wel op.
11: En toen bleek het niet om deze personen te gaan, als de woordvoerder, maar later op de avond werd een ander groepje dat wel voldeed aan het signalement ook gesignaleerd en met dezelfde manier benaderd. Nou, een van hen die sloeg op de vlucht, maar die kon worden aangehouden in de omgeving van de Albert Schweitzerbrug in Alphen. Er werd geen vuurwapen aangetroffen, maar wel een hoeveelheid drugs. Dus de verdachte is uiteindelijk ingezonden met een boete voor het bezit van drugs.
10: Okay.
11: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller moeten kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk onderdeel is dat burgemeesters eerder de mogelijkheid krijgen om demonstraties te verplaatsen, zegt deze verslaggever.
12: Nu kunnen ze overigens ook al opdracht geven om een demonstratie te verplaatsen, maar in de praktijk heeft dat niet altijd het gewenste effect. En daarnaast wil het kabinet het strafrecht aanscherpen, zodat demonstranten eerder kunnen worden vervolgd als ze bijvoorbeeld vernielingen hebben gepleegd of infrastructuur zoals spoorwegen of snelwegen blokkeren.
11: Ja, na de zomer debatteert de Tweede Kamer over het voorstel van de ministers. De grootschalige reconstructie van de N468 tussen Maasland en Schipluiden duurt langer dan gepland. Het werk zou aanvankelijk eind 2027 klaar zijn. Maar volgens de provincie Zuid-Holland wordt een groot deel van het project nu pas in 2028 afgerond.
10: Ja, en hoe lang is het al bezig?
11: Ja, behoorlijk lang. De werkzaamheden aan de Gaagweg, ja, hou je vast, die lopen naar verwachting zelfs door tot 2029.
10: Ach joh, je zal daar toch maar wonen of werken. Onhandig allemaal.
11: Ja, ja, nou ja, goed. De mensen die daar wonen en werken, daardoor komt het waarschijnlijk. Want bezwaren tegen vergunningen en problemen rond toestemmingen van perceeleigenaren die we niet weg willen. Ja, dat is de belangrijkste oorzaak van al die vertraging. Dus
10: ja, moeilijk allemaal.
11: Het is allemaal heel erg moeilijk. Het weer is daarentegen heel makkelijk.
10: Ja, het is
11: lijkt wel herfst.
10: Nou, inderdaad. Huub.
13: Ja.
10: Het lijkt wel herfst. Goedemiddag.
13: Zo is het. Maar het lijkt ook een beetje op de zomers die we vroeger hadden. vind ik zelf.
10: Ja, echt een typische Hollandse zomer.
13: Ja, daar doet het me toch een klein beetje aan denken, eerlijk gezegd. We zijn natuurlijk enorm verwend de afgelopen tijd. Maar nu, gisteren die buien die dan vielen. En ja, inmiddels, misschien regent het hier en daar al, maar de regen klopt op de deur sowieso. Dat is het. Jazeker. Het is een front dat vanuit het westen binnenkomt. En we hebben nogal wat zon gehad vandaag. En de wind die was inmiddels al windkracht 6 aan de kust, uit west tot zuidwest. Ja, dat had je vroeger wel meer in de zomers. En het is 19, net plaatselijk 20 geworden. Ja, dat was het allemaal zo'n beetje wat... zeker in de jaren 60 hadden we hele natte zomers. Nee. Nou, zo erg is het nog lang niet. Maar in ieder geval, die regen die trekt vanavond over onze omgeving verder naar het oosten. We houden veel bewolking. En tegen de ochtend komen er weer wat nieuwe buien onze kant op. De zuidwestenwind die we nu hebben, die wordt zuidelijk. Blijft doorwaaien vannacht, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig. En dan wordt het vannacht ongeveer 15 graden. Morgen af en toe zon, dat nog net wel. Maar voor de rest ook heel wat buien. Misschien weer met hagel, misschien met onweer. In de middag wordt dat weer wat minder. De wind wordt dan zuidwestelijk en aan zee af en toe hard, windkracht 7.
11: Zo.
13: Ja, dus dat is ook echt iets, dat noem je herfstachtig van mij, part hoor.
11: Ja.
13: 17, 18 graden als maximum morgen.
11: Mm. Ja.
13: Ja, je hebt geen windmolens op je dak. Nee, alleen zonnecellen. Hè. Dus dat is
11: gelukkig niet.
13: Nee, dat levert dus niet zo heel veel meer op.
11: Nee.
13: En vrijdag eerst nog een paar buien. Daarna weer meer zon, vrijdagmiddag. Het wordt dan 18 graden. De wind is dan alweer sterk afgenomen. En zaterdag is het ook alweer redelijk te doen, hoor. In de ochtend wat zon. In de loop van de dag weer wat meer bewolking. Een zuidoostenwind krijgen we dan. Kan het toch weer 20 graden worden.
11: Oh, lekker.
13: Zondag, in de nacht van zaterdag op zondag mogelijk wat regen. Zondag misschien ook alweer wat droger. Maandag dan wel weer wat regen, zag ik nog. Maar daarna volgende week toch weer duidelijk wat beter. Heel langzamerhand wat oplopende temperaturen. Dat bedoel ik dus met die zomers die we ook vroeger hadden.
10: Ja, precies.
11: Daar hebben we niks mis mee.
10: Nee. En het is goed voor het groen, hè? Want
13: zo
10: het groen
13: is het
10: heeft
13: helemaal.
10: Nog steeds keihard nodig.
13: Ja.
10: Huub, we houden gewoon rustig vol. Komt allemaal goed. Ja. Ik heb vandaag de korte broek niet aan. Wel de slippers, je moet een beetje erin houden natuurlijk. Dus we hopen op meer en op beter. Ja. Dankjewel. Nou, dan gaan we maar eens even kijken of het op de weg ook een beetje wil. Dat vraag ik aan Dennis. Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemiddag.
14: Een hele goede middag. Nou, je hebt vooral vertraging in onze regio op de A4 nu. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Horen staat 11 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is net geen half uur. Er is ook vertraging op het spoor. Want op dit moment rijden tussen Leiden en Den Haag-Mariehoeven geen treinen. Dat komt door een gestrande trein.
10: Oké, Dennis, dankjewel. Tot later weer.
14: Tot zo.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Ja, blijf zeker luisteren. Want dadelijk speel ik dat spel natuurlijk weer. Hè, voor die kaartjes voor We Will Rock You.
11: Ja, en ik ga even met... ik heb hem met tuidraden vastgezet vanwege het windkracht 6, mogelijk 7.
10: Ja.
11: Dat hij niet wegwaait. Maar ik ga dat nu even loskoppelen en dan kun je hem gebruiken.
10: Ja, dat is mooi. Maar ik heb hem pas volgende week weer nodig, hè, de tijdmachine.
11: Oh, waarom?
10: We doen We Will Rock You. We geven kaarten weg voor een Queen voorstelling.
11: Oh, dan heb ik dat ding voor niks staan te poetsen.
10: Ja, dat kun je wel zeggen.
11: Zet ik hem weer vast.
10: Maar Dre, het leuke is, ik ga het met twee kandidaten tegelijkertijd spelen. Ja, dat wordt lachen.

0: Rolling Stones op Radio West, Under My Thumb. Het is bijna 16:45. Is het dan niet tijd voor... Twee kaarten voor We Will Rock You. Op woensdag 15 juli geven we weg in het World Forum Theater. De aanvang is 8:00 PM. Zorg er dus voor dat je daar naartoe kan. Bellen maar 070-390-5454.
1: Give up looking for my

0: All Around the World, Lisa Stansfield uit 1989. En meer jaren 80 muziek straks dadelijk tussen 6 en 7. Ja, en dan dat spelletje voor die kaarten van We Will Rock You op woensdag 15 juli in het World Forum Theater. Vanmiddag bij Menno gebeurde er iets bijzonders. De kandidaat die Menno aan de lijn had, die had het niet goed. Dus zijn kaarten die zijn blijven liggen. En daarom ga ik het spel nu spelen met twee mensen tegelijkertijd. En dat is op de ene kant Kitty te Pas uit Den Haag... en aan de andere kant Monique van der Weerde uit Zoetermeer. En als jullie allebei bij het afzingen de boel goed hebben afgezongen... krijgen jullie allebei van mij twee kaarten. Kitty, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Leuk dat je aan de telefoon bent. Ja, je hebt natuurlijk nog nooit zo'n spelletje tegelijkertijd gespeeld met een andere kandidaat. Nee. En dat is Monique uit Zoetermeer. Dag Monique.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, fijn dat jij ook hangt. Kitty, ik begin even bij jou. Ben jij een groot fan van de muziek van Queen?
1: Mijn man eigenlijk meer.
0: Oh, jouw man eigenlijk meer. Maar en ga je dan mee of zeg je van nou, ga maar met een vriend of zo?
1: Hartstikke leuk. Jeetje, hartstikke leuk.
0: Ja, precies. Ja, hartstikke leuk. En Monique, hoe zit dat bij jou?
2: Nee, ik ben groot fan. De meeste liedjes zingen, kan ik allemaal meezingen. Dus ik hoop dat het nu goed gaat.
0: Ja, nou, dat zal toch wel gaan. Het is nou niet bepaald dat we de meest onbekende platen gebruiken voor dit spelletje. Dus zelfs in je slaap, als je je wakker maakt, dan kun je die tekst waarschijnlijk nog foutloos opdreunen. Dat zit wel goed, denk ik, hoor. Ja, dames. En dan te weten dat Patrick van den Berg, die hijgt in jullie nek. Want als een van jullie twee het niet goed heeft, dan komt Patrick in aanmerking om het enorm goed te zingen. En dan moet hij heel erg zijn best doen om het te verpesten. Want hij heeft het goede antwoord vast al gehoord van een van jullie twee. Patrick, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, man.
0: Ja, je hebt het gehoord, hè? Je zit op de reservebank, maar je weet maar nooit, hè?
3: Nee, ik weet nooit, hè, maar wel wachten op het woord.
0: Zo is het maar net. Nou, Patrick, blijf geduld houden. Kitty, Monique, allebei succes. Ik ga jullie de opgave laten horen en zodra de muziek stopt, moeten jullie allebei de tekst afzingen. Daar komt-ie. Succes.
1: You're my best friend.
0: Ja hoor, natuurlijk. Hartstikke goed.
1: Oh,
0: klonk leuk. Ja, natuurlijk. You're my best friend. Een van die grote hits van Queen natuurlijk. Kunnen we allemaal meezingen. Ja. Patrick, spijt me voor jou. Het is voorbij.
3: Feliciteer ze maar, ja.
0: Ja, ik feliciteer ze. Ze hebben het gehoord. Dag
1: dankjewel.
0: Patrick.
1: Dankjewel hoor.
0: Ja, dat was Patrick.
1: Ik ben ook blij.
0: Ja, nou, ik vind het fijn dat je blij bent. Hartstikke goed. Jullie krijgen allebei van mij twee kaarten om daar naartoe te gaan. En dat wordt natuurlijk hartstikke mooi. Een heel fijne middag, dames. En tot de volgende keer.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.

hoor. Zowel Kitty uit Den Haag als Monique uit Zoetermeer gingen er vandoor met die twee kaarten voor We Will Rock You. Gefeliciteerd natuurlijk. Bijna 5 uur, dat wil zeggen het is 5:30 voor 5. En zometeen het nieuws uit binnen- en buitenland. En natuurlijk de hoofdpunten uit het nieuws uit onze buurt met André Kolen. En tot die tijd is dit Amy MacDonald, het fijne Mr. Rock and Roll.

Het Haags Beat Festival 2024. Het festival werd afgesloten door een gelegenheidsband met onder andere Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen, Ben Sanders en Emily Brown.

0: Het Haags Beach Festival 2024. Zondag van 5 uur, elke uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Commotie in Voorhout bij de onthulling van een kunstwerk, een loopeend. Het hoe en wat hoor je zo meteen in West komt thuis. 5:30, het nieuws met André Kolen.
13: Een bewoner van het asielzoekerscentrum aan de Harnasdreef in Den Hoorn is eind maart overgeplaatst naar een handhaving- en toezichtlocatie in Hogeveen, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank. De maatregel volgde na een vechtpartij waarbij een mes betrokken was, bericht mediapartner WOS. Ruim een jaar nadat een grote brand in de binnenstad van Delft grote schade veroorzaakte, opent de Heine Delfts Blauwwinkel in de Hippolytusbuurt opnieuw haar deuren. De winkel moest volledig opnieuw opgebouwd worden en toen veranderde ook de invulling nog van het pand. Bakkerij Vermanen, die naast de winkel een café in de handen had, besloot na de brand niet terug te keren. Heine Delfts Blauw runt nu zelf een horecagelegenheid daar. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen twee Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Files en vertragingen van de ANWB bij monden van Dennis Mooij.
10: In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid. 20 minuten extra. En de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en

0: Met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Gerust ook een verzoekje indienen voor een plaatje. Geen enkel probleem. Stuur dan even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Straks aandacht voor de onthulling van een veelbesproken kunstwerk. Ze noemen het in de volksmond daar ook wel de depressieve eend. Het is in Voorhout, een kunstwerk daar neergezet. Van een loopeend, bijna 3 meter hoog. Een bronzen beeld. En er is best wel wat commotie over ontstaan. Mariet Overdiep die is te gaan kijken. En ik spreek haar zometeen. Ze is dan aan de verbinding. Natuurlijk ook de rubriek podcast met Richard. Richard Grootbord komt weer langs en neemt weer 2 mooie podcasts mee. En hij zal ze hier met mij bespreken. De kopstaartplaat is erbij, het rondje regio en natuurlijk het spelletje in zijn achteruit. En vanavond heb ik dat spelletje best wel een beetje bijzonder gemaakt. Dus ik hoop dat jullie meedoen met dat spel. Het is in ieder geval een plaatje waarvan je zegt van verrek, dat is waar. Die hadden we dan natuurlijk ook nog. Ja, en hier is muziek van Snelle. Ik vind het een mooi liedje dat die man gemaakt heeft. Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

Wink te veel op Radio West, Spanish Troll. En daarmee bijna 10 minuten over 5. Een hartelijk goedemiddag, dit is West Komt Thuis. Tot 7 uur vanavond en mijn naam is Bas Martinius. Dadelijk tussen 6 en 7. 80's at 6. Dan draai ik alleen maar jaren 80 plaatjes en jij kan...

0: Mooi plaatje van Snelle, Laat het licht aan. En daarmee werd het 14 over 5.
1: West komt thuis.
0: Ja, in Voorhout is vanmiddag een kunstwerk van een loopeend onthuld. Een bijna 3 meter hoog bronzen beeld van een loopeend dus. Maar voordat dat beest er stond was er wel wat commotie. Nou, waar die commotie over gaat, Mariette Overdiep is er even ingedoken. Ze is daar ter plaatse. Begin eerst eens eventjes, wat is daar onthuld? Hoe ziet dat eruit, Mariette?
2: Ja, ik vind het een hartstikke leuk beest. Het is dus inderdaad een beeld van, een bronsbeeld van zo'n kleine 3 meter, 2,75 om precies te zijn. Mm-hmm. Staat op van die enorme grote platvoeten, van die eendenplatvoeten. En loopeenden, dat zijn dus eenden die meer rechtop staan dan dat ze naar voren lopen, zeg maar.
0: Ja.
2: Met zo'n staart, niet een hele lange staart, maar zo'n beetje zo'n slordige staart achter zich aan.
0: Mm-hmm.
2: En het beest kijkt met een scheve kop over het park heen en heeft een ketting om. Ja, ik werd er wel blij van.
0: Is het een soort Donald Duck of zo?
2: Nee, het is echt bedoeld als een loopeend, een Indische loopeend.
0: Ja.
2: En de makers Albert Dedde en Paul Keizer, dat zijn twee Deventerse, zeg je dat zo?
0: Uit Deventer.
2: Kunstenaars. En die hebben de eend eigenlijk bedoeld als een soort wachter, een waker over dat park.
0: Ja, nou, maar wat was dan de commotie? Ja, wat is dan de commotie?
2: Nou, dat beest, dan komt er zo'n tekening, zeg maar, voor dat dat beest er neergezet wordt, of dat de opdracht gegeven wordt om hem te maken.
0: Mm-hmm.
2: En er is een appartementencomplex aan dat parkje. En er was een meneer, die vond het lelijk. En die zei, het roept bij mij depressieve gevoelens op, doet mij zelfs aan de dood denken.
0: Oh jee.
2: Nou, deze man is met een vragenlijst bij zijn buren langs gegaan. En 49 buren waren het eigenlijk wel een beetje met hem eens, dat het een depressieve eend was. En die zijn ze naar de gemeente gegaan. En de gemeente heeft dat al polderend opgelost. Door de eend toch wel gewoon te plaatsen. Maar dan in de zichtlijn van de desbetreffende meneer is een boom geplant, een struik.
0: Ja.
2: En hij ziet dus uit zijn appartement niet de eend.
0: Oh, is de meneer daar heel erg blij mee? Is het wat hem betreft dan ook akkoord?
2: Nou, hij had, vertelde de wethouder mij, hij had een beetje zuur gereageerd van, nou ja, in ieder geval heeft hij wel alvast veel bekendheid gekregen.
0: Jongen. Hoe had de kunstenaar dat dier bedoeld?
2: Ja, inderdaad, als een soort waker. Een beest wat er is waar iedereen naartoe kan komen. Je zag ook dat kinderen gelijk op dat voetstuk erbij kropen en ermee gingen spelen.
0: Ja.
2: En ja, de kunstenaars hopen eigenlijk dat het een soort ontmoetingsplek wordt. Van, we spreken af bij de eend.
0: Ja. Nou, ik kan dat wel een beetje begrijpen. Die struik die staat dus nu in het blikveld van de eend. Voor wat betreft
2: van de klager.
0: Van de klager, inderdaad. Dat laten we hopen dat de meneer zichzelf verder niets aandoet natuurlijk. Kunnen we hiermee zeggen, eind goed, al goed?
2: Ja, dat denk ik wel. En ik sprak nog een raadslid ook bij die onthulling van de eend. En die zei, toen de Eiffeltoren in Parijs kwam, vond niemand het ook wat.
0: Ja. De wereldtentoonstelling 1889, en het ding staat er nog
2: steeds.
0: Ja, precies.
2: Het ding staat er nog steeds en we gaan er allemaal voor naar Parijs. Dus wie weet gaan we allemaal naar Voorhout voor de loopeend.
0: Ja, of de loopeend het ook zo'n 135 jaar op zijn minst gaat volhouden. We gaan het allemaal zien, Maria. Dankjewel, hè.
2: Doei.

0: De Beatles op Radio West natuurlijk. Lucy in the Sky with Diamonds. Ja, en wij leerden dan vroeger bij muziekles op de middelbare school dat Lucy in the Sky with Diamonds, dat zou dan misschien staan voor LSD. Richard, jij weet er meer van natuurlijk.
1: Now picture yourself in a boat on a river with tangerine dreams and marmalade skies.
0: Daar moet je dan wel wat voor gestoven hebben, denk ik. Ja, lekker hoor. Maar ja, goed.
1: Heb je wel een pilletje gehad, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Denk het ook wel, joh. Maakt niet uit. Goeie muziek hoor, van de Beatles. Jij kwam al meezingend binnen. Jij bent echt wel een beetje fan hiervan.
1: Oh, zeker. Ja, de Beatles. Ik geef toe, de Stones die hebben ook wat, maar weet je, het verschil van de Beatles met de Rolling Stones. De Beatles die zongen All You Need Is Love. Mm-hmm. En de Beatles zingen Sympathy for the Devil.
0: Ja, je bedoelt het maar even. Ja, oké. Okay. Als je het zo bekijkt.
1: Ja.
0: Ja, daarom. Richard Grootbot, je hoort hem dadelijk weer. Want dan gaan we het hebben over een podcast natuurlijk. Maar hij is hier al in de studio altijd lekker op tijd. Ja. Thanks, Ries. Ja, kaartjes geven we deze week weg. Dat hebben de mensen wel gemerkt, hoor. We hebben een heel leuk spelletje voor die Queen-kaart. We Will Rock You heet het hier. Ik maak nog even reclame.
1: Mag ik ook meedoen?
0: Mag je ook meedoen?
1: Nee, dat
0: ik
1: mag
0: vrees
1: niet,
0: dat jij natuurlijk van deelname bent uitgesloten. Jammer. Begrijp je zelf ook wel, ja.
2: Deze week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag met 20 hits van Queen erin. Lekker veel Queen deze week, natuurlijk op Radio West.

Toploader op Radio West, Dancing in the Moonlight. Een plaatje uit het jaar 2000. Volgens mij hebben we niet al te gek veel meer gehoord van Toploader daarna. Zometeen, want het is nu 3 minuten voor 5:30. Het nieuws natuurlijk met André Kolen. En tot die tijd, Billy Joe Spears.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
8: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
9: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
10: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
11: Het is 2,5 minuut over 5:30. Je luistert naar Radio West en voor het nieuws in de studio André Kolen. Dree, goedemiddag.
12: Goedemiddag Bas. De provincie Zuid-Holland heeft besloten ook te gaan vlaggen op 30 juni en 1 juli om het slavernijverleden te herdenken. 30 juni wordt de provincievlag in Den Haag half stok gehangen om stil te staan bij de slachtoffers van het slavernijverleden. Een dag later wordt de gele vlag met daarop een rode leeuw weer in top gehesen tijdens Keti Koti, als de afschaffing van de slavernij in de Suriname en de Nederlandse Cariben wordt herdacht en gevierd. Meerdere provincies gingen ons al voor.
11: Oké.
12: Bij werkzaamheden in de Leidse wijk Haagweg-Zuid hebben archeologen in de bodem resten gevonden van mogelijk een oude weg uit de tijd van de Romeinen. Dat zou heel bijzonder zijn. Niet eerder zijn in Leiden dit soort Romeinse overblijfselen gevonden. Stadsarcheoloog Christel Brandenburg.
13: Wat er gebeurd is, is dat er riolen zijn verlegd in de Frederik van Edewaan. En daar hebben archeologen naast gestaan. Bij die rioleringswerkzaamheden vonden we in de grond een pakket met grind. En dat is iets wat heel erg kenmerkend is voor Romeinse weg. Dus daar sloegen wij op aan. Romeinse grind, Romeinse weg, vinden we niet vaak in Leiden. Dus we waren erg blij.
12: Ja, Romeins grind.
11: Ja, op een Romeinse weg. Dat noem je toch een via? Dat is toch altijd een via?
12: Dat is een via.
11: Een via.
12: Ja, zeker. Ja. Nou, de ontdekking is in de Leidse wijk is te zien voor het publiek. Dan zie je zo dus boomstammetjes en Romeins grind.
11: Grind, ja.
12: Prachtig. Tijdens het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn komend weekend worden jongeren die de regels overtreden strenger aangepakt dan anders. Minderjarige bezoekers die alcohol drinken bijvoorbeeld moeten op gesprek komen bij een haltloket en daarna moeten ze vertrekken van het festivalterrein aan de Zegerplas. Volgens burgemeester Erik van Heiningen worden hun ouders ingelicht en moeten jongeren die zich misdragen een leertraject volgen. Onder de artiesten die komend weekend optreden tijdens het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn zijn Samantha Steenwijk, Kensington en onze vrienden van Direct.
11: Zo, nou dat is geen misselijke. Leuk. Klinkt goed. Dankjewel, Dree. Laat maar eens even aan Huub vragen of dat dan een beetje aardig weer wordt op dat festival.
14: Vanavond en komende nacht is er vrij veel bewolking en vanavond regent het enige tijd. Later vannacht volgen de meerbuien. De wind wordt zuidelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig en de temperatuur daalt tot ongeveer 14 graden. Morgen is er af en toe zon, maar dan komen er ook buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind wordt morgen zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Later op de dag wordt het wat droger en komt er ook wat zon en wordt het 17 of 18 graden. Vrijdag is er eerst bewolking en komen er nog een paar buien voor. Later komt er meer zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Zaterdag is er eerst zon, later meer bewolking en dan wordt het ongeveer 20 graden.
11: De situatie op de weg. Dennis Mooij bij de ANWB weet er alles van. Dennis, goedemiddag.
15: Een hele goede middag. In onze regio staat er ruim 150 kilometer file nog. Op de A4 heb je veel vertraging vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid doe je er 25 minuten langer over. A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 17 kilometer. Op onthoud is daar een half uur. En op de N15 vanuit Europort naar Rotterdam heb je bij Oost-Voorne 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech.
11: Dankjewel Dennis, tot later.
15: Hoi hoi.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Dankjewel, Dre.
16: West komt thuis.

0: Jackson's Can You Feel It op Radio West. 6:10.
1: Podcast met Richard.
0: Precies, de hoogste tijd voor onze podcastrubriek met Richard. Hij zit hier naast me in de studio. Ja. Ries, een goede avond.
2: Goedenavond. Ja, nou, middag is het nog, vind ik.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ik had het altijd een beetje door elkaar rond deze tijd. Hangt er vanaf hoeveel honger ik heb. Ja, prutser kun je ook zeggen. Bedankt, hè.
2: Bas.
0: Ja, hallo.
2: Wat moeten we nou toch met die mensen die denken dat ze altijd voorgelogen worden? Want die mensen die de wereld zoals zeg maar jij en ik hem zien, die denken, ja, dat is helemaal niks van waar. De eerste podcastserie die ik wil bespreken, die heet dan ook Het Klopt Niet. Mm-hmm. En die serie gaat over die groep mensen die wij dan vaak complotdenkers noemen. Ja. Ik laat je eerst even een stukje horen van Het Klopt Niet. Dit is Babette. De overheid die noemt haar een radicale soeverein. En zij zegt radicaal, ik ben gewoon wakker.
3: Nou, het klopt niet. De wereld waar we in zitten, ja, die klopt niet. In mijn beleving met wat ik ooit geleerd heb. Waaronder corona, het recht waar we in zitten.
4: Dat kaarthuis zal een keer instorten als de waarheid naar boven komt.
3: Klopt iets niet. Dat voel je gewoon. Ik voelde dat gewoon.
2: Ja, het kaartenhuis stort in. Ja. Zij vinden dat de toeslagenaffaire, de woningnood, migratie, de aardbeving in Groningen en de misstanden in de jeugdzorg allemaal met elkaar verbonden zijn. En ja, dat is volgens Babette en de andere hoofdpersoon Koen. En die verbindende link, dat is natuurlijk de overheid. Hè? Die heeft het niet goed met ons voor. Okay. Die groep mensen die er dergelijke denkbeelden op nahoudt, die is nog altijd groot. En zonder dat ik er nou een oordeel over wil uitspreken, over mensen met die denkbeelden, de groep mensen die er dus anders over denkt, hè, die lijkt niet meer met ze in contact te kunnen komen. Wat moet je nou zeggen tegen iemand die jou en je familie domme schapen noemt?
0: Ja, dus praten wordt dan moeilijk, hè?
2: Nou, zeker. Ja. Podcastmakers Cyril Rosman en René van Heteren volgden een jaar lang Babette en Koen, die je net hoorde. En ze hebben nogal een verhaal, hoor. Want ze hebben niet alleen maar twijfels bij de bedoelingen van de overheid. Ze hebben contact met mensen die door justitie verdacht worden van terroristische motieven. Er zijn wapens in beslag genomen. Samen met Babette en Koen gaan die podcastmakers naar de rechtszaak tegen die vrienden van ze. Enorm spannende serie is dit ook, want Babette en Koen vertrouwen die podcastmakers ook niet.
0: Nee, dat zal dan
2: wel. Hoe loopt dat dan af, hè?
0: Ja.
2: Het Klopt Niet, heet die serie. En wat ik er goed aan vind, is dat die serie heel goed te beluisteren is, echt los van of je het nou wel of niet met Koen en Babette eens bent.
0: Oké. Okay.
2: Volgende serie die ik wil bespreken, die gaat over buitenspelen.
0: Oh, wat leuk, joh.
2: Buitenspelen.
0: Vertel.
2: Wat voor spelletjes heb jij buiten gespeeld?
0: Oh, vroeger, joh. Nou, wat dacht je van stoepbranden, touwspringen. Natuurlijk verstoppertje, natuurlijk tikkertje.
2: Voetbalen.
0: Voetbalen, natuurlijk.
2: Voetbalen.
0: Ja, in alle vormen en mogelijkheden. Hè. Paaltjesvoetbal of tussen twee bomen, dat was het doel. Ja. Allemaal dat soort dingen. Ja, en zo kan ik knikkeren natuurlijk in het seizoen. Ach man, wat werd er geknikkerd. Van een oorlog.
2: Ja, knikkeren, Ja. Ik heb wel eens een keer een hut gebouwd bij de beek. Nou, wij vonden die hut zo mooi, daar kon de koningin in wonen, vonden wij.
0: Ja.
2: En ik kan me nog levendig herinneren dat ik heb geprobeerd of mijn wiskundeboek wilde drijven.
0: Oh, en hoe is dat experiment precies afgelopen?
2: Dat boek wilde niet drijven. Zonk als een baksteen.
0: Zou dat er iets mee te maken hebben dat je later ook geen wiskunde bent
2: laten vallen? Nee, ja, dat is echt waar. Oh, wat erg, joh. Nou, maar goed, spelende kinderen. Ik bedoel, ga buiten staan, luister. Hoe vaak hoor je nou echt het gillen, lachen, schreeuwen van spelende kinderen die buiten spelen? Ja. Dat geluid wordt steeds zachter, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Kinderen bewegen steeds minder. Dat is gevaarlijk voor hun gezondheid. Je hoort een fragment uit de podcast die daarover gaat en die heet Rennen op de gang.
5: Jongens, we moeten dierentikkertje doen. De tikker is de agressieve bosaap.
6: Wat is er met buitenspelen gebeurd in Nederland? Is dat omhoog gegaan? Is dat meer geworden of minder?
5: Mijn longen branden gewoon zoveel.
6: Veel minder geworden. Dat is super jammer, want we hangen achter dat schermpje.
5: Nou, wie is hem?
0: Ja, die consternatie, ik herken het nog. Ja.
2: Tikkertje, jij bent hem.
0: Ja.
2: Ja, en dan allemaal rennen, ja.
0: Goed,
2: er zijn dus 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland. 400.000.
0: Ja, dat is natuurlijk super zorgelijk.
2: Ja, neuropsycholoog Erik Scherder, die komt ook in die serie voor. Mm-hmm. En die wil dat er echt zo snel iets mogelijk iets gebeurt. Maar hij heeft in Den Haag, in politiek Den Haag, eigenlijk alleen maar weerstand. Hij denkt serieus na over het laatste redmiddel. Rechtszaak tegen de staat, zegt hij. Gymdocent Nick Keizer die hoopt ondertussen dat bewegen op alle scholen een soort norm wordt. En Daan van 8 en Duke van 11 die voeren hun eigen strijd tegen de kilo's. In rennen op de gang worden ze alle vier gevolgd. En gaat het ze lukken om er wat aan te doen aan dat probleem? Het is een serie van KRO-NCRV's Pointer. En dat betekent dat dit probleem echt goed is uitgezocht. Dat er niet alleen deskundigen aan het woord komen en die kinderen zelf natuurlijk ook, maar dat er echt naar oplossingen wordt gezocht. Hoe kunnen we die kinderen uitdagen om te bewegen, om wel te rennen op de gang? En dat is dan ook meteen de titel, Rennen op de gang. Ja. En de eerste serie waar we het over hadden, over Babette en Koen die de wereld om zich heen wantrouwen, die heet Het Klopt Niet.
0: Ries, dankjewel. Graag tot volgende week.
2: Tot volgende week.
7: West komt thuis.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Gilbert O'Sullivan op Radio West. Get Down. Die man die had vroeger altijd zo'n geruite pet op. Hè? Volgens mij was het ook een schot. Gilbert O'Sullivan. We gaan naar de, je weet wel, kopstartplaat.
1: De kopstartplaat.
0: Sign, of nee, ik moet zeggen Shoes of Lightning van Raccoon. Dat was gisteren onze kopstartplaat. En daarom zoeken we dus een plaatje dat begint met lightning, met bliksem. Maar gedonder, dat mag ook. Ik ben vandaag lekker soepel. Nou, dat hebben jullie geweten. De suggesties die gaan ook over donder, dus dat is mooi. Zoals bijvoorbeeld de suggestie van Sam van der Meulen. Die schrijft, hey Bas, ja, door je suggestie dat de kopstaartplaat ook met donder mocht beginnen, ja, dan denk ik meteen aan het nummer Het Dondert en het Bliksemt van Guus Meeuwis. En ook omdat het deze twee dagen voor mij nog net geen volle meters bier regent met het marktonderzoek met de bierproeverij. Ja, je bent een bofkont, Sam. Verder schrijft hij, ik herinner me ook wel dat bij de groot met een zachte G-concerten vaak het geval was. Ja, die meters bier die vloeien daar goed. Sam van der Meulen was dat. Tilly Vertuin schrijft, hey Bas, hier is weer mijn suggestie voor de kopstartplaat. Lightning in the Sky van Santana, dat lijkt me wel wat. Een fijne avond en een groet van Tilly. Tilly, dank je wel weer. Piet van der Poel, hij schrijft, hey Bas, voor deze keer heb ik een Nederlandstalig nummer als voorstel voor de kopstaartplaat. Het gaat om De Bliksem slaat in van Jan Smit, afkomstig van zijn album Op eigen benen uit 2003. In dat nummer wordt De Bliksem gebruikt als metafoor voor een plotselinge alles overrompelende verliefdheid. Zo'n moment waarop je het gevoel, onverwacht inslaat en je volledig van je stuk brengt. Ja, dat maken we allemaal in ons leven een aantal malen mee. En als het je overkomt, en vooral als het beantwoord wordt, is dat natuurlijk prachtig, Piet. Dank je wel, hè. Willem Spaans, hij schrijft, Habas, wat hebben we toch in ons land goede artiesten. In mijn zoektocht voor de kopstaartplaat kwam ik een nummer tegen van Miss Montreal dat ik erg mooi vond. Zij, Sanne Hans heet ze natuurlijk, heeft dit nummer gezongen tijdens het seizoen 2020 van De Beste Zangers. En dus wil ik het vandaag voordragen. Het liedje heet Lightning Crashes van Miss Montreal. Dus een fijne avond en een groet van Willem uit Voorburg. Willem, dank je wel. Kees Pronk, hij zegt, dag Bas, voor de kopstaartplaat kom ik met Lightning Strikes van Lou Christie. Deze Amerikaanse pop- en softrockzanger, geboren als Alfredo Giovanni Sacco, had met dit nummer in 1966 zijn enige Amerikaanse nummer 1 hit. Met de groeten van Kees. Kees, dank. Romeo, die schrijft, hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat van woensdag, Bliksem Nicotine van Raspaars, etc. Fijne uitzending en tot de volgende keer. Dankjewel, Romeo. Koos Endhoven, hij schrijft, hey Bas, vandaag is mijn suggestie Lightning Strikes. Daar is die weer, van Lou Christie uit 1965. Hij was een Amerikaanse zanger uit de jaren 60 die een aantal hits op zijn naam heeft staan. Hij is vorig jaar op 82-jarige leeftijd overleden. Met een groet van Koos. Koos, bedankt. En Jan Keizer die schrijft, hey Bas, ik ga ook weer proberen mee te doen met de kopstaartplaat. Al is het even een beetje lastig in de huidige situatie, maar zeker voor vandaag kon ik de kans niet laten liggen in de hoop dat we een heel gaaf nummer van AC/DC gaan horen met natuurlijk Thunderstruck. Met je groetjes van Jan. Ja Jan, dat is pittige muziek, maar wel lekker natuurlijk. Luidjes allemaal weer bedankt. Ja, keuzes, keuzes, keuzes. Indachtig de woorden van Willem aangaande de kwaliteit van onze Nederlandse artiesten. Lightning Crashes van Miss Montreal. Dat is de kopstaartplaat van vandaag.

0: Lightning Crashes Miss Montreal, de kopstartplaat van vandaag. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord... of een verbuiging van to crash, hè. Crashen, kapot gaan, stuk gaan, neervallen. Je mag het ook vertalen, is natuurlijk prima. Dus to crash, een vervoeging, laten we dat zomaar doen. De kopstartplaat van morgen, stuur je ideetje aan Bas, apenstaartomroepwest.nl. Hetzelfde mailadres voor zometeen. 80's at 6. Want dan draai ik onder andere ook gewoon jouw verzoekje uit de jaren 80. Bas, apenstaartomroepwest.nl.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies... en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
0: Zometeen in West komt thuis muziek uit de jaren 80. En jouw verzoekje mag ook meedoen. Bas, apenstaart, omroepwest.nl. Het is 6:01. Het nieuws krijg je van André Kolen.
7: Een bewoner van het asielzoekerscentrum aan de Harnasdreef in Den Hoorn is eind maart overgeplaatst naar een handhaving- en toezichtlocatie in Hogeveen, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank. Maatregel volgde na een vechtpartij waarbij een mes betrokken was, bericht mediapartner WOS. De provincie Zuid-Holland heeft besloten ook te gaan vlaggen op 30 juni en 1 juli om het slavernijverleden te herdenken. Op 30 juni wordt de provincievlag in Den Haag halsstok gehangen om stil te staan bij de slachtoffers van het slavernijverleden. Een dag later wordt de gele vlag met erop een rode leeuw weer in top gehezen tijdens Ketikoti, als de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Cariben wordt herdacht en gevierd. De avondvierdaagse in Wassenaar trekt dit jaar een record aantal deelnemers. Meer dan 1200 wandelaars doen mee aan het jaarlijkse evenement. Dat wordt georganiseerd door vrijwilligers van De Ronde Tafel Wassenaar. Een nieuwsoverzicht, straks om 6:30, nu het overige nieuws.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West-files en vertragingen bij de ANWB, Dennis Mooi.
9: In de regio viel op de A4 richting Rotterdam tussen Roelofarendsveen en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. De A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 40 minuten vertraging. De A13 naar Den Haag bij Delft-Noord doe je er 10 minuten langer over. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk is het oponthoud een kwartier.
10: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus.

0: van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Tot 7 uur. West komt thuis. Dit is Radio West. '80s and '60s.

0: Een verzoekje van Ruurt van Dam. Spin me round, you spin me round. Natuurlijk Dead or Alive. Een heel goede avond, 6:08. We zitten op de woensdag en dat betekent...
1: 80's at 6.
0: En jouw verzoek is natuurlijk van harte welkom. Bas, apenstaartomroepwest.nl. Maar wacht niet al te lang, want anders ja, dan kan ik hem misschien niet meer draaien. Dat zou een beetje jammer zijn. Eerste plaatje dus, Dead or Alive. Ja, en volgens mij is dit ook een Stock Aitken en Waterman productie. En het is toch ook een behoorlijk alternatief plaatje. Werd gedraaid in de alternatieve tenten natuurlijk in de jaren 80. En met alternatief associeer ik nou niet bepaald Stock Aitken en Waterman. Maar ja, dat maakte die man natuurlijk helemaal niks uit. Ze konden van alles. En als de centjes mee verdiend werden, was het allemaal prima natuurlijk. Want wat hebben die een stempel gezet, hè, op muziek uit de jaren 80.

Niet te geloven. Goed, in dit uurtje krijg je van mij nog een rondje regio. Dat doe ik samen met Annick Enthoven. We gaan babbelen over Leidschendam-Voorburg en of Zoetermeer daar ook nog bij. Nou, wat het wordt, je hoort het zo meteen. En bij het spelletje In zijn Achteruit heb ik een plaatje gevonden uit de jaren 80... waarvan je denkt van, oh ja, die hadden we ook nog. Maar hoe heet die nou toch ook alweer? Nou, dus dat. Houd het spelletje in de gaten. Leuk als je dadelijk muzikaal met ons meepuzzelt. Dan heb ik hier een verzoek van Gerard Jozen. Die schrijft, hey Bas, zou jij willen draaien van AC/DC Shoot to Thrill? Nou, ik heb de platenkast eens even omgeschud en verrekt, zeg. Daar viel die er toch gewoon uit. Ja hoor, we hadden hem hier gewoon op de plank. Dus deze is voor jou, Gerard. Zet de radio maar op standje oorlog.

0: Ik ben benieuwd of de radio op standje oorlog heeft gestaan bij Gerard Joosen thuis of in de auto, je weet het niet. AC/DC. Shoot to Thrill op verzoek. En ik weet dat Jan Keizer ook een fan is van AC/DC, dus daar in Zuid-Afrika is de radio ook vast een klein tartje harder gegaan.
1: Rondje regio.
0: Nou, vandaag is ze super druk bezig geweest, Aniek Enthoven, mijn collega. En ze zit nu weer naast me in de studio. Aniek, goedemiddag, avond alweer.
2: Goedenavond, Bas.
0: Ja, want jij bent onder andere druk bezig geweest natuurlijk met het probleem daarbij, het viaduct van Zoetermeer over van de Afrikaweg. Want dat is dicht en druk. Dus voor radio heb je wat gemaakt, voor tv, voor online. En nu zijn we bezig met Rondje Regio.
2: Ja, dus we gaan het weer over Zoetermeer hebben.
0: Oh, nou, wat een verwennerij.
2: Maar we laten de files even achter ons.
0: Ja.
2: Dit gaat over andere problemen, want het zijn wel problemen hoor.
0: Ja.
2: Omwonenden van 3 windmolens op bedrijventerrein Lansingehagen in Zoetermeer. Dus daar in dat hoekje van de A12 met de N470.
0: Ja.
2: Waar die files dus ook staan.
0: Ja, precies.
2: Die ervaren sinds enkele maanden opeens ernstige geluidsoverlast. Mogelijk van die windmolens. En dat is eigenlijk opvallend, want die 3 windmolens die staan daar al ruim 15 jaar.
0: Jeetje.
2: Gemeente en Omgevingsdienst Haaglanden bevestigen, we hebben in al die jaren nooit klachten gehad.
0: Mm-hmm.
2: Maar recent zijn er 4 klachten binnengekomen. Ja, en dat vindt de Omgevingsdienst eigenlijk zo gek dat ze besloten hebben om onderzoek te gaan doen.
0: Ja, en die klachten, wat behelsten die klachten, weet je dat?
2: Ja, ik heb gesproken met een van de klagers. Dat is een bewoner van Rokkeveen Oost. Die mevrouw woont daar al 24 jaar. En die zegt ook, nou, nooit last gehad van die windmolens. En zij zegt, sinds maart zo'n beetje hoor ik een bromtoon. En zij beschrijft dat alsof er een vrachtwagen stationair voor je huis staat te draaien.
0: Ja, ja, dat is een van de meest vervelende dingen, denk ik, die je kunt meemaken überhaupt. Zo'n laagfrequent bromtoon, dat gaat namelijk ook overal doorheen.
2: Ja, dat zegt zij ook. Alsof je constant een elektrisch gezoem of een centrifuge of oorsuizen hoort.
0: Ja.
2: Ja, het is bij haar zo erg dat ze er niet van slaapt 's nachts. Dat ze overdag de hele dag de televisie aan heeft om dat geluid maar enigszins te overstemmen.
0: Ja.
2: Haar man hoort het niet, maar die slaapt wel heel slecht.
0: Mm. Dus
2: zij zegt, ja, ik denk dat het daar ook door komt. Maar ja, zij is er volledig van overtuigd, het komt door die windmolens. Ja, dat moet natuurlijk nog blijken.
0: Ja.
2: Maar het feit dat de Omgevingsdienst zegt, nou, we gaan toch eens kijken wat daar aan de hand is, dat maakt dat ze het zeer serieus nemen. En wat kan er veranderd zijn, hè, is natuurlijk de grote vraag. Die dingen staan daar al 15 jaar.
0: Absoluut, zeker de grote vraag. Kijk, over dingen als slagschaduw en zo, dat weten we. Hè. Ja, dat verandert ook niet, want de positie van de zon blijft hetzelfde. De positie van die wieken ook. Maar het is toch bijzonder dat inderdaad ze dan nu in één keer dat laagfrequente geluid hoort. En die andere mensen die klachten hebben ingediend, waar gaan die klachten over, weet je dat?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik heb alleen deze klager gesproken. Niet alle 4, maar 1 van de 4. De Omgevingsdienst zegt wel, nou, ze klagen allemaal over geluidsoverlast.
0: Ja.
2: En ik heb wel gesproken met een audioloog, Jan de Laat, verbonden aan het LUMC in Leiden.
0: Ja.
2: Die heeft heel veel onderzoek gedaan naar het geluid van windmolens en wat dat voor effect op iemand kan hebben. En die zegt ook, ja, die bromtoon, hè, en dat mensen daar niet van kunnen slapen, dat is eigenlijk het meest voorkomende als er geklaagd wordt over windmolens. En hij zegt ook, ja, als daar nu opeens last is en de afgelopen 15 jaar niet, dan moet er iets veranderd zijn.
0: Ja.
2: Maar dat kan van alles zijn, zegt hij.
0: Ja.
2: Dat kan slijtage zijn, want het is een mechanisme, hè, en iets wat beweegt, dat maakt geluid. En iets
0: dat verslijt.
2: En iets wat ouder wordt, verslijt. En dat gaat het mogelijk meer geluid maken. Dat kan een andere instelling zijn. Maar hij zei, dat kan bijvoorbeeld ook een gebouw zijn wat ergens geplaatst is tussen het huis van die mevrouw en die windmolen.
0: Ja.
2: Die er opeens voor zorgt dat geluid anders bij haar huis terechtkomt.
0: Ja, dat er een bepaalde glijding plotseling gaat plaatsvinden die er eerst niet was.
2: Ja. Dus hij bevestigt wel dat het heel ingewikkeld is, ook voor de Omgevingsdienst. Ik heb aan de Omgevingsdienst even gevraagd, hoe gaan jullie dit dan meten? Nou, daar zijn zij nog mee bezig, konden ze geen antwoord op geven. Daar schakelen ze een gespecialiseerd bedrijf voor in, die dat voor hen gaat uitzoeken, hoe dat het beste te meten.
0: Ja.
2: Die audioloog zegt, ja, je moet dat eigenlijk meten als het zo stil mogelijk is, zodat je alle andere omgevingsgeluiden vermijdt. Ja, dat zal 's nachts zijn.
0: Dat zal 's nachts zijn, inderdaad. En ook als er niet te veel verkeer over de A12 rijdt. Dus dat moet dan in de nacht. En dan moet het ook nog gewoon een beetje waaien. Want het ding moet wel in beweging zijn, die molen.
2: Ja.
0: Ingewikkeld.
2: Ja, dat ook nog eens. Nou ja, de dame die ik heb gesproken, die zegt... ik heb inmiddels nieuwe kunststof kozijnen met geluidswerend glas besteld.
0: Ja.
2: En wat ik al zei, ze slaapt 's nachts met de televisie aan... om die bromtoon een beetje te maskeren. Maar zij zegt zelf ook, ja, het is eigenlijk absurd... dat ik dat soort maatregelen moet nemen.
0: Absoluut. En ik denk niet dat je dit voor je lol uit je duim zuigt. Dus dit is een echt probleem. Hè? Het zit niet in het hoofd van de mensen. Als mensen daarover klagen, dan is het echt.
2: Nou,
0: dat denk ik wel.
2: Ja, dat lijkt er wel op. Ja. Ook nogmaals, omdat ze dus wel degelijk onderzoek gaan doen... naar aanleiding van deze plotselinge klachten.
0: Ja. Wat ze natuurlijk wel kunnen doen, als ze dus aan het meten zijn en aan het kijken... dan kunnen ze op een gegeven moment wel die molen gewoon stil laten zetten... om te kijken welke veranderingen dan optreedt. Dat lijkt me nog een van de allermakkelijkste dingen. Want dan bel je met dat molenbedrijf en dan zeg je nu die molen stilzetten.
2: Ja, dat is natuurlijk ook nog een idee. Kan je een nulmetingtje doen. Nou, bel jij de omgevingsdienst even met deze tip.
0: Ja, zo is het maar net. Ja, de radio aan, je kan natuurlijk ook, of de tv aan. Je kan ook de radio de hele dag aan, maar het is ook niet goed voor. Je moet af en toe rust hebben.
2: Ja, af en toe een beetje stilte is lekker, hè?

Dit plaatje van UB40 en Chrissy Hynde, dat is een verzoek van Romeo. I Got You Babe heet het liedje natuurlijk. En het is niet oorspronkelijk, het origineel is van een ander. We gaan alweer richting 6:30. Het dagoverzicht komt eraan. Ach, ken je deze plaat nog? Voyage, Voyage, Desireless uit de jaren 80. Maar die plaat die blijft maar goed, dat vind ik. Zometeen André Kolen met het dagoverzicht.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder meer de zesde symfonie van Beethoven. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Dit is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, 2 bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
9: Por favor.
8: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: En daarmee werd het 6:58 op Radio West. Dagoverzicht met André Coledree. Een goede avond.
12: Goedenavond Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De sloop van het pand van het oude ministerie van Sociale Zaken in Den Haag moet over een paar weken beginnen. Maar een kleine groep anti-kraakbewoners wil niet vertrekken. Daardoor loopt de bouw van 1200 nieuwe woningen verdere vertraging op. De eigenaar van het pand vertelt.
13: We gaan die 1200 woningen proberen te realiseren, waarvan 114 studentenwoningen. Ja, wij vinden het jammer dat we de afgelopen jaren eigenlijk denken onze maatschappelijke plicht gedaan hebben. En dat mensen hiervoor toch een beperkte vergoeding, dat is uiteraard relatief, op een hele mooie plek hebben kunnen wonen in kamers die er waren. Ja, het alternatief was geweest dat we dit gebouw hadden dichtgespijkerd. En ik denk dat niemand daar blij van was geworden.
12: Maar de instantie die de anti-kraakbewoners bijstaat, denkt dat ze een goede kans maken om te kunnen blijven.
14: Het is alsof de titel van het contract zegt heel erg anti-kraak, maar de inhoud van het contract is eigenlijk gewoon een huurcontract. Heel simpel gezegd, je mag in een anti-kraakcontract mag je niet winst maken op huisvesting. En dat lijkt hier wel sterk het geval te zijn. Normaal betaal je ongeveer tussen €100 en €150 voor een anti-kraak. Je betaalt ongeveer 2 keer zoveel.
12: Binnenkort dient een kort geding dat de eigenaar van het oude ministerie heeft aangespannen. 3 minderjarige jongeren zijn gisteravond onterecht onder schot gehouden door de politie, bevestigt een woordvoerder aan Studio Alphen. Politie kreeg een melding van een groepje jongeren dat een vuurwapen bij zich zou hebben in het bospark in Alphen aan de Rijn. Daar zagen agenten een groepje personen en werd een zogenoemde benaderingstechniek gevaarlijke verdachte uitgevoerd. Toen bleek het niet om deze personen te gaan, dan dus de woordvoerder. Maar later op de avond werd een ander groepje dat wel voldeed aan het signalement gesignaleerd en benaderd. Een van hen die sloeg op de vlucht en kon worden aangehouden in de omgeving van de Albert Schweitzerbrug in Alphen. Er werd geen vuurwapen gevonden, wel had hij drugs op zak en daarvoor heeft hij een boete gekregen. Bij werkzaamheden in de Leidse wijk Haagweg Zuid hebben archeologen in de bodem resten gevonden van mogelijk een oude weg uit de tijd van de Romeinen. Dat zou heel bijzonder zijn. Niet eerder zijn in Leiden dit soort Romeinse overblijfselen gevonden. Stadsarcheoloog Christel Brandenburg.
15: Wat er gebeurd is dat er riolen zijn verlegd in de Frederik van Edelaan. En daar hebben archeologen naast gestaan. Bij die rioleringswerkzaamheden vonden we in de grond een pakket met grind. En dat is iets wat heel erg kenmerkend is voor Romeinse weg. Dus daar sloegen wij op aan. Romeinse grind, Romeinse weg, Vinden we niet vaak in Leiden. Dus we waren erg blij.
12: Archeoloog Christel Brandenburg was dat. Tijdens het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn komend weekend worden jongeren die de regels overtreden strenger aangepakt dan anders. Minderjarige bezoekers die alcohol drinken bijvoorbeeld, die moeten op gesprek komen bij een haltloket en daarna moeten ze vertrekken van het festivalterrein aan de Zegerplas. Volgens burgemeester Erik van Heiningen worden hun ouders ingelicht en moeten jongeren die zich misdragen een leertraject volgen. 100 artiesten die komend weekend optreden tijdens het zomerspektakel in Alphen aan de Rijn zijn Samantha Steenwijk, Kensington en Direct. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
11: Dankjewel André. Voor het weer natuurlijk naar Huub Mizee.
16: Vanavond en komende nacht is er vrij veel bewolking en vanavond regent het enige tijd. Later vannacht volgen er meer buien. De wind wordt zuidelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig en de temperatuur daalt tot ongeveer 14 graden. Morgen is er af en toe zon, maar dan komen er ook buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De wind wordt morgen zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Later op de dag wordt het wat droger en komt er ook wat zon en wordt het 17 of 18 graden. Vrijdag is er eerst bewolking en komen er nog een paar buien voor. Later komt er meer zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Zaterdag is er eerst zon, later meer bewolking en dan wordt het ongeveer 20 graden.
11: Dennis, mooi bij de ANWB. Gaat het nu snel de goede kant uit of valt het toch tegen?
17: Ja, in beide gevallen heb je gelijk. Het valt nog tegen, maar de files worden wel korter, snel korter. De A12 richting Den Haag, daar valt het tegen. Tussen Bunnik en Woerden heb je nog een half uur vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, ter hoogte van de Van Brienoordbrug, heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een ongeluk.
11: Oké, Dennis, dankjewel. Goeie wacht verder.
17: Hoi hoi.
11: Hoi hoi.
18: Komt thuis.
11: Even een vrolijke noot schrijft Sam van der Meulen met zijn verzoekje voor de elektronica's.

De vrolijke noot ingebracht door Sam van der Meulen, de elektronica's. Met natuurlijk die vogeltjesdans. En dan de mail van Martin. Hij zegt, hoi Bas, is het een guilty pleasure of gewoon een dijk van een nummer? Late at Night van Maywood.

0: aangevraagd door Martin en Anne-Marieke. En de vraag was natuurlijk, is dat een guilty pleasure of gewoon een dijk van een nummer? Nee hoor, het is gewoon een dijk van een nummer, Martin.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen speel ik dat spelletje weer. En de opgave, dat is er zo eentje van, oh ja, hoe heette dat ding nou toch ook alweer? Spelletje in zijn achteruit, zometeen na Rob de Nijs met Hou Me Vast. Als je het leuk vindt om mee te doen, van harte uitgenodigd, bel dan vooral even met de studio. Telefoonnummer 070-390-5454. 070-390-5454. Straks noem ik het nummer nog wel een keertje en laat ik uiteraard de opgave nog een keertje horen, want dit was natuurlijk wel heel kort. Anyway, dat spelletje, zometeen. Natuurlijk Rob de Nijs, fijn hoor deze plaat. Hou Me Vast.

0: Rob de Nijs natuurlijk met Hou Me Vast.
1: In zijn achteruit.
0: Tijd voor dat spelletje In zijn achteruit. Een plaatje gepakt waar niet al te gek veel tekst in zit. Het was een muziekje dat in de jaren 80 veel gebruikt werd. Ook op tv. Zo had je er wel meer die vaak gebruikt werden. Denk bijvoorbeeld aan iets als Simple Minds. Die hadden zo'n instrumentaal. Denk aan Mama Gamma van Alan Parsons Project. Nou ja, dat soort dingen. Maar dit was dan meer voor het uplifting effect, zeg maar. Gewoon omdat het vrolijk is en dansbaar ook vooral. Het spelletje In zijn achteruit, de opgave van vanavond. Ik laat hem horen, ik wil van jou weten, titel en artiest. En als je dat dan denkt te weten, en je bent als eerste degene die het goede antwoord aan me doorgeeft, dan krijg je nog een aardige prijs ook. Een puzzelboek hier van Radio West, van Omroep West. Hier is de opgave nog een keer. Meedoen is eenvoudig, 070-390-5454. En dat telefoonnummer dat is gebeld door iemand die wel vaker hier een verzoekplaatje aanvraagt of even meedoet met het spelletje. Dat is Martin. Martin, jij zit op vakantie in Slovenië.
2: Ja, dat klopt, Bas.
0: Ja, ja, ja, precies. Met je meisje natuurlijk ook.
2: Jazeker.
0: Ja, nou, het is sportief dat ze mee mocht.
2: Ja. Ja, dat is meer andersom, denk ik.
0: Oh, oké. Heel mooi. Maar
2: dan krijg je niks te eten.
0: Nee, precies. Waar zit je ongeveer in Slovenië?
2: We zitten eigenlijk precies in het midden.
0: Oké.
2: Hoe goed ken jij Slovenië?
0: Ja, matig. Ik weet waar Ljubljana ligt natuurlijk. Bled weet ik een beetje. Ja. In het noorden van Slovenië, daar ben ik ook een aantal malen geweest. Maar niet heel goed, ja. Dus.
2: Nou, wij zitten ongeveer tussen Ljubljana en Maribor. Dus okay. Eigenlijk een beetje in het midden.
0: Oké. Hoe is het weer daar en heb je het een beetje naar je zin?
2: Ja, nou, we hebben het sowieso naar onze zin. En het weer is prima eigenlijk. Het was vandaag een beetje regenachtig,
0: ja.
2: Maar de temperatuur is goed.
0: Ja, het is een mooi land, hè? Het is hartstikke groen ook, hè?
2: Ja, prachtig.
0: Ja, de mensen zijn gastvrij, ja. En het prijsspel is ook nog prima.
2: Zeker.
0: Ja, daarom. Ja. En de brandstof is super goedkoop ook daar zo. Ja, ik weet het, joh.
2: Ja.
0: Ja, daarom. Ja. Nou, hartstikke mooi, Martin. Blijf even hangen. Dan ben ik zo meteen weer bij je terug. Want op de andere lijn, de admiraal van het spel, Ruurt van Dam. Ruurt, een heel goede avond.
3: Goedenavond, man.
0: Moest je lang nadenken toen ik het dingetje had gedraaid? Dat je dacht van, wat is dat ook alweer?
3: Ik was al op de play. Ik was net te laat.
0: Oh, oké. Nou ja, maar ja, je bent alsnog aan de telefoon. En je weet maar nooit of Martin het niet goed heeft. Maar ja, Martin is ook wel goed, hè?
3: Martin kennen, dat is een Limburger, hè?
0: Ja, ja, nou ja, een Limburger.
3: Een import Limburger, maar goed.
0: Ja, dat wel natuurlijk. Nou goed, Ruurt, ja. We gaan kijken of je aan de beurt komt natuurlijk. Ik schakel weer terug helemaal naar Slovenië. Ja, het is ongelooflijk dat dat allemaal maar kan, hè, mensen. Ja, dan zit je gewoon lekker... ik wou zeggen, ben je aan het kamperen? Maar dat denk ik niet, hè, Martin?
2: Ja, zeker.
0: Oh, wat leuk, joh. Wat goed.
2: Oh ja. Ja, ja. Ja. Ja. Nee, we zijn niet met caravannetje.
0: Oh, lekker, joh. Ja.
2: Ja. Ja, nee, kamperen is... Het is toch wel ons dingetje.
0: Ja, joh, en dan gewoon lekker onder je luifeltje voor je tentje zitten. En dan met mooi uitzicht, helemaal groen. Misschien zie je wel een paar bergen daar in de verte. Heerlijk, joh. Ja, fantastisch.
2: Allemaal. Barbecue aan, kampvuurtje aan.
0: Oh, heerlijk. Goud. Ja. Helemaal goed.
2: Radio West op.
0: Ik vind het bijzonder dat je dan naar Radio West gaat luisteren. Maar goed, ik vind het wel heel leuk, hoor. Absoluut.
2: Dat is toch leuk?
0: Ja, dat is het ook. Dat vind ik zeker. Absoluut.
2: Ja.
0: Wil jij nog een snipperhint? Of zeg je van, nou, ik denk dat ik het wel ga proberen?
2: Nee. Volgens mij is het, dat straks over tv inderdaad. Je hebt, tegenwoordig heb je dan natuurlijk spuiten en slikken en zo. Maar vroeger had je ziet maar.
0: Ja, ja.
2: Met Hanneke Kappen, als ik het goed heb.
0: Daar moet ik even over nadenken.
2: En inderdaad altijd dat lekkere nummer van Pickback.
0: Ja.
2: Peppa's get a brand new Pickback.
0: Ja, dat dacht ik wel.
2: Ja.
0: Absoluut, ja. Ik kan me nog een aflevering herinneren waarin de opening van het programma gedaan werd in een roeibootje met Joop den L erin. En werd het programma neergezet en Joop den L moest dan zeggen, jongelui, je ziet maar. Ja, ja, dat ben ik nooit vergeten. Ja, ben ik nooit vergeten.
2: En Tom had ook een dikke sigaar op zijn lippen.
0: Dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, ja. Maar dat is een paar dagen geleden. Leuk is dat, hè? Ja, dat is echt 40 jaar geleden, joh.
2: Ja, dat is echt begin ethisch, hè?
0: Ja, daarom. Ja. Ik zal eens even aan Ruurt erbij halen. Ruurt, heb jij ook nog een beetje herinneringen aan dat programma? Je ziet maar.
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat me een beetje ontgaan ben ik bang.
0: Oké.
3: Ja.
0: Ja. Had je het wel goed?
3: Het is niet omdat ik niet kon zien of zo, maar het is meer... Ja, Je hebt wel eens vaker van die programma's. Jo, heb je dat nog gezien? Ja. Bestaat dat dan? Weet je wel?
0: Ja, precies. Ik begrijp wat je bedoelt. Ja, je kunt niet alles volgen. En misschien was het ook net even buiten jouw doelgroep... dat je er net iets te oud voor was. Kan natuurlijk, hè?
3: Kan natuurlijk wel, ja. Weten.
0: Maar Ruurt, had je dit ook geweten? Papa's Got a Brand New Pickback van Pickback?
3: Ja, zeker. 1981.
0: Alsjeblieft.
3: Dit was geschreven door Chris Hamlin en James Johnston.
0: Oh, nou, dat zou ik dan weer niet weten.
3: En geproduceerd door Dave Hunt en Dick O'Dell.
0: Oké, ja, want ik was aan het zoeken naar...
3: Dat dan weer wel.
0: Wat zeg je? Uit de...
3: Uit de United States, dat dan wel.
0: Ja, uit de... ja, precies dat. Nee, hartstikke goed. Nou, Ruurt, dankjewel voor het meedoen weer. En spreek je wel weer. Oké, fijne avond.
3: En Martin, gefeliciteerd en nog een fijne vakantie in Slovenië.
2: Hé, hey, maar Ruurt, hou je even aan het puzzelen?
3: Ja, ik heb al twee van die boekjes, man.
0: Nee, Martin, wat wil je daar aan mee doen?
2: Ik heb er ook nog eentje liggen.
0: Oh, nou ja, joh, weet je, ik ga er wel een bestemming voor zoeken, hier intern. Komt helemaal goed. Hey, heel fijne vakantie en de groeten. Joe, hoi.
2: Joe, dank je.
0: Hoi. Ja, Martin was dat helemaal vanuit Slovenië. Lekker daar met het caravannetje aan het genieten van het mooie groene land. Pickback is dit natuurlijk. Papa, ze gaat een brand nieuw pickback.

Echt zo'n plaat die je al een tijd niet meer gehoord hebt en dat je zegt van, oh ja. Ja, Pickback, Papa's Got a Brand New Pickback uit 1981, zoals Ruurt het al zei. Dat was hem, de oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Een bijzonder plaatje toch, hè, dit, uit de jaren 80. Dan kom ik toe aan het laatste verzoekje van de avond. Ik kan hem niet helemaal draaien, het is niet anders. Aangevraagd door Roy Lodders, die wil graag horen van de Eurythmics I Need a Man uit 1987. Dat is een albumtrack, niet bekend bij het grote publiek, bij mij ook niet. Maar ik laat je er wel mee achter. Tot morgen allemaal, hoi hoi.

0: je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker.
5: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
8: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
10: vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
18: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
19: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
20: Omroepwestadverteren.nl.
17: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio West.

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat hij. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: verbeeld Corbulo, maar het gaat natuurlijk over de Romeinse geschiedenis van Voorburg.
1: In onze regio staan honderden beelden, zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Voorburg.
2: Dit vind ik fantastisch mooi. En vader, zoon Huygens, Constantijn, Christian, die hier met de microscoop, de telescoop, lenzen uitvonden, maar ook de ringen rondom Saturnus ontdekten, hier de eerste wiskundige formules bedachten en uitwerkten. Dag wordt zo'n beeld.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
7: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
6: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
12: Tot 11 uur, Roman.

0: En dus zeggen zij...
1: Ah, jammer. Jammer. Dat is echt jammer.
0: Voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje dachten veel mensen... het wordt een makkie tegen Algerije.
2: Ik denk dat Nederland 2-0 gaat winnen.
3: 3-1.
4: 3-0 wel.
0: Maar het werd 1-0 voor Algerije.
5: Een schot en een goal en een goal en een goal. En zo gaat Nederland deze wedstrijd verliezen. Door een man die het in de Kuip al zo vaak op deze manier deed. Harts Moussa.
0: Toch hebben Oranje-fans vertrouwen op een goed WK. En op steeds meer plekken in Nederland is de Oranje-koorts al aanwezig. Zeker in de Haagse Oranjestraat.
6: Ik doe, er is er zoveel ellende op de wereld. En wij gaan altijd helemaal uit ons dak.
7: Ik weet niet, het geeft een goed gevoel dat je naar buiten kan kijken... en dat je ziet dat het zo versierd is.
8: Ja, ja, ja. En het is een belevenis. Hoeveel mensen erop afkomen is niet normaal.
9: Dat er meerdere culturen aan meedoen vind ik gewoon heel knap.
10: Dit is echt leuk voor ons ook.
11: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
12: Holland is.
0: Gaan we naar de krant van morgen met Renate Kok.
13: Ja, de Raad van State zet voorlopig een streep door de dwangsommen voor toeslagenouders. Het oplossen van het toeslagenschandaal duurt inmiddels zo lang... dat ook de hoogste bestuursrechter geen oplossing meer ziet. Bij het huidige werktempo kan het nog wel 18 jaar duren... voordat iedereen geholpen is, schrijft Trouw.
0: Want nu de tienduizenden gedupeerden inmiddels 30.000 euro... als voorlopige compensatie hebben gekregen... moet vastgesteld worden hoe groot de werkelijke schade was. En die aanvraag moet binnen 6 maanden worden afgehandeld. En dat lukt niet. Via de rechter volgt er meestal een dwangsom... voor iedere dag dat de beslissing uitblijft. Gevolg? Nog meer werk voor de dienst toeslagen en dus nog meer vertraging. Staatssecretaris Palme kan weer aan de bak.
13: In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hoeft het al een tijdje niet meer. Thuis je afval scheiden, plastic, metaal en drinkpakken... die mogen dan gewoon weer bij het restafval. Maar Belgische wetenschappers hebben nu ontdekt... dat dat plastic juist viezer uit de zak komt... en ook meer schadelijke stoffen bevat... dan als het thuis meteen apart wordt gehouden. Staat in de Volkskrant.
0: Dat komt omdat er thuis bijvoorbeeld ook ouder plastic spul... bij het restafval wordt gegooid. En dat bevat soms meer schadelijke stoffen... dan nu is toegestaan. Ook bleken er soms resten van medicijnen en batterijen... tussen het uitgefilterde plastic afval te zitten. Milieuclubs als Plastic Soup Server zijn niet verbaasd. Wij roepen al jaren dat thuisscheiden beter is... en dit onderzoek bewijst dat.
13: In het Parool gaat het over de Amsterdamse ambities rond de buurthub. U weet wel, vrijwel iedere bewoner moest daar op loopafstand van zijn huis... een deelscooter, deelfiets of deelbakfiets kunnen pakken... als alternatief voor de auto. In 2021 rekende de gemeente nog op duizenden van die hubs. 4 jaar later zijn het er 23 geworden, constateert de Rekenkamer Amsterdam.
0: Volgens de Rekenkamer zijn de slechte resultaten... vooral het gevolg van twijfels bij de gemeente zelf. Want gaan die deelscooters nu autoritjes vervangen... of vooral gewone fietsritten? In Rotterdam was er minder getwijfel... en werd er wel vol op de hubs ingezet. Daar zijn er inmiddels zo'n 170 in gebruik. In Amsterdam wordt er na de zomer weer verder over gepraat.
13: Nee, nee, nee. Eva Jinek en Chantal Jansen doen niet aan beleggingsadviezen. Net zo min als dat Arjen Lubach en Jort Kelder in een talkshow onthullen... hoe zij miljoenen hebben verdiend. Zijn regelrechte scams, waarschuwt de Telegraaf. Niet nieuw, maar inmiddels gaan er wel een recordaantal... van dat soort nepadvertenties rond online.
0: En we trappen er massaal in, blijkt uit data van de fraudehelpdesk. Het aantal slachtoffers afgelopen maand verdubbelde ten opzichte van maart. In die periode werd 500.000 euro aan spaargeld buitgemaakt... van mensen die dachten dat Wilfred Gené, Anouk of een andere BN'er... een prachtige investering aanprees. Vorig jaar ging het in diezelfde periode nog om 4 ton... Tel uit je winst.
11: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En u hoorde Mika Miller met A Little More Time for Love. Op de valreep heeft minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel zijn begroting voor dit jaar kunnen redden. Na een onhandige manoeuvre 3 maanden geleden in de Tweede Kamer verloor hij de steun voor die begroting en wist hij zowel linkse als rechtse partijen tegen zich in het harnas te jagen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Jaila, goedenavond.
0: Nou, allebei tegen je in het harnas jagen, dat is knap. Neem ons even mee terug. Wat had hij gedaan om zich zo impopulair te maken?
1: Ja, iets wat in Den Haag een links-rechts slalom is gaan heten. Oftewel dat je in de Tweede Kamer met steun van de ene kant, in dit geval de rechterkant, een wet of een begroting erdoor probeert te krijgen en dan de hoop dat je in de Eerste Kamer het over links kunt doen. Nou, daar trapten beide kanten niet in. Het ging erom dat hij de begroting in de Tweede Kamer aan wilde nemen zonder de steun aan de Palestijnse hulporganisatie UNRWA erin, omdat de rechterzijde dat niet wilde, want die zeggen dat UNRWA is verbonden aan Hamas in de Palestijnse gebieden. Nou, dat werd er dus uitgehaald dat leverde op dat links behoorlijk boos werd, want D66, de partij van Sjoerdsma, had eigenlijk gezegd dat ze wel geld wilden geven aan UNRWA. En de gedachte daar was, waarom haal je dat eruit? En tot overmaat van hun ramp, in ieder geval, zei Sjoerdsma nog geen week later, oh ja, ik ben toch van plan geld te geven aan die organisatie. En toen had hij de pop aan het dansen, zowel links als rechts, 2 maanden geleden in het debat, furieus op hem.
2: Dit is van 2 balletjes eten. Want het is overduidelijk. Er is een minderheidscoalitie. En op het onderwerp van ontwikkelingssamenwerking is er de keus tussen een meerderheid over rechts en dan is kennelijk de keiharde randvoorwaarde dat UNRWA niet gesteund kan worden, of een meerderheid over onder andere pro, maar ook andere partijen. En die keuze ligt voor. En je kan niet de ene week het een kiezen en de andere week het andere.
3: Een dikke middelvinger naar de Kamer.
4: Hiermee heeft hij onder valse voorwendselen een begroting door de Kamer geloodst en daarmee de samenwerking met de minderheidscoalitie behoorlijk ongeloofwaardig gemaakt.
5: Deze streek van het minderheidskabinet zullen we in ieder geval niet vergeten.
6: En als dit zeg maar de reflectie blijft, ja, dan is er toch geen partij meer die denkt, ik ga nog een begroting steunen, want je wordt een paar dagen later bij de benen genomen.
1: Ja, en omdat ze het idee hadden dat ze bij de benen werden genomen, zowel links als rechts, wilden ze allebei die begroting niet meer steunen. En zo kon het maar gebeuren dat het leek alsof een begroting zou sneuvelen. Er is in geen 100 jaar meer gebeurd, er moest een oplossing komen. Afgelopen maandag zou een debat hierover zijn. Dus mensen dachten, misschien komt er al iets voor maandag. Dat bleek niet het geval. Het debat werd uitgesteld tot morgen. En dat gaf uiteindelijk dan toch de tijd om tot een oplossing te komen, die vanavond dus kwam.
0: Ja, en die oplossing bestaat er dus uit dat er toch steun komt van GroenLinks, PvdA of Pro. Hoe heeft hij die partij voor zich weten te winnen?
1: Ja, we moeten binnenkort Pro gaan zeggen, hè, omdat de Raad van State heeft gezegd dat dat de naam is die mag. Volgende week zal het presidium van de Tweede Kamer, dagelijks bestuur, daar waarschijnlijk ook een stempel opgeven en de rest van de Kamer. En dan is GroenLinks PvdA verleden tijd, zeggen wij, Pro. En Pro, dat was ook de enige route die voor Sjoerdsma nog over was om zijn begroting te redden. Want BBB, de andere grote partij in de Eerste Kamer, had al gezegd, wij gaan het niet doen. Pro had gezegd, wij willen wel, maar daar hebben wij een voorwaarde voor. En die voorwaarde is dat het kabinet flink de portemonnee zou trekken. Vroeger was er een koppeling tussen de grootte van de Nederlandse economie en hoeveel je uitgaf aan ontwikkelingssamenwerking. Nou, die koppeling is er vanaf gehaald. Pro zei, die willen we weer terug. Wat we begrijpen vanavond van bronnen is dat dat niet gaat gebeuren. De coalitie houdt zich aan de afspraak dat pas vanaf 2027, oftewel volgend jaar, die koppeling weer tot stand komt. Want dat hebben ze afgesproken in het coalitieakkoord. Maar ze zijn wel bereid om eenmalig 380 miljoen... voor noodhulp en wederopbouw vrij te maken voor dit jaar. Dat gaat dan onder meer naar Oekraïne, Syrië, ook de Palestijnse gebieden. En er komt geld voor de aanpak van ebola. En blijkbaar hebben ze daarmee Pro over de streep weten te trekken.
0: Ja, dat betekent dus meer geld naar ontwikkelingssamenwerking. Nou, als de VVD iets wil, dan is het geen geld naar ontwikkelingssamenwerking. De coalitiepartij VVD, hoe is die daarmee akkoord gegaan?
1: Nou ja, er is geen liefde, inderdaad, tussen de VVD en ontwikkelingssamenwerking. Er is ook geen liefde tussen de VVD en Sjoerd Sjoerdsma. Er zit nog veel kwaad bloed, zal ik maar bijna zeggen, uit het verleden. Alleen ja, Minister van Financiën Heijne zit toch in een... VVD-minister van Financiën Heijne zit toch echt in een coalitie. En als één minister in de problemen zit, dan zit eigenlijk ook een kabinet en ook een coalitie in de problemen. Dus hij wilde het nog niet zeggen vandaag, maar er was al wel welwillendheid.
7: Laat ik er nou niet te veel over zeggen. De heer Sjoerdsma is druk bezig meerderheden te vinden voor zijn begroting. Die werkt er hard aan. Er is morgen een debat in de Kamer. En daar laat ik het even bij.
8: U denkt wel dat er voor dat debat een deal kan zijn?
7: Ik ga allemaal niks over zeggen. Hij is hartstikke hard aan het werk.
8: Maar u bent behulpzaam.
7: Ik hoop dat ik dat altijd ben. Dank u wel.
1: Ja, en behulpzaam werd hij. Want het is gelukt om zowel de kool als de geit te sparen. Er komt inderdaad geld. Maar dat geld komt uit de toekomst. De bedoeling was dus om vanaf volgend jaar meer geld uit te gaan geven aan ontwikkelingssamenwerking. En om ook nu alvast wat te hebben, hebben ze besloten om geld dat op de agenda stond voor 2028 en 2031 alvast nu maar te gaan uitgeven. Dan kan de VVD volhouden dat het geen extra geld is, want het stond al in de boeken. Alleen, we geven het wat eerder uit.
0: Ja, maar geld uit 2028 en 2031. En wat doen ze dan als het 2028 is en 2031?
1: Nou ja, wie dan leeft, wie dan zorgt, is kennelijk het motto. In ieder geval weten ze één ding. In 2031 kan het zijn dat ze er helemaal niet meer over gaan. Want het kabinetsperiode duurt niet zo lang. En dan is het een probleem van een volgend kabinet.
0: Oh ja. Nou, de afgelopen week hoorden we veel over 100 dagen minderheidskabinet Jetten. En hoe moeilijk het ook is om steun te vinden voor plannen. Hebben ze nu dan eigenlijk de route gevonden, het recept?
1: Nou ja, meer een klein paardje zou ik willen zeggen. Ze hadden al een akkoordje met Pro over dat NL-ticket. Hè, goedkope reizen in het OV komende zomer vanwege de stijgende energieprijzen. Daar komt dit dus bij. Er is nog een bericht vanavond waar rechtse partijen dan wellicht wel weer gelukkig van worden. Want asielminister Van der Brink heeft een deal gesloten met Italië over het terugnemen van asielzoekers die daar eerst hun asiel hebben aangevraagd en daarna zijn doorgereisd. Dat is ook alweer een dingetje. Maar goed, laten we wel wezen. 3 van die kleine zwaluwtjes maakt nog geen zomer. En de grote zwaluwen die er wel zitten aan te komen, stikstof bijvoorbeeld, of het eigen risico dat verhoogd moet worden. En vooral die hoofdprijs, de begroting van volgend jaar. Dat is nog niet binnen. Maar goed, wellicht na deze week is er een klein geitenpaardje gevonden dat misschien dan inderdaad een hele brede route kan zijn naar succes voor dit kabinet.
0: Dankjewel, Lars Geers.

0: Dat was Robert Palmer met Riptide. Vrienden, het is een eer voor mij om u welkom te heten op het 29e Internationale Economisch Forum in Sint-Petersburg. Zo begroet Vladimir Poetin op de website van het evenement, iets wat obligaat misschien, de deelnemers aan deze grote economische beurs, de Russische tegenhanger van het World Economic Forum in Davos. Hoe belangrijk is dit en zegt dit forum iets over de staat van de Russische economie? Goedenavond, Hubert Smeets van het platform Raam op Rusland.
1: Goedenavond.
0: Hoe belangrijk is deze beurs voor Poetin?
1: Voor Poetin is het heel belangrijk. Hij is daar elk jaar ook zelf te gast. Overmorgen vrijdag gaat hij volgens zijn buitenlands chef, adviseur, de Rubio van Rusland, een hele belangrijke toespraak houden. Dat is een niveautje hoger dan de afgelopen jaren. Maar in zijn aanwezigheid op dat forum heeft hij afgelopen jaren eigenlijk altijd wel iets gezegd wat politiek, geopolitiek van belang is. Dat is één. Twee, dit is het forum waar Rusland laat zien dat het internationaal economisch ertoe doet. Er komen geen westerse handelspartners meer. Er komen eigenlijk ook geen westerse politici meer. In dit geval trouwens dit jaar iets anders. Maar het laat wel zien dat Rusland in de eigen ogen voor de Global South, voor de rest van de wereld, nog altijd een belangrijke partner is.
0: Maar die komen allemaal wel.
1: Ja, het valt een beetje tegen. Maar er zijn een paar hele grote lichtpuntjes voor Rusland. Er zijn ook een paar tegenvallers. Maar de lichtpuntjes zijn bijvoorbeeld dat de voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel aanwezig is. Voor de Russen is het leuk dat er een Duitse delegatie aanwezig is met veel AfD'ers. Die al dan niet op de payroll staan van het Kremlin. En dat zijn allemaal wel perspectieven waar ze in Rusland wel raad mee weten.
0: Ja, dus... Ja, in elk geval wel gasten waar hij dan misschien blij mee is. Maar dan hadden we vanmiddag die Oekraïnse drone-aanval vandaag op die olieterminal in Sint-Petersburg. Dat moet toch wel een streep door zijn rekening zijn geweest.
1: Ja, dat moet een enorme vernedering zijn. En ik ben ook wel bang dat hij dat ook ziet als een vernedering. Want de gasten van dat forum hebben het gewoon kunnen zien. Hè? Die rookpluimen, die dikke zwarte rook van die terminals aan de Neva. En ook trouwens een schip wat geraakt zou zijn. Hetgeen aantoont dat Oekraïne in staat is om tot diep in Rusland doelen te treffen. Dat wisten we al. Maar ze raken dus ook symbolische doelen. En dat is in dit geval geslaagd. De vraag of Rusland hier antwoord op geeft met de volgende serie terreurbombardementen op burgerdoelen in Kiev, Dnipro, Gerson en Odessa, moeten we afwachten. Ik denk dat we het wel weten. Dat gaat gebeuren. Misschien niet vannacht, maar volgende week. Maar dat is, dat is meer een symbolische nederlaag die Poetin daar heeft geleden.
0: Ja, nou, wat voor afspraken worden er nou gemaakt in Sint-Petersburg, daar op die top?
1: Nou, het is een groot forum met tal van fringe meetings. Hè. Dus er is een bijeenkomst over de Moldavisch-Russische betrekkingen, over de Oezbeeks-Russische betrekkingen, over de Braziliaans-Russische betrekkingen. Echte afspraken worden er niet gemaakt. Van belang is vooral wat de hoogwaardigheidsbekleders uit Rusland zelf daar te berden brengen. Niet alleen Poetin, maar ook bijvoorbeeld de minister van Financiën, Siloyanov. En dat is een tegenvaller, dat kan wijzen op serieuze conflicten binnen de Russische elite. Wat de president van de centrale bank daar zou zeggen. Dat is een hele loyale bondgenoot van Poetin. Niet in politieke zin, maar wel in economische zin. Die heeft dat land drijvend gehouden de afgelopen 4 jaar. Die is daar ook altijd. Dat is een van de allerbelangrijkste sprekers. En die is vandaag van het programma gehaald. Die komt niet.
0: En we weten niet waarom.
1: Nee, er zijn geruchten dat ze misschien toch uit de gratie is geraakt. Dat zou bijzonder zijn, omdat Poetin, je kan hem van alles verwijten, maar niet een gebrek aan loyaliteit jegens zijn bondgenoten. Hij houdt zijn naaste medewerkers heel lang de hand boven het hoofd. Het zou kunnen zijn dat de kritiek op haar strenge monetaire beleid, waar met name de Russische defensieindustrie, maar zeker ook het midden- en kleinbedrijf veel last van heeft, dat strenge monetaire beleid van de presidente, het is een vrouw, dat haar parten gaat spelen. Het kan ook zijn, ik weet het niet, hè. Het kan ook zijn dat ze zelf niet wil komen, omdat ze de waarheid niet wil spreken, maar ook niet kan liegen.
0: En wat is de waarheid?
1: De waarheid is dat de Russische economie piept en kraakt.
0: Ja.
1: De waarheid is dat het Russische banksysteem niet op omvallen staat, maar een heel nodig hardhandig gesaneerd moet worden om de financiële instellingen in Rusland overeind te houden. De waarheid is dat de inflatie niet 6% is, zoals het Russische Bureau voor Statistiek meldt, maar 16%. De waarheid is dat er voorspellingen zijn dat aan het eind van het jaar 40% van het midden- en kleinbedrijf kopje ondergaat. Dat zijn allemaal geen leuke waarheden. En misschien dat ze tegelijkertijd, omdat zij de taak heeft om de inflatie te beheersen, tegelijkertijd ook niet onder druk wil gezet worden om de rente, die nog altijd heel hoog is in Rusland, dat is bijna 15%. Dus dat is niet echt een percentage waarvan je denkt, hé, daar gaan we lekker van investeren. Het kan zijn dat ze gewoon niet onder druk gezet wil worden om haar strenge monetaire beleid te laten varen. Want dat is het begin van het eind in haar ogen, denk ik.
0: Ja, en je noemt nu allemaal dingen op. Enorme inflatie, midden- en kleinbedrijf, alles piept en kraakt. Heeft de Russische bevolking dat door, hoe slecht het gaat?
1: Ja. De Russische gepensioneerden merken het gewoon in hun portemonnee. Een van de belangrijkste verdiensten van Poetin was dat hij de AOW-uitkeringen omhoog heeft geholpen, dankzij de groeiende olieprijzen. En dat hij die mooi wist te indexeren. Nou, nu loopt de AOW achter bij de inflatie. Je ziet het in het midden- en kleinbedrijf, dat zei ik al, waar toch veel werkgelegenheid gecreëerd wordt. En je ziet het in de winkels, die 16% inflatie. Dat is niet de inflatie die officieel wordt gemeten. Maar dat is wel de inflatie die de mensen in hun portemonnee ervaren. Het probleem alleen is dat in Moskou de burgers er minder last van hebben dan op het verstedelijkte platteland. Van het verstedelijkte platteland komen de soldaten die sneuvelen aan het front. Uit de provincie komen de laaggeschoolde arbeiders die in de oorlogsindustrie moeten werken en weten dat als de oorlog voorbij is, dat ze weer werkloos worden. In Moskou drinken ze cappuccino en witte wijn op het terras. En omdat Poetin tot nu toe erin geslaagd is om die Moskouse bevolking te beschermen, een beetje uit de wind te houden, is de kans dat er iets van onder de bevolking gaat broeien tegen deze regering geringer, laat ik het zo formuleren. Ik geef toe, ik hou veel slagen om de arm. Mm-hmm. Geringer dan dat er binnen de elite zelf, binnen het Kremlin, conflicten ontstaan over de toekomst van het land.
0: Dus als er iets gaat gebeuren, gaat het eerder in die elite zelf zijn?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat een paleiscoup op termijn een grotere kans heeft dan een broodoproer ergens op straat.
0: Dat gaan de Russen dan misschien nog niet zo snel doen. Nog even terug naar Oekraïne. In Kiev was Mark Rutte, de NAVO-baas, voor een speciale top. Alle NAVO-ambassadeurs van alle lidstaten had hij meegenomen, inclusief de Amerikaanse. Is dat nog iets dat indruk maakt in het Kremlin?
1: Dat hangt er vanaf of de afspraak die is daar gemaakt is dat Oekraïne weer Patriots krijgt en andere luchtafweer, of dat ook gestalte gaat krijgen. En of dat meer is dan alleen maar een toezegging van de Europese landen aan Oekraïne. Op dit moment is Rusland heel veel ballistische raketten en kruisraketten aan het verschieten in die terreurbombardementen, zoals ik al zei, op Kiev en andere grote steden. Oekraïne is in staat om de droneaanvallen redelijk te beheersen, te controleren vanuit Rusland. Maar die raketaanvallen zijn moeilijker, omdat ze te weinig luchtafweer hebben daartegen. Als de westerse landen onder leiding van Mark Rutte in staat zijn om echt snel luchtafweer te bieden en te leveren ook aan Oekraïne, en als de Duitsers bereid zijn om misschien ook wat andere raketsystemen te leveren, dan gaat dat indruk maken op Rusland. Want in Rusland is er wel een stemming aan het ontstaan die je kan samenvatten met: wij gaan deze oorlog niet winnen op onze voorwaarden. We zullen misschien toch dit jaar niet een compromis hoeven sluiten dat ons vernedert, maar wel een compromis moeten sluiten dat niet overeenkomt met de oorlogsdoelen die we 4 jaar geleden hadden. En die oorlogsdoelen waren binnen 4 dagen Oekraïne tot capitulatie dwingen.
0: En dat is niet gebeurd.
1: En dat realiteitsbesef is aan het doordringen in de elite van Moskou.
0: Hartelijk dank, Hubert Smeets. En bijna 3 maanden Na de verkiezingen is het in driekwart van de gemeente nog niet gelukt om een nieuw college te vormen. Ja. Van de 4 grote steden heeft alleen Amsterdam een coalitieakkoord. En Rotterdam, Utrecht en Haag zijn de eerste formatiepogingen geklapt. Joop van den Berg, u bent emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis, voormalig lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid, schreef een boek over coalitie en collegevorming. Dat heet Geduldig Papier. Het verschijnt morgen. Welkom. Gemeenten, die verkiezingen waren meer dan 3 maanden geleden. Hebben gemeenten nu meer moeite met het vormen van een college dan vroeger? Of lijkt dat alleen maar zo?
2: Voor een deel is het meer moeite. Voor een deel hebben ze ook gewoon meer tijd gekregen. Want er was een tijd tot 2002 dat ze binnen een week of 6 het college klaar moesten hebben.
0: Ja, en dat was een verplichting, hè? Om binnen 6 weken.
2: Ja, dat was een wettelijke verplichting. Ja. Die is vervallen.
0: Ja.
2: En dan ga je ook meer tijd nemen. Dat gebeurde meteen al. En dat is ook eigenlijk begrijpelijk voor mensen die overdag een baan hebben en pas 's avonds kunnen beginnen met dit soort onderhandelingswerk. Daar is bijgekomen dat ze een hele hoop taken erbij gekregen hebben, maar bijna alles wat dan heet in medebewind, dus in opdracht van de centrale overheid, maar waar ze zelf uit wijs moeten zien te komen. En de financiën zijn een steeds groter probleem geworden. Ik moet overigens erbij zeggen, het kabinet Schoof, een van de weinige dingen waar ze toch zich verdienstelijk gemaakt hebben, hebben die financiën wel een beetje gered. Maar het blijft noodzakelijk voor een hoop gemeenten om zware bezuinigingsmaatregelen te nemen. Ja, en dat kost je wel even tijd om uit te zoeken hoe en wat.
0: Ja, dus de kwesties zijn ingewikkelder geworden en de tijdsdruk is eraf gehaald. Ja.
2: En de verhoudingen zijn ook ingewikkelder geworden.
0: Want?
2: Ja, rond 2000 hadden we eigenlijk in de meeste gemeenten hoofdzakelijk nationale partijen en hun afdelingen daar. Nu zijn het lokale partijen en nationale. De lokale zijn als het ware de dominante geworden, maar de anderen zijn niet weg. En dat heeft dus ook een enorme versnippering met zich meegebracht in de gemeenteraden. Ik bedoel, als je Utrecht, weet je dat 10 partijen met 1 zetel van de 45 zetels. Maastricht, 6 van dat soort partijen. En dat maakt het natuurlijk ook allemaal niet eenvoudiger. En de schadelijke kant daarvan, als ik dat erbij mag zeggen, is er zijn voldoende partijen om een college te vormen en overeind te houden. Maar die zitten er dan om het overeind te houden. En de oppositie bestaat dan uit allemaal hele kleine clubs die niet zoveel belang hebben bij het heel constructief volgen. En kritiseren ook van het
0: en dat collegebeleid. Misschien ook niet kunnen als je daar in je eentje zit.
2: Nee, dan red je dat ook niet. Tenzij je samen zou gaan werken. Soms gebeurt dat ook wel hoor. Maar vaak ook niet. Lokale partijen kijken toch op met een ander perspectief naar hun gemeente en hun problemen dan de lokale afdeling van nationale partijen. Al moet ik er wel bij zeggen dat het de lokale partij is een normale verschijnsel geworden.
0: Het is inmiddels de grootste partij, lokale partijen bij elkaar. Ja.
2: Het zijn ook partijen die geleerd hebben zich als een gevestigde macht te gedragen. En die ook vaak redelijk stabiel zijn in kiezersaanhang.
0: En steeds vaker ook meedoen in coalities.
2: Ja, niet alleen meedoen, maar gewoon leiding geven.
0: Precies, ja.
2: Ik bedoel, je ziet het in de grote steden zijn de nationale partijen in het algemeen nog dominant, behalve in de steden Rotterdam en Den Haag.
0: Ja, met de leefbare.
2: Maar daar zijn de moeilijkheden nog steeds met nationale partijen het sterkst. Terwijl in een gemeente als waar ik vandaan kom, daar werken ze heel normaal samen en hebben ze geleerd dat ze allebei hun rechten hebben.
0: Ja, en u zegt in die twee grote steden is dat moeilijk. Mm-hmm. Zeg maar, even voor het gemak, de gevestigde oude partijen en de leefbare en de lokale partijen. Waar zit hem dat in? Is het een weerzin om met populisten samen te werken?
2: Meneer, is dat? Het probleem is zeker bij de progressieve partijen. Dat ze nog steeds, of dat ze heel sterk de neiging hebben, die lokale partijen die inderdaad wel populistische trekken hebben, nog steeds rigoureus af te wijzen. Terwijl als het gaat om het normale werk en de belangrijke dingen van de dagelijkse praktijk, hebben juist linkse partijen en die populisten hebben veel gemeen, maar dat willen ze van elkaar niet weten. En dat leidt ertoe dat zeker in Den Haag was Hart voor Den Haag zo slim om met Abu Talib naar voren te schuiven als verkenner en als formateur. Eigenlijk om de opening te maken naar links. En dat hebben ze, nou, als ik het zeggen mag, met grote hooghartigheid afgewezen.
0: Ja, dus dat...
2: Ze willen niet eens praten. Ik bedoel, ja. Je kunt best onderhandelen en dan zien dat het niet lukt. Maar als je niet eens wilt praten...
0: Zelfs
2: dan,
0: dat wilden ze niet. Ja. Ja.
2: En het is niet een stelletje racisten die ze tegenover zich hebben. Kijk, als het Forum voor Democratie was, dan zou ik ook zeggen... ja, ik denk nog eens na.
0: Ja, want die wordt uitgesloten bij heel veel
2: bijna alle gemeenten.
0: Bijna overal,
2: ja.
0: Toch?
2: Ja. Ja.
0: Ja, maar in dit geval zegt u, denk ik...
2: niet.
0: Nou constateert u in uw boek ook dat collegevorming in gemeenten steeds meer gaat lijken op een kabinetsformatie. Ja. Hè? Dus er wordt overal een informateur ingevlogen.
2: Ja.
0: En er worden... grote coalitieakkoorden opgeschreven. Is dat heel anders dan vroeger?
2: Dat is wel heel anders dan vroeger, ja.
0: Ja. En het is ook een positieve ontwikkeling?
2: Het is een betrekkelijk recent verschijnsel. Voor een deel onvermijdelijk gezien de hele diversiteit aan taken waar een gemeente tegenwoordig voor staat. Let ook op de versnippering en diversiteit van partijen in de raad. Je moet toch echt langer om je heen kijken. En je moet ook wel een paar dingen met elkaar afspreken. Maar er is wel een neiging bij veel partijen om het om erg veel op schrift te willen stellen. Want ja, dat gebeurt nationaal ook. Terwijl ik denk, je kan elkaar ook vertrouwen. Want dat was eigenlijk de sterke kant van het gemeentebestuur tot nu toe. Maar in die zin is er bij grote gemeenten, grotere en stedelijke gemeenten, veel van dat vertrouwen. Wat traditioneel was ook een beetje verdwenen.
0: Ja,
2: dus nu moet het allemaal dus ook, geregeld.
0: En dat nekt dan ook die coalitievorming. Ja, maar tot slot, welk advies zou u geven aan al die gemeenten die nog aan het puzzelen zijn en er niet uitkomen?
2: Ja, om toch meer te kijken naar wat zijn de bekwaamheden van andere partijen. Wat brengen ze mee? En daar ook iets meer op te vertrouwen weer. Dan alles aan het papier toe te vertrouwen. En ook minder de neiging hebben, want kiezers worden er niet warm of koud van, om grote, ambitieuze, propagandistische teksten te maken. Want dat gebeurt ook. Huren ze schrijvers voor in. Dan denk ik, doe dat nou niet. Vertel gewoon wat je moet en wat er gebeuren moet. En ga aan het werk.
0: Ga aan het werk. Dat vind ik een heel goed advies. Dank u wel. Joop van den Berg, en uw boek Geduldig Papier ligt in de winkel.

0: U hoorde Secrets met Miley Cyrus en Lindsey Buckingham. Hoe rouw je samen om de dood? Of beter gezegd, hoe vier je samen het rouwen om de dood? Nou, deze vraag stelt theatermaker Adelheid Roos in haar nieuwe voorstelling De Stoet. Deze week start deze straatperformance in Amsterdam-Nieuw-West. Het publiek wordt meegenomen in de symbolische voorbegrafenis van de hoofdpersoon Sascha. Hij is acteur en ongeneeslijk ziek. Goedenavond, Adelheid.
1: Hallo, Sheila.
0: Adelheid, wat moeten we ons voorstellen bij zo'n theatrale begrafenisstoet? Wat krijgt het publiek te zien?
1: Nou, je wandelt, het duurt 2,5 uur. Je loopt en wandelt in de stoet dus van Sascha, wat jij net al vertelde. En je wandelt van Amsterdam Nieuw-West, van plein 4045 naar Amsterdam West, de Jeruzalemkerk. Dus het laatste half uur is een... laat ik zeggen, een hele grote scène in de Jeruzalemkerk. En de wandeling van die 2 uur daarnaartoe, dat is eigenlijk een prelude op het rouwen. Het is een prelude op de verbeelding van Sascha, die dus een ongeneeslijke ziekte in zijn lieve lichaam draagt. En die eigenlijk, wat ik mooi vind aan het woord voorstelling, daar zit het woord voorstel in. Hij doet eigenlijk een voorstel, een exercitie, een oefening in hoe zou ik willen sterven. En daar heeft hij zijn theaterfamilie voor uitgenodigd, al zijn collega's en het publiek.
0: En het publiek, dat loopt dus mee. Maar er is ook publiek wat gewoon op straat staat. Mensen die op straat staan en dit langs zien komen. Die geen idee hebben wat ze zien. Onverhoeds op die stoet stuiten. Wat verwacht je daarvan? Zijn dat mensen die zullen zitten te wachten op een stoet die over de dood gaat?
1: Ik denk het, ja. Ja, ik denk dat echt, maar dan ga ik misschien heel erg uit van mezelf. Maar ik vind een stoet zoiets moois, zoiets universeels, zoiets herkenbaars, zoiets wat mensenweefsels niet scheurt, zoals de huidige polarisatie, maar wat mensenweefsels eigenlijk heelt en samenbrengt. Omdat ik zie verkeer vertragen, ik zie auto's vertragen, ik zie mensen stoppen op fietsen, ik zie mensen helemaal zo'n stoet volgen. Dus ik denk dat ieder mens, zoals we natuurlijk allemaal alle emoties in ons dragen, maar rouw is iets wat ook zit in een einde van een liefdesrelatie en ook in het missen of niet, of ja, het missen van een baan of het wegvallen van een baan of een huis. Of er is zoveel rouw in ons en dat is zo, ja, ik vind het heel erg fijn om dat te delen en om die vertraging in het huidige bestaan te ervaren en daardoor te voelen hoe verbonden we zijn.
0: Mis je de begrafenisstoet in het straatbeeld? Je ziet hem niet zo vaak, hè?
1: Nee, ik zag het vroeger op het dorp waar ik ben grootgegroeid, zag ik het zo vaak en dan zag ik ook alle... Dat was nog in de tijd dat je allemaal huisvrouwen had, zoals we dat noemden. En die liepen ook allemaal de voordeur uit en die volgden dan de vrouw van de directeur van de lagere school, die was overleden. En dan dwarrelde iedereen mee naar het kerkplein. En dan bleef iedereen daar zo staan en dan ging de familie zo naar binnen. En dat was een soort eerbetoon, maar ook heel veel mensen liepen mee, wat ik dus iets heel innigs vind, om hun eigen rouw weer te ervaren. Dus je dwarrelt even mee. Ja, in een collectieve rouw die we allemaal op verschillende momenten beleven natuurlijk. Ja.
0: Nou, dit draait om Sascha, die zijn, zeg maar, een soort voorbegrafenis doet. Maar hij moet dit keer op keer doen. Want hoe vaak spelen jullie dit?
1: 3 weken.
0: Ja, dus 3 weken lang moet hij avond aan avond of een aantal avonden...
1: Ja, het begint om 4 uur.
0: Week. Ja, dus... ja, of middag aan middag. Telkens weer opnieuw... zijn voorbegrafenis herbeleven. Is dat niet heel zwaar voor hem?
1: Ik heb het hem niet gevraagd. Maar uit eigen ervaring, omdat ik heel veel autobiografisch werk maak, is het eigenlijk heel helend. Dus om het te herbeleven heeft een heling in zich.
0: En dat als hij dat elke keer opnieuw doet, dan heelt hij elke keer opnieuw?
1: Nou ja, je heelt eigenlijk in gelaagdheden. Hè? Want je bent het natuurlijk eerst aan het maken. En dan heb je ook gewoon nog spelersspanning. En je moet de ordening van een voorstelling weten. Maar als je een voorstelling eenmaal kan toelaten, dan voel je dat je als mens ook gelaagd bent. En dat je eigenlijk ook steeds meer droefheid en verdriet durft toe te laten. Maar dat je die wel, laat ik maar zeggen, beheersbaar in je hebt.
0: Hoe was dat maakproces? Want zoals je het nu beschrijft, klinkt het bijna therapeutisch. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel hard oefenen. Want je bent een voorstelling aan het maken. En iedereen moet zijn plek en zijn rol kennen. Hoe ging dat?
1: Ja, nou, de verhalen daarover die liggen allemaal in het hart van Katrien van Beurden. Zij doet de regie. Zij is een meesteres, vind ik, in dit project. In hoe ze alles heeft samengebracht. Hoe ze heeft, ja, alles heeft laten versmelten. Wat ik zelf heel ontroerend vind, is dat er twee hele grote muziekgezelschappen aan meedoen. Een klassiek koor, Capella Amsterdam, en het fantastische rietkwartet Kalefax. Het zijn hele mooie mensen en hele bijzondere muziekgezelschappen, die komen dan helemaal uit het centrum. En dan heb je in Nieuw-West de moslimgemeenschap. Daar is een grote moslimgemeenschap. Dan heb je veel spelers die uit de queer community komen. Dan heb je de Mol, dat is een jongerencentrum in Amsterdam-West, met allemaal jongeren die meedoen op drums. En dan hebben we nog een paar mensen van de Galaxy Boat. Dat is de noodopvang van een heel groot cruiseschip in de haven van Amsterdam. En ik vind het zelf zo fantastisch dat dit echt een roedel is geworden van eigenlijk heel veel verschillende gemeenschappen die elkaar nog niet kenden voor deze voorstelling. En dat doet Katrien subliem, die samensmelting.
0: En die zijn dus allemaal bij elkaar gekomen. En ja, die gaan dan die stoet lopen. Zou je durven zeggen dat het een taboe is om op zo'n manier met de dood om te gaan? Of is dat onzin?
1: Oh, daar associeer ik het totaal niet mee. Met dat woord. Nee, ik vind denk ik elk gevoel of elke emotie die een mens op de wereld heeft, dat die aan mij zou voorleggen, ook in de tram als ik iemand niet ken, vind ik alleen maar rijkdom.
0: Dus deze stoet zit vol rijkdom.
1: Ja.
0: Ik ga je bedanken, Adelheid Rozen. En heel veel succes en plezier met de voorstelling. En de stoet die speelt dus van 5 tot en met 21 juni. Elke dag, behalve maandag en dinsdag. Beginnend in Amsterdam Nieuw-West. Startend vanaf plein 4045.
2: Het is 11:55.
0: In India maakt de Cockroach Janata Party, de Kakkerlak Volkspartij, het de regering steeds moeilijker. Deze satirische protestbeweging van jongeren met 22 miljoen volgers op Instagram heeft zichzelf deze geuzennaam gegeven nadat een rechter jonge werkloze Indiërs met kakkerlakken had vergeleken. Deze insecten hebben overal ter wereld een slechte naam, maar nu zijn ze dus een symbool van jongeren die de maatschappij ten goede willen veranderen. Goedenavond, Aglaya Bauma, entomoloog bij Naturalis.
3: Goedenavond.
0: Vindt u het mooi dat de kakkerlak voor de verandering eens aan iets positiefs wordt verbonden?
3: Ja, ik vind het geweldig. Kakkerlakken, ja, zijn eigenlijk onbegrepen beestjes. En helemaal niet zo negatief zoals de meeste mensen ze zien. Dus ja, de meeste kakkerlakken willen ook helemaal niets met ons te maken hebben.
0: Onbegrepen beestjes, helemaal niet zo negatief. Ja. Ik denk altijd in termen van ongedierte en vies en ba.
3: Ja, dat is heel erg vreemd. Wereldwijd komen er echt duizenden soorten kakkerlakken voor. En er zijn er misschien 40 soorten die zich in de buurt van mensen begeven. Ja, en dat doen ze omdat wij allemaal rommel laten slingeren. Ja, en dat eten zij, dus eigenlijk ruimen zij onze rommel op. Ik snap niet zo goed waarom mensen ze zo negatief benaderen.
0: Nou, is de kakkerlak nu een politiek symbool geworden? Wat maakt hem zo'n goed politiek symbool?
3: Nou ja, voor mij is het bijna logisch. Kakkerlakken, heel veel soorten zijn sociaal. Dat weten mensen niet, maar ze lijken dus eigenlijk best wel een beetje op ons. Ze hebben soortgenoten nodig om zich goed te voelen, om zich goed volwassen te worden. ja, net als wij. Ze hebben een sociale context nodig. Dus alleen al daarom vind ik dit best wel geweldig, eigenlijk.
0: Zouden mensen, en dus ook politici, iets kunnen leren van de kakkerlak?
3: Nou ja, dat sociale is sowieso natuurlijk wel heel erg leuk. Eigenlijk zijn het best wel mooie beestjes. Als je gewoon goed naar ze kijkt, ja, dan zijn het prachtige dieren met lange antennen. En ze kunnen ontzettend snel zijn. Ze houden erop van om in beperkte ruimtes te zitten. Dus ja, zeg maar knuffelend bijna. Nou, dat zouden mensen ook wel eens mogen doen.
0: Knuffelend, zo heb ik nog nooit over kakkerlakken gedacht. Dankjewel, Aglaia Bauma. En dit was het oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso en straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Zij ontvangt schrijver James Worthy. Ik wens u een fijne nacht.
4: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Thank you.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Welke verhalen gaan er schuil achter het wereldnieuws?
2: Dat is hoop oud machteloosheid. Hoop oud wanhoop.
0: In Achter de Frontlinie spreekt Abdou Bouzerda met experts over actuele conflicten en de menselijke verhalen erachter.
2: Hoe moeten we dat plan beoordelen eigenlijk?
3: Dit is volledig ook weer geredeneerd vanuit westers denken.
0: Scherpe analyses van mensen die het van dichtbij meemaken.
4: De weg naar een democratie is veel langer en ingewikkelder. Ja. En de weg naar een nieuwe autocratie is heel kort.
0: Achter de Frontlinie.
5: Een podcast van VPRO.
0: Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayon kozijnen.
11: TFH investeert onder andere in AI Mills. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
14: Summer Sale bij Bureau Skambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauskambrit.nl.
15: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
16: NPO Radio 1.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hadj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Deze week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag met 20 hits van Queen erin. Lekker veel Queen deze week, natuurlijk op Radio West.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. De informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

0: hier.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: 89.3 FM Radio West.
1: This generation rules the nation with fresh.

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantie